0: bodembedekker voor tuin en dier. Strovan Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
1: Dorso!
2: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
1: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten.
2: Echt?
1: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Clara, live.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
2: Clara Live.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Clara Live.

0: Het is 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De test van de 2 Belgische cruisepassagiers op het Hantavirus heeft nog geen uitsluitsel gebracht. Ze zullen vandaag opnieuw getest worden in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen om te zien of ze besmet zijn of niet. In een ziekenhuis in Nijmegen, in Nederland, moeten 12 medewerkers uit voorzorg 6 weken in quarantaine omdat ze een besmette patiënt niet volgens de juiste veiligheidsprocedures hebben behandeld. Alle mensen zijn intussen van boord van het cruiseschip waar het Hantavirus uitbrak. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er voorlopig 7 van de 150 besmet zijn. 2 anderen zijn vermoedelijk besmet en 3 mensen zijn overleden. De 3 grote vakbonden organiseren straks opnieuw een nationale betoging. Sinds begin vorig jaar is het al de 6e betoging en de 10e actiedag tegen het beleid van de regering De Wever. Er wordt deze week in het parlement gestemd over enkele omstreden maatregelen van de regering, zoals de pensioenhervorming. Dus deze actiedag is erg belangrijk, zegt Anne Vermorgen van het ACV.
1: Vandaag staan we voor een cruciale beslissing over de pensioenhervorming. En daarom gaan we vandaag terug de straat op. We gaan onze sociale strijd nog niet opgeven. Want voor ons zijn goede pensioenen voor iedereen mogelijk en ook betaalbaar. Want ja, deze regering beweert de pensioenen te redden, maar ze bouwen ze eigenlijk verder af, hè, door de mensen langer en flexibeler te laten werken voor minder pensioen.
0: Bij sportkledingfabrikant Nike in Ham en Laakdal is gisteravond een 24-urenstaking begonnen. Het bedrijf wil meer dan 700 banen schrappen. Volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen voor een sociaal plan vast. Nike wil te weinig geld vrijmaken, zegt Marieke van Gils van de Socialistische Vakbond.
2: We zijn er niet van overtuigd dat er geen geld is. Het is een kwestie van budgetten te willen voorzien. We denken dat eisenbundel die we op tafel hebben gelegd redelijk is, dat die realistisch is. Geld voor eindloopbaanmaatregelen, voor vrijwillig vertrekregeling, ook voor ontslagen als die er moeten zijn, maar vooral maatregelen die gedwongen ontslagen vermijden.
0: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zware kritiek op de Europese sancties voor gewelddadige Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Hij heeft het over het moreel bankroet van de Europese Unie. Sommige kolonisten mogen Europa niet meer in en hun geld wordt geblokkeerd. Israël bezet de westelijke Jordaan-oever al sinds 1967. Kolonisten bouwen er alsmaar meer nederzettingen die door de Verenigde Naties als illegaal worden bestempeld. Ze breken ook Palestijnse dorpen af en er vallen geregeld doden. Vorig jaar 230 Palestijnen volgens de VN. De Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft daarin een dag in een Duits concentratiekamp met tientallen personages, zowel gevangenen als bewakers. Het boek is volgens de jury overdonderend. Natter vertelt er hier in het kort over.
3: De zoon van de ondercommandant die raakt op een avond vermist, toevallig de verjaardag van Hitler. 31 personages gaat het boek over en ik denk dat 29 hebben iets gezien. Dus gaandeweg krijg je het verhaal van die zoektocht te horen. Maar jij als lezer, en dat is toch wel essentieel, weet al alles.
0: De Libris Literatuurprijs is een van de grote boekenprijzen in het Nederlandstalige taalgebied. De winnaar krijgt €50.000. Vooral in het oosten nog enkele buien, elders meestal droog met een paar opklaringen. Het blijft fris tot 14 graden. Vanmorgen tot en met zaterdag felle buien met lokaal onweer en ook nog altijd fris met veel wind. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Julie van Bogaert.
5: Goedemorgen. Ik heb voor u vandaag een filmfestival, een cellowedstrijd, een literatuurprijs en veel mooie muziek. We zullen er maar eens aan beginnen, zeker?

Een sprankelend allegro uit het pianoconcerto nummer 4 van Joseph Haydn, met lijfoefen Ansnes aan de piano en het Norwegian Chamber Orchestra. De Franse sopraan Léa Desandré treedt morgen op in Beaux-Arts in Brussel. Ze zal Mozart en Rossini zingen samen met de Britse bariton Hugh Montague Randall en het Belgian National Orchestra. Voor een keertje dus niet samen met haar man Thomas Dunford. Zou hij met haar meereizen en morgen in de zaal zitten? Of zou hij thuis blijven en in zijn eentje op zijn luid zitten te dokkelen?

0: De courante uit de eerste cellosuite van Bach, maar dan op aardsluit, door Thomas Dunford in een eigen bewerking.
1: Espresso.
0: Een mooi moment gisteren, want Olaf van Music Matters had de Belgische groep Motik en het Georgische vrouwenkoor Satanao hier uitgenodigd. De gitarist van Motik botste 2 jaar geleden tijdens een reis in Georgië toevallig op een repetitie van het vrouwenkoor Satanao. De sprankel was er meteen en 2 jaar later is er ook muziek. Een volledig album zelfs, Crossroads heet het. Ze namen de muziek allebei apart op, de band Motik hier en het koor Satanao zong hun deel in vanuit een studio in Georgië. Afgelopen weekend speelden ze voor het eerst samen. En gisteren deden ze dat nog eens. Hier in de Toetstudio speelde Motik samen met het Georgische vrouwenkoor Satanao hun nieuwe nummer Better Shelter Part 2. En dat klonk zo.

Prachtig. Better Shelter Part 2 door de Belgische band Motik samen met het Georgische vrouwenkoor Satanao. Een nieuw nummer uit hun nieuwe album Crossroads. En dat nummer hebben ze gisteren speciaal voor Clara hier live in de Toetsstudio gebracht. En dit was de opname.

Heel apart. Klonk bijna elektronisch af en toe. Maar het was een oud instrument, een virginaal. En daar speelde Pierre Galland hedendaagse muziek op. Night van Bernard Foucroult. Sergei Rachmaninov had zin in een wals in zijn suite nummer 2 voor twee piano's.

0: De wals uit de suite nummer 2 voor twee piano's van Sergei Rachmaninov door Marta Argerich en Gabriela Montero. Half zeven. Goedemorgen, Sophie van der Donkt.
1: Goedemorgen.
0: Dan toch nog geen duidelijkheid over de twee Belgen die op het cruiseschip zaten waar Hanta uitbrak?
1: Nee, want hun testresultaten zijn onduidelijk. Vandaag worden ze extra getest om uitsluitsel te krijgen of ze besmet zijn of niet. De twee zijn dus nog altijd in het UZ Antwerpen, maar ze hebben geen klachten, voor alle duidelijkheid. De drie grote vakbonden organiseren straks opnieuw een nationale betoging. Sinds begin vorig jaar is het al de zesde betoging en de tiende actiedag tegen het beleid van de regering De Wever. De timing is niet toevallig. Deze week wordt er in het parlement gestemd over onder meer de pensioenhervorming. Door de actie zal er hinder zijn voor bus en tram en ook het vliegverkeer zal zwaar verstoord zijn. Ook in sommige scholen en crèches wordt gestaakt. De Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft daarin een dag in een nazi-concentratiekamp met 31 personages. Het boek is volgens de jury overdonderend en ontroerend. Het weer, vooral in het oosten nog enkele buien, elders meestal droog met een paar opklaringen. Het blijft fris tot 14 graden. Vanmorgen tot en met zaterdag felle buien met lokaal onweer en ook nog altijd fris met veel wind. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

0: Muziek die door vele handen is gegaan. Een vals caprice van Franz Liszt, geïnspireerd door de walsen van Franz Schubert en dan later gearrangeerd voor viool en piano door David Oistrakh, de beroemde Sovjet-violist. Maar wij hoorden wel Wilde Frang op viool en Michael Lifits op piano. Ik probeer het nu wat eenvoudig te houden met een simpele liefdesverklaring.
1: The very thought of you and I

King Cole met The Very Thought of You, een nummer van Ray Noble. Wat een dilemma en ampersand vandaag, want zowel Gabriel Fauré als Jules Massenet zijn jarig vandaag. Ja, dan vieren we ze toch gewoon allebei. Aan u om de taart straks eerlijk te verdelen. Het eerste stuk is alvast voor Gabriel Fauré.

Fauré-kwartet speelde Fauré, het scherzo uit zijn pianokwartet nummer 1. En dit is Mozart, een rondo uit een sonate voor viool en piano,

Isabelle Faust op viool en Alexander Melnikov op pianoforte met het Rondo Allegro uit de sonate nummer 17 voor viool en piano van Wolfgang Amadeus Mozart. Gisteren had ik in Espresso een gesprekje met onze twintiger deze week, theorbespeler Stan Geudens. Hij klonk mij als iemand die voor alles rustig zijn tijd neemt. Heel bedachtzaam, zo praat hij. Maar theorbe heeft hij nogthans wel in snel tempo geleerd. Daar is hij pas tijdens de pandemie mee begonnen. En dan toch nu al met al die beroemde ensembles meespelen. Heel straf. Dit is Stan Geudens solo in de muziek van Marin Marais.

Onze twintiger van deze week, Stan Geudens op de Orbe. In een bewerking van de gamba-muziek van Marin Marais van Les Voix Humaines uit zijn deuxième livre de pièces de viol. Nog snel even heen en terug naar Madrid voor het nieuws van 7. Dat kan nog net dankzij Luigi Boccherini en zijn Musica Notturna dell'Estrade di Madrid.

0: is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Vandaag voeren de vakbonden opnieuw actie tegen het beleid van de regering. En 1 op de 7 kinderen in België leeft in armoede. De 3 grote vakbonden organiseren straks opnieuw een nationale betoging. Sinds begin vorig jaar is het al de 6e betoging en de 10e actiedag tegen de federale regering. Deze week wordt in het parlement gestemd over enkele omstreden maatregelen van de regering, zoals de pensioenhervorming. Dus deze actiedag komt op een belangrijk moment, zegt Bert Engelaar van het ABVV.
1: In de programmawetsloot en de centenindex en het pensioenhervorming en de accijnzen en nog enkele andere maatregelen gestemd worden. Dus dat is onze laatste strohalm dat we hebben om druk te zetten op deze regering. En als ze niet willen luisteren, dan gaan we ons samen beraden. En dat zal ons niet weerhouden als bepaalde zaken gestemd worden om verdere stappen te zetten, bijvoorbeeld naar het grondwettelijk hof in het kader van de pensioenen. We hebben al gelijk gekregen, bijvoorbeeld voor de gelijkstelling van de dienstplicht bij militairen. We hebben nog wel een aantal dossiers waar we van overtuigd zijn dat we ook ons gelijk zullen halen.
0: De actievoerders verzamelen om 22:30 bij het Noordstation in Brussel. In veel sectoren is er opgeroepen om mee actie te voeren. Linde Koeman vertelt waar we hinder kunnen verwachten.
2: Er zal door de betoging tot in de namiddag verkeershinder zijn in Brussel. De politie raadt af om met de auto naar het centrum te komen. Nog in Brussel is ook het openbaar vervoer van de MIVB zwaar verstoord. Bij de lijn in Vlaanderen zal gemiddeld 65% van de ritten gereden worden. Reizigers checken het best de routeplanner. Bij het spoor is er normaal gezien geen impact. Het vliegverkeer is wel zwaar verstoord. Op Zaventem gaat de helft van de passagiersvluchten door, op Charleroi geen enkele. Ook in sommige scholen en crèches wordt beperkt hinder verwacht. En hier en daar zal er ook geen afval opgehaald worden.
0: Bij sportkledingfabrikant Nike in Ham en Laakdal is gisteravond een 24-uren staking begonnen. Het bedrijf wil meer dan 700 banen schrappen. Volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen voor een sociaal plan vast. Nike wil te weinig geld vrijmaken, zegt Marieke van Gils van de Socialistische Bond.
3: We zijn er niet van overtuigd dat er geen geld is. Het is een kwestie van budgetten te willen voorzien. We denken dat eisenbundel die we op tafel hebben gelegd redelijk is, dat die realistisch is. Geld voor eindloopbaanmaatregelen, voor vrijwillig vertrekregeling, ook voor ontslagen als die er moeten zijn, maar vooral maatregelen die gedwongen ontslagen vermijden.
0: De test van de 2 Belgische cruisepassagiers op het Hantavirus heeft nog geen uitsluitsel gebracht. Ze zullen vandaag opnieuw getest worden in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen om te zien of ze besmet zijn of niet. Alle mensen zijn intussen van boord van het schip waar het virus uitgebroken was. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er voorlopig 7 van de 150 besmet zijn. 2 anderen zijn vermoedelijk besmet en 3 mensen zijn overleden. Ketamine komt op de lijst met producten die strafbaar zijn in het verkeer. Het verbod wordt vandaag meer dan waarschijnlijk goedgekeurd in het federaal parlement. Ketamine is een verdovingsmiddel, maar ook al een hele tijd een populaire drug in het uitgaansleven. Verkeersinstituut FIAS is tevreden dat er een verbod komt, want tot nu toe zijn naast dronkenschap alleen cannabis, cocaïne, heroïne en amfetamines verboden, zegt Stef Willems.
4: Tot op heden stond ketamine daar nog niet tussen. Bestuurders die dat gebruikt hadden, konden uiteraard wel uit het verkeer gehaald worden op basis van de staat van dronkenschap, op basis van uiterlijke kenmerken, maar niet op basis van het gebruik van het product zelf. Daar gaat men nu veranderingen brengen. Men gaat dat toevoegen aan de wegverkeerswet, zodanig dat als mensen ketamine gebruikt hebben, dat ze ook voor dat feit beboet en bestraft kunnen worden.
0: FIAS wil dat er ook zo snel mogelijk aangepaste speekseltesten komen, want die zijn er nog niet. Het Rode Kruis roept dringend op om bloed te doneren. De voorraad bloed is na de paasvakantie niet genoeg aangevuld en met enkele verlengde weekends in het vooruitzicht wordt een verdere daling verwacht. Dat komt omdat veel donoren dan zelf vrij afnemen. Op dit moment is er een tekort aan bloedgroep B negatief, maar op termijn dreigt er een tekort voor alle bloedgroepen. In België leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Dat is iets meer dan in 2023, blijkt uit een rapport van kinderrechtenorganisatie UNICEF. Daarmee staat ons land op de 11e plaats van 41 landen met hoge inkomens. Kinderen in armoede hebben meer gezondheidsproblemen en doen het slechter op school. Sommige kinderen lopen een groter risico om in armoede te belanden, zegt Christel de Vos van UNICEF.
5: bijvoorbeeld kinderen van alleenstaande ouders, kinderen uit huishoudens met een laag inkomen, kinderen jonger dan 3 jaar, kinderen met een handicap en onder andere kinderen met een migratieachtergrond. Dus deze kwetsbare context zorgt uiteraard voor doelgroepen die extra risico lopen.
0: In het Verenigd Koninkrijk zouden de ministers van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken gevraagd hebben aan premier Keir Starmer om op te stappen. Dat schrijven Britse media. Binnen de regering groeide de afgelopen dagen de onrust over de toekomst van Starmer na de tegenvallende resultaten bij de lokale verkiezingen van vorige week. De Labour-partij verloor fors, onder meer aan de rechtspopulistische partij Reform UK. Later vandaag komt de ministerraad samen. Daar zal de discussie over Starmer's toekomst waarschijnlijk hoog op de agenda staan. De Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft daarin een dag in een nazi-concentratiekamp met tientallen personages, zowel gevangenen als bewakers. Een overdonderend boek volgens de jury.
6: Het boek toont de durf en het literaire vernuft van de auteur die over het haast onschrijfbare toch een roman aflevert die zich niet laat wegleggen. Je hebt vast een dankwoord voor ons. Voorbereid of niet?
7: Nee, ik heb alleen wat namen bedacht. Allereerst natuurlijk de juryleden voor dit fantastische besluit. Mijn vrouw Hester Kuiper. Dit boek had ik nooit kunnen schrijven zonder haar trouw en vriendschap en liefde. En laten we wel wezen, haar salaris. Dank u wel.
0: Met de Libris verdient Bert Natter alvast 50.000 euro. Vooral in het oosten nog enkele buien, elders meestal droog met een paar opklaringen. Het blijft fris tot 14 graden. Vanmorgen tot en met zaterdag felle buien met lokaal onweer. En ook nog altijd fris met veel wind. Vooraan de Nationale Actiedag van de vakbonden tegen het beleid van de federale regering. Vandaag zal er onder meer hinder zijn voor bus, tram en vliegverkeer. Ook sommige scholen en crèches staken mee. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Blijf verwonderd.
9: Now I will announce.
10: Eens in de 4 jaar brengt de koningin Elisabeth-wedstrijd de strafste cellisten uit de 4 windstreken samen. Beleef de spanning, precisie en virtuositeit van op de eerste rij tijdens de halve finale van de koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello.
9: Queen Elizabeth Grand Prize.
10: Straks op Clara en VRT Max.
8: Espresso met Julie van Bogaert.
11: Goedemorgen. Toch weer zo'n kille dag vandaag. En dat blijft ook nog even zo. We zullen dan maar de warmte opzoeken in de muziek bij Enrique Granados.

0: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.

0: Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen, pro of privé, combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
1: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
2: Clara Life.

Het Bozar-trio met het scherzetto uit het pianotrio van Enrique Granados. Als je erop let, hoor je deze muziek echt overal. Ik heb een Radio 1-collega die het in zijn podcast gebruikt wanneer het een beetje spannend wordt. En ik hoorde het onlangs ook in een audioversie van De Schone en het Beest. Maar eigenlijk gaat het gewoon over vissen.

0: helemaal naar beneden, naar de bodem van de oceaan of van het aquarium met de Kenny Masons in Le Carnaval des Animaux in het deel aquarium. En nu toch ook even dit.
1: De Liberis Literatuurprijs 2026 gaat naar Bert Natter.
0: Ja, het zat al in het nieuws, hè. De Nederlandse schrijver Bert Natter wint de Libris Literatuurprijs. En dat doet hij met zijn roman Aan het einde van de oorlog. Het is een heel gelaagd verhaal over de Tweede Wereldoorlog en het speelt zich af op één dag. En dan nog wel op 20 april 1945, niet toevallig op de verjaardag van Adolf Hitler. Een 11-jarig jongetje, het zoontje van een SS-officier, raakt vermist in de buurt van een concentratiekamp voor vrouwen. En terwijl het Amerikaanse leger langzaam dichterbij komt, gaat de SS'er op zoek naar zijn zoon. Vorige week hoorde ik nog een interview met Bert Natter op de Nederlandse radio. En daarin vertelde hij hoe hij op dat idee was gekomen.
2: Ik las een verhaal in een non-fictieboek over een officier die zijn kinderen in een concentratiekamp liet rondlopen met een kettingje voor als ze kwijt zouden raken, dat andere naties zouden weten, oh, maar dit is de zoon van de officier. Toen dacht ik, dat is een soort talisman, iets wat je beschermt eigenlijk. Maar het kan tegen het einde van de oorlog natuurlijk ook een soort mikpunt of een doelwit worden voor mensen die denken, hé, dat is de zoon van een SS'er.
3: Ja.
2: Toen dacht ik, hier zit een roman in. Ook al had ik niet echt heel veel behoefte aan het schrijven over hoe het eraan toe gaat in een concentratiekamp.
3: Ja, dus hier heb je ingeleefd in die enorme depersonificatie van die mensen. Dat is gruwelijk.
2: Ja, dat is gruwelijk. En hier zie je misschien heel goed dat wij taal natuurlijk gebruiken als een manier om de wereld te beschrijven. Maar je kunt taal ook gebruiken om de wereld te vormen. Door bijvoorbeeld over Joden of politieke tegenstanders als ongedierte, volksvijanden te spreken. En in het moderne taalgebruik gelukszoekers. En dan, ja. Dat zijn allemaal kwalificaties waarmee je mensen dus niet beschrijft, maar probeert een vorm te geven.
3: Ja, je boek werd alom positief besproken. Al was er wel ook af en toe eens een criticus die zei, waarom moet het eigenlijk nog, een boek over deze periode?
2: Ja, dat was dan specifiek, werd er ook gezegd, er is al zoveel non-fictie over dit onderwerp, waarom zou je daar nog fictie aan toevoegen? Nou, dan zeg ik, toch met Aristoteles, omdat de dichtkunst is in staat om een diepere waarheid aan het licht te brengen dan de feiten alleen. En Aristoteles noemt de dichtkunst ook een filosofische en serieuzere vorm dan geschiedschrijving.
0: Bert Natter, vorige week op KRO-NCRV. En de interviewer was trouwens Ronald Gibhart. Ook geen onbekende naam in de Nederlandse literatuur. Volgens de jury van de Libris Literatuurprijs toont Bert Natter wat de gevolgen zijn van langdurige indoctrinatie door nazi-propaganda. En daarmee laat hij ons opnieuw kijken naar die oorlog waarvan we dachten dat we er al alles over wisten. Aan het einde van de oorlog is uit bij de Bezige Bij.

Piano en blazers in dit sextet van Ludwig Thoile in de Gavotte daaruit met Dennis Russell Davis op piano en het Stuttgarter Blesa Quintet. Een paar weken geleden was Sabra Barikatri onze twintiger, een veelzijdige sopraan. Op haar twintigersconcert bracht ze een heel gevarieerd programma met barok, jazzstandards en ook modern klassiek met Aaron Copland.

indrukwekkend. Sopraan Sabra Bari-Khatri tijdens haar twintigersconcert. Toen zong ze deze prachtige versie van Laurie's Song van Aaron Copland met Ramon van Engelhoven als begeleider aan de piano. En deze week is de orbespeler Stan Geudens aan de beurt als twintiger. Vanmiddag leren we zijn muzieksmaak al een beetje kennen in Music Matters. Maar vrijdag neemt Carlo Sio uitgebreide tijd om met Stan te praten en naar muziek te luisteren. 2 uur lang in het programma De Twintigers.

0: Nicolas Callot en Lucas Blondeel speelden piano vierhandig in een van de 8 polonaises van Robert Schumann. Het is 19:30 en het nieuws krijgen we vandaag van Sophie van der Donkt. Goedemorgen, Sophie.
1: Goedemorgen.
0: De vakbonden houden vandaag een actiedag.
1: Ja, een actiedag tegen het beleid van de federale regering. Op een belangrijk moment voor de vakbonden, want morgenavond wordt er in het parlement gestemd over een paar belangrijke hervormingen, zoals van de pensioenen. Straks betoging in Brussel en de hele dag hinder voor bus, tram en vliegverkeer. Ook sommige scholen en crèches staken mee. In België leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede, blijkt uit een rapport van UNICEF. Vergeleken met andere landen met hoge inkomens staan we op de 11e plaats. Kinderen in armoede hebben meer gezondheidsproblemen en doen het slechter op school. De positie van de Britse premier Starmer wordt wankel. Volgens Britse media zou en de minister van Binnenlandse Zaken en die van Buitenlandse Zaken nu om zijn ontslag vragen. Dat heeft te maken met de slechte resultaten voor zijn partij Labour bij de lokale verkiezingen van vorige week. Vooral in het oosten nog enkele buien, elders meestal droog met een paar opklaringen. Het blijft fris tot 14 graden. Vanmorgen tot en met zaterdag felle buien met lokaal onweer en ook nog altijd fris met veel wind. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, de krantencommentaren.
3: In de morgen schrijft Bart Eekhout over de controverse rond de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival. Israël heeft niet liever dan dat we bakkelei over een liedjeswedstrijd. Maar laten we de cynische, misdadige regering Netanyahu al die afleiding niet meer gunnen. Elke druppel inkt die naar het Songfestival gaat, kan niet naar de kern van de zaak gaan. De oorlogsmisdaden tegen het Palestijnse volk sinds de terreuraanslagen van Hamas. Isolde van den Einde haalt in het laatste nieuws het debat rond de langdurig zieken nog eens aan. Het is tijd om langdurig zieken niet langer louter als een medisch of budgetair probleem te bekijken, maar als een arbeidsmarktprobleem. Hoe help je mensen na een fysieke of mentale tegenslag weer aan het werk? Het is een vraag die geen simpel antwoord heeft, maar het is wel de maatschappelijke vraag die we vandaag veel beter moeten beantwoorden. Hoe zelfgenoegzaam zijn we als we onrechtmatige stelsels van langdurige ziekte niet stuitend vinden, vraagt Peter de Grote zich af in de Tijd. En hoe ontspoord zijn de mutualiteiten als ze dat niet kunnen erkennen? Wie het goed meent met het systeem durft het te hervormen om het te beschermen. En dat begint met problemen te benoemen, ook als die oncomfortabel zijn voor de eigen achterban. Het is tijd dat iedereen de hand in eigen boezem steekt. De ziekenfondsen, de politiek, de artsen, de werkgevers en sommige langdurige zieken, meent Adriaan Kartuifels in het Belang van Limburg over datzelfde onderwerp. Alleen zo houden we onze sociale zekerheid overeind voor wie ze echt nodig heeft. In een uitkering blijven hangen is veel te makkelijk geweest, vindt Christophe Willocks dan weer in de Gazet van Antwerpen. De regering De Wever begrijpt dat het aantal langdurig zieken drastisch naar beneden moet. Maar de vraag is nu of de ziekenfondsen daar echt aan willen meewerken. Want anders brengen ze niet alleen hun eigen voortbestaan in gevaar, maar dreigt ook onze sociale zekerheid onbetaalbaar te worden. In de Standaard kijkt Bart Brinkman tot slot naar de discussie rond het Vlaams Mensenrechteninstituut. Want na recente adviezen heeft het rechtse spectrum van de politiek de instelling plots ontdekt. Vlaams minister Demir bijvoorbeeld wil het instituut zelfs afschaffen. Toch vreemd dat een doorgewinterde Vlaams nationalist een instelling die de Vlaamse zelfstandigheid vormgeeft op de schop wil, omdat niet bindende uitspraken haar niet zinnen. Het is dinsdag 12 mei en dat waren de krantencommentaren.

Een stukje uit de sonate voor cello en piano van Francis Poulenc. Het derde deel, Ballabile, door Pieter Wispelbij op cello. Maar deze namiddag zal het door Rory Cunningham worden gespeeld op de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Ik ben al eens gaan spieken.

0: Encantamiento en Pam Pamapa. Twee liederen van Carlos Guastavino door mezzosopraan Bernarda Fink en zij werd begeleid door Carmen Piazzini.
1: De keuze van Clara.
0: Hoeveel muziek kent u van Christoph Graupner? Ja, daar moet u misschien toch even over nadenken. Nochtans heeft hij ontzettend veel geschreven, meer dan 2000 werken in totaal. En toch wordt hij niet zo vaak gespeeld, veel minder dan zijn tijdgenoot Bach in elk geval. Maar daar brengt Il Gardellino nu verandering in, met een album vol sinfonia's van Christoph Graupner. En dat is onze keuze van Clara. Ik pik er vandaag een huppelend allegro uit.

Ja, de hoorns, de blokfluiten, nee, die zijn voor straks de blokfluiten, trompetten en pauken, die zorgen voor extra grondeur in deze symfonia van Christoph Graupner in het slotdeel Allegro. En dat komt van op onze keuze van Clara, Christoph Graupner Sinfonia's, een nieuw album van Il Gardellino onder leiding van Florian Heijerik. En hier zijn ze dan, de blokfluiten, die mogen nu de toon zetten samen met de stem van Tim Mead in de muziek uit The Fairy Queen van Henry Purcell.

De betovering van de nacht bij Henry Purcell in The Fairy Queen. One Charming Night hoorden we daaruit met contratenor Tim Mead. En daarna een chaconne met Les Musiciens de Saint-Julien onder leiding van François Lazarevitch. Het verplichte werk op de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Ik denk dat veel deelnemers daar toch een beetje bang voor zijn. En ik moet zeggen dat ik er als luisteraar toch ook wel een beetje hulp bij kan gebruiken om wat beter te snappen wat daar dan allemaal gebeurt in die hedendaagse klassieke muziek. En die hulp die is in aantocht. Straks komt Katrien Galens bij mij zitten. Ik ben er zeker van dat zij wel wat handvatten kan geven om het allemaal wat beter te snappen na dit fluitkwartet van Ernst Aigner en na het nieuws.

0: is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Vandaag voeren de vakbonden opnieuw actie tegen het beleid van de regering. 1 op de 7 kinderen in België leeft in armoede en de positie van de Britse premier Starmer wankelt. De 3 grote vakbonden organiseren straks opnieuw een nationale betoging in Brussel. Sinds begin vorig jaar is het al de 6e betoging en de 10e actiedag tegen het beleid van de regering De Wever. Morgenavond wordt in het parlement gestemd over enkele omstreden maatregelen zoals de pensioenhervorming. En dus komt de actiedag op een belangrijk moment, zegt Anne Vermorgen van het ACV.
1: Vandaag staan we voor een cruciale beslissing over de pensioenhervorming. En daarom gaan we vandaag terug de straat op. We gaan onze sociale strijd nog niet opgeven. Want voor ons zijn goede pensioenen voor iedereen mogelijk en ook betaalbaar. Want ja, deze regering beweert de pensioenen te redden, maar ze bouwen ze eigenlijk verder af, hè, door de mensen langer en flexibeler te laten werken voor minder pensioen.
0: De actievoerders verzamelen om 10:30 bij het Noordstation in Brussel. In veel sectoren is er opgeroepen om mee actie te voeren. Linde Koeman vertelt waar we hinder kunnen verwachten.
2: Er zal door de betoging tot in de namiddag verkeershinder zijn in Brussel. De politie raadt af om met de auto naar het centrum te komen. Nog in Brussel is ook het openbaar vervoer van de MIVB zwaar verstoord. Bij de lijn in Vlaanderen zal gemiddeld 65% van de ritten gereden worden. Reizigers checken het best de routeplanner. Bij het spoor is er normaal gezien geen impact. Het vliegverkeer is wel zwaar verstoord. Op Zaventem gaat de helft van de passagiersvluchten door, op Charleroi geen enkele. Ook in sommige scholen en crèches wordt beperkt hinder verwacht en hier en daar zal er ook geen afval opgehaald worden.
0: De test van de 2 Belgische cruisepassagiers op het Hantavirus heeft nog geen uitsluitsel gebracht. Ze zullen vandaag opnieuw getest worden in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen om te zien of ze besmet zijn of niet. Voorlopig hebben ze allebei geen klachten. Vandaag wordt meer dan waarschijnlijk een verbod op ketamine in het verkeer goedgekeurd in het federaal parlement. Ketamine is een verdovingsmiddel, maar ook een populaire drug in het uitgaansleven. Verkeersinstituut FIAS is tevreden dat het strafbaar wordt, want de invloed van ketamine op je rijgedrag is groot, zegt Stef Willems.
3: Mensen onder invloed van ketamine die vertonen uiterlijk vergelijkbare kenmerken met iemand die dronken is. Zeker bij hogere dosissen. En vaak kunnen ze niet meer duidelijk spreken. Staan ze wankel op hun benen, hebben ze moeite met gecoördineerd bewegen. En ja, door een trager reactievermogen is het risico natuurlijk op een ongeval in het verkeer veel groter dan in nuchter toestand.
0: FIAS wil dat er ook zo snel mogelijk aangepaste speekseltesten voor ketamine komen, want die zijn er nu nog niet. Het Rode Kruis roept dringend op om bloed te doneren. De voorraad bloed is na de paasvakantie niet genoeg aangevuld. En met enkele verlengde weekends in het vooruitzicht wordt verwacht dat de voorraad nog zal dalen. Op dit moment is er een tekort aan bloedgroep B-negatief, maar op termijn dreigt er een tekort voor alle bloedgroepen. De Joodse gemeenschap in ons land stelt voor om een controlecommissie van artsen op te richten om rituele besnijders te beoordelen. Dat schrijft De Tijd. De praktijk ligt onder vuur nu het Antwerpse parket 2 Joodse besnijders voor de rechter wil brengen, omdat ze jongens besneden zouden hebben zonder dat ze een artsendiploma hebben. Een commissie van kinderartsen en urologen zouden controles kunnen doen, zegt Filip Markiewicz, die de Joden in ons land vertegenwoordigt.
4: De besnijdenis van de Jood is een rituele act, een religieuze act. En dat is geen medische act. Die bestaat sinds altijd en waar België nooit een probleem gehad heeft. En de religie heeft de protectie van de grondwet. Dus we begrijpen dan niet goed de ontwikkeling van deze zaak. Maar oké, we moeten oplossingen vinden. En de oplossing is de opbouw van een commissie. En die commissie van artsen zal de besnijder, de rituele besnijder, controleren.
0: In België leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Het cijfer is licht gestegen sinds het vorige onderzoek van 3 jaar geleden. En vergeleken met 41 andere landen met hoge inkomens staat België op de 11e plaats. Kinderen in armoede hebben meer gezondheidsproblemen en doen het slechter op school, zegt Christelle de Vos.
5: Uit gegevens van UNICEF blijkt dat kinderen die in economisch ongunstige omstandigheden leven minder toegang hebben tot middelen thuis, op school en in de buurt, waaronder openbare diensten, openbare voorzieningen. Economische stress in combinatie met een gebrek aan middelen betekent ook dat deze kinderen minder goede sociale relaties hebben.
0: In In het Verenigd Koninkrijk neemt de druk op premier Starmer toe om op te stappen. Zijn partij Labour verloor fors bij de lokale verkiezingen van vorige week. Lucas Lecluze, wordt het een beslissende dag echt al voor het lot van Starmer?
6: Ja, dat is alvast wel wat er geschreven wordt in de Britse pers. Straks staat er een vergadering gepland met alle ministers en daar zal zijn toekomst als premier ongetwijfeld besproken worden. Nu, op dit moment de minister van Binnenlandse Zaken en volgens sommige bronnen ook de minister van Buitenlandse Zaken willen dat hij een stap opzij zet. Het zijn toch wel ministers met een grote waarde binnen de regering. En daarnaast zijn er ook 72 parlementsleden van Labour en heel wat medewerkers die vragen om zijn ontslag. Maar hij heeft nog altijd wel de steun van een groot deel van zijn ministers. En in het Verenigd Koninkrijk duren politieke crisissen vaak weken voordat ze leiden tot het aftreden. Een belangrijke dag dus zeker, maar beslissend dat waarschijnlijk nog niet.
0: Oké, dankjewel voor de uitleg. De Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft daarin een dag in een nazi-concentratiekamp met tientallen personages, zowel gevangenen als bewakers. De jury was onder de indruk.
7: Het boek toont de durf en het literaire vernuft van de auteur die over het haast onschrijfbare toch een roman aflevert die zich niet laat wegleggen. Je hebt vast een dankwoord voor ons. Voorbereid of niet?
8: Nee, ik heb alleen wat namen bedacht. Allereerst natuurlijk de juryleden voor dit fantastische besluit. Mijn vrouw Hester Kuiper. Dit boek had ik nooit kunnen schrijven zonder haar trouw en vriendschap en liefde. En laten we wel wezen, haar salaris. Dank u wel.
0: Met de Libris verdient Bert Natter alvast 50.000 euro. Het is een van de belangrijkste literatuurprijzen in ons taalgebied. Vooral in het oosten nog enkele buien, elders meestal droog met een paar opklaringen. Het blijft fris tot 14 graden. Vanmorgen tot en met zaterdag felle buien met lokaal onweer en ook nog altijd fris met veel wind. Vooraan de Nationale Actiedag van de vakbonden tegen het beleid van de federale regering. Straks is er een betoging in Brussel en de hele dag is er hinder voor bus, tram en vliegverkeer. Ook sommige scholen en crèches blijven dicht. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Clara, blijf verwonderd.
10: Ik ben Stan, ik ben 22 jaar en ik speel Theorbe.
11: Clara brengt opnieuw 10 twintigers samen.
10: Ze zeggen vaak dat het enige instrument is dat ze niet horen op een podium, maar wel zien.
11: Carlos Sio praat met Stan Geudens.
10: Dat is voor ons hard werken om ons toch hoorbaar te maken, zeker in grotere bezettingen.
11: Vrijdag vanaf 12 uur op Clara.
10: Geeft u echt de mogelijkheid om op een heel intieme, zachte manier echt in die muziek te kruipen.
11: En beleef het concert via het Clara-kanaal op VRT Max.
12: Brussels Philharmonic presenteert Dvorak 8. Een symfonie vol frisse levenslust, boheemse volksmuziek en onweerstaanbare dansritmes. Onder leiding van muziekdirecteur Kazushi Ono. Op 23 en 24 mei in Flagey. Alle info op brusselsphilharmonic.be. Samen met Clara. Kunstencentrum Nona presenteert Broek. Het genereuze openluchtfestival voor theater en dans. Met voetbalspektakel Middenstip, de familiemusical Bos. Prachtig werk van onder meer Alexander van Toernhout, Femke en Lander Gijzelink, Jan Martens en Zomerbar Café Jardin. Van 3 tot en met 7 juni in het Vrijbroekpark in Mechelen. Alle info op broekfestival.be. Samen met Clara.
9: Espresso met Julie van Bogaert.
13: Goedemorgen. Het is nu niet bepaald het mooiste lenteweer vandaag, maar we gaan er ons humeur niet door laten verpesten. Welkom bij...
14: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
15: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PMV.
16: Want met 500 PMV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
14: Oh, Pascal, je bent een held.
16: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van...
17: PMV.

Dat is al beter, hè. Augustine Hadelich en Ryan Weiss. Ze namen ons mee op American Road Trip, zo heet hun album, met daarop deze banjo en fiddle van William Crowell. Het is een verjaardagseditie van de Koningin Elisabeth-wedstrijd dit jaar. Het is de 75ste keer dat de wedstrijd plaatsvindt. En Koningin Elisabeth zou dit jaar ook 150 zijn geworden. Speciaal voor haar is dit de Cavatine d'Elisabeth van Ambroise Thomas. En daarna praat ik met Katrien Galens over het verplicht werk in de halve finale.

0: Jody de Vos. In 2014 won ze de tweede prijs in de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor zang en de publieksprijs. We hoorden haar met de cavatine d'Elisabeth uit de opera Le Songe d'une nuit d'été van Ambroise Thomas.
1: Heel de zaal zit stil en hij neemt iedereen mee.
2: Je kruipt in die cello.
3: Koningin Elisabeth-wedstrijd cello.
0: Ja, de kop is eraf. De eerste dag van de halve finale week van de Koningin Elisabeth-wedstrijd, die hebben we gisteren gehad. Vier cellisten kwamen al in actie en die hebben ook alle vier het verplichte werk al moeten spelen. Dat is Caffeine van Harold Noben. En daar wil ik het wel eens over hebben met Katrien Galens. Goedemorgen, Katrien.
4: Goedemorgen.
0: Jij speelt fluit bij Glow Collective en Nadar Ensemble en daardoor ben jij wel goed thuis in de hedendaagse klassieke muziek. Jij kon ons dus wel wegwijs maken door dat verplichte werk. Het is er dus een van Harold Noben, of misschien moet ik zeggen Harold Noben, want het is een Franstalige Belg. Ik kende hem niet. Jij wel?
4: Nee, ik eigenlijk ook niet. Harold Noben is een pianist van opleiding. Mm-hmm. En eigenlijk als componist heeft hij deels een autodidactisch parcours gevolgd. Dus is eerst echt afgestudeerd als pianist. Maar dan is hij al rap beginnen componeren, ook voor zijn eigen trio, Cardemom. En daar combineerde hij veel jazz en klassiek, maar ook met een stuk tango erin en volksmuziek ook. Dus dat was al een eclectische sfeer al direct in zijn trio. En dat zet zich verder in zijn composities ook.
0: Ja. Het verplichte werk heet Caffeine. Cafeïne. Je zou bijna vermoeden dat wij van Espresso dat besteld hebben. Is het ook een pittig, energiek werk?
4: Ja, zeker. Het is echt... de energie spat er wel vanaf, ja. Of zou er moeten vanaf spatten. Maar dan niet alleen. Hij gaat eigenlijk... Hij schrijft zelf in de beschrijving, in zijn partituur, dat het belangrijkste aspect het ritme is. Dus dat het heel ritmisch swingend ook moet zijn. Maar hij vraagt ook om vrijheid te nemen en vooral heel kleurrijk te gaan denken. Dus heel erg veel contrasten te maken tussen de heel ritmische, energieke stukken en dan veel meer melodische, uitgesponnen delen.
0: Ja, klinkt boeiend, contrastrijk, maar Katrien, werkt het ook als verplicht werk voor zo'n wedstrijd als de Koningin Elisabeth-wedstrijd? Kun je er als cellist mee tonen wat je kan?
4: Ja, dat denk ik wel. Het is zeker zeer uitdagend, denk ik, voor cellisten. Want hij vraagt niet alleen dus die ritmische accuraatheid, die ook heel vaak in het samenspel met de piano zit. Mm. Want die ritmes zijn heel vaak verweven. Dus ja, het ritme is niet compleet als je maar één van de twee instrumenten hebt. Wat er ook voor zorgt dat dat heel precies moet zijn, omdat anders heel die groove eigenlijk verloren gaat. Maar hij vraagt daarbovenop nog verschillende speeltechnieken, zoals pizzicato, zowel in de rechter als in de linkerhand, maar ook naar sul ponticello, dus ook in de boogtechniek vraagt hij verschillende speeltechnieken.
0: Wat is dat juist?
4: Sul ponticello is dichter bij de brug gaan spelen, okay. Dus waar dat de spanning van de snaren het hoogst is, waardoor dat er eigenlijk heel veel boventonen komen.
0: Mm-hmm.
4: En hij vraagt ook in zijn beschrijving op de eerste bladzijde van de partituur, vraagt hij ook om die sul ponticello nasty te maken. Om
0: nasty?
4: Daar hij vraagt echt om daar een vuile klank van te maken, om daar heel erg goed in door te gaan in die vuile klank. Dus daar ook vraagt hij heel veel contrasten in klankkleur. En dat allemaal in die hoge ritmiek gecombineerd met de piano, dat vraagt serieus wat energie al van de kandidaten, maar heel veel beheersing vooral van de klank.
0: We hebben nu al vier versies gehoord van het verplichte werk van Caffeine. Wat vond je ervan?
4: Ja, dat zijn sowieso vier heel verschillende versies. Dat is onvermijdelijk. En ook net interessant, dat maakt het zo interessant om ook zo'n verplicht werk te hebben. De energielevels verschilden een beetje, maar ook het contrast vond ik een groot verschil tussen de kandidaten. Hoeveel contrast ze kunnen maken. Maar natuurlijk, je zit in die hele hoge energetische passages, die adrenaline stijgt heel erg, maar dan moet je wel heel soepel kunnen de overgang maken naar die zachtere lyrische passages. En daar vond ik bij veel kandidaten dat de powerklank een beetje doorgetrokken werd. En dat vond ik soms jammer. En ik wilde in die lyrische passages vaak dan ook iets zachtere klank horen. En dat heb ik eigenlijk het meest gehoord bij Leo Ispier.
0: Mm-hmm.
4: Die kon voor mij de meeste contrasten maken en echt een directe switch maken tussen energie en de lyrische, zachtere kant van het stuk.
0: Ja, we zullen er al eens naar luisteren, naar dat verplichte werk. Met jouw uitleg nog vers in ons hoofd, Katrien Galens, heel erg bedankt daarvoor. En we kiezen voor jouw favoriete uitvoering tot nu toe van Leo Ispier van gisteravond van Caffeine van Harold Noben.

0: Het applaus was een beetje aarzelend nadat Leo Ispier het verplichte werk had gespeeld op de Koningin-Elisabeth-wedstrijd gisteravond. Nochtans vond Katrien Galens zijn uitvoering voorlopig al de beste. Ze waren misschien wat onder de indruk in het publiek, wie weet. Na Caffeine van Harold Noben. Het vergelijken kan beginnen, want vandaag krijgen we dat nog eens 4 keer te horen. En zo werd het 8:30. Dag Sophie.
1: Goedemorgen.
0: De vakbonden proberen de federale regering vandaag nog op andere gedachten te brengen.
1: Ja, met een betoging in Brussel en een nationale actiedag. Want morgen stemt het parlement over onder meer de pensioenhervorming. Mensen gaan langer en flexibeler moeten werken voor minder pensioen, zeggen de vakbonden. Door het protest zal er vandaag hinder zijn in Brussel. En overal moet je rekening houden met minder bussen en trams vandaag, geschrapte vluchten en hier en daar de school of crèche van je kind die dicht blijft. In België leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Het cijfer is licht gestegen sinds het vorige onderzoek 3 jaar geleden van kinderrechtenorganisatie UNICEF. Vergeleken met 41 andere landen met hoge inkomens staat België op de 11e plaats. Kinderen in armoede hebben meer gezondheidsproblemen en doen het slechter op school. De druk op de Britse premier Starmer blijft nog toenemen. Enkele ministers en een groep parlementsleden van Labour zouden om zijn ontslag vragen na de slechte uitslag bij de lokale verkiezingen vorige week. Later vandaag komt zijn positie zeker ter sprake op een ministerraad. Het weer, vooral in het oosten nog enkele buien, elders meestal droog met een paar opklaringen. Blijft fris tot 14 graden. Vanmorgen tot en met zaterdag felle buien met lokaal onweer en ook nog altijd fris met veel wind. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

0: Bootje varen met Claude Debussy en bateau uit zijn petite suite door het duo Adentro. Eens een twintiger, altijd een twintiger bij Clara. Niet dat we hen de eeuwige jeugd kunnen garanderen, maar onze deur en ons hart blijven altijd voor hen openstaan. Zo liep Anaïs Vijgen hier onlangs nog eens binnen met haar nieuwe album met Franse chansons, Ce qui monte de la ville.
1: Menil montant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là

Ménilmontant van Charles Trenet. Door Anaïs Vijgen, vorig jaar een van onze twintigers. En Elias Dogen op piano. Samen zijn ze duo Equi. En Werend van den Bossen speelde ook mee op klarinet. Het filmfestival van Cannes, dat moet voor een filmjournalist toch echt een feest zijn. Maar toch ook hard werken. Ik zal straks eens polsen bij Lieven Trio, eens horen of hij er zin in heeft. Hij heeft zich daar al geïnstalleerd, want vandaag beginnen ze eraan in Cannes.

0: Een deeltje uit het concerto voor klarinet en orkest van Jean Francais door Daniel Ottensamer op klarinet en het Münchner Symfoniker onder leiding van Stefan Kontz.
1: Oh, captain, my captain.
2: But what about us?
3: Je kunt hem kussen, zoveel als je wilt.
0: Vanavond gaat de 79e editie van het filmfestival van Cannes van start. En wat daar allemaal te gebeuren staat, dat vraag ik aan onze filmman Lieven Trio. Die is daar al aangekomen. Goedemorgen, Lieven.
4: Dag jullie, goedemorgen.
0: Heb je er een beetje zin in?
4: Zeer zeker, elk jaar.
0: Ja, jij hebt er voor ons al een paar hoogtepunten uitgekozen. Zullen we maar bij de Belgen beginnen, want dat zijn er dit jaar veel, hè?
4: Ja, inderdaad. We kunnen weer niet klagen dit jaar. Alleen al in de officiële competitie zijn er 2 Belgische films geselecteerd op een totaal van 22 films. Dus dat wil zeggen dat we dit jaar op papier bijna 10% kans hebben op een Belgische Gouden Palm. Dus ja, geen slechte beginpositie.
0: Nee. En welke films zijn dat dan?
4: Degene waar ik het meest naar uitkijk, en vele anderen met mij, denk ik, dat is Coward. De nieuwe film van Lucas Dont, de regisseur van Girl en Close. Het is een film die hier eigenlijk niet verwacht werd, in de zin dat hij nog verre van af was, maar dan uiteindelijk toch weer geselecteerd is geraakt. En Lucas Dont heeft keihard moeten werken om alles voor elkaar te krijgen voor die grote wereldpremière hier in Cannes. Volgende week donderdag heeft hij tot het einde zitten afwerken, normaal gezien. Het belooft zijn meest ambitieuze film tot nu toe te worden ook. Alleen al omdat hij zich afspeelt tegen de achtergrond van de Eerste Wereldoorlog. Dus toch een veel grotere setting dan zijn 2 vorige films. En met veel meer visual effects en zo. En de film gaat over 2 jonge soldaten die samen theatershows beginnen op te voeren aan het front. Om te midden van al die miserie toch ook wat schoonheid en vreugde te beleven. En ik ben enorm benieuwd wat Lucas Dont met dat gegeven zal doen.
0: Ja, en dan is er nog een 2e Belgische film in de competitie. Welke is dat?
4: Ja, dat is Notre Salut, een Franstalige film van een Franse regisseur, Emmanuel Maar. Die ken je misschien nog van de film Rien à Foutre met Adèle Exarchopoulos als air hostess. Maar die man heeft de filmschool gedaan in Brussel en die is daar ook blijven wonen. En de film is een Belgische productie, dus vandaar een Belgische film. Hij speelt zich ook af tijdens een wereldoorlog, maar in tegenstelling tot Coward niet tijdens de eerste, wel tijdens de tweede. En meer bepaald in het Vichy-tijdperk. Dus de tijd toen een stuk van Frankrijk geregeerd werd door een regime dat collaboreerde met de nazi's. En de film volgt een ingenieur die ambities heeft om zich in dat regime binnen te werken.
0: Oké, hebben we alle Belgen dan gehad?
4: Nee, er zijn er nog. Zelfs in de jury zit een Belgische, Laura Wandel, de Brusselse regisseuse, die zelf al 2 langspeelfilms mocht voorstellen in Cannes, Un Monde en L'Intérêt d'Adam. Ja. En zij is dit jaar dus uitverkoren om mee te kiezen welke film naar huis zal gaan met de Gouden Palm. En dat mag ze doen in zeer mooi gezelschap. Hè. De juryvoorzitter is Park Chan-wook, de Zuid-Koreaanse regisseur van onder andere Oldboy en No Other Choice. En daarnaast heb je dan ook nog bijvoorbeeld actrice Demi Moore, acteur Stellan Skarsgård, regisseuse Chloe Zhao. Enfin, een zeer indrukwekkend clubje waar Laura Wandel dus anderhalve week deel van mag uitmaken. En dan wil ik nog heel snel 1 Belgische vermelden. En daarna zal ik misschien stoppen met over ons land te stoeven. Maar dus de Brusselse actrice Virginie Efira, die speelt de hoofdrol in maar liefst 2 competitiefilms. Oh. En niet van de minste. Ze is te zien in Soudan van Ryusuke Hamaguchi. Dat is de Japanse Oscar-winnaar die je kent van Drive My Car. Ja. En ze speelt dus ook een van de hoofdrollen in Histoire Parallèle van Asghar Farhadi, ook al een Oscar-winnaar bekend van A Separation. Dus ze werkt echt met de grote der aarde.
0: Ja, Hamaguchi en Farhadi, dat zijn inderdaad grote namen. Zijn er in de competitie nog andere belangrijke regisseurs geselecteerd?
4: Ja, daar staat toch weer een indrukwekkend rijtje filmauteurs klaar. Pedro Almodovar, die toont zijn nieuwe film Amarga Navidad. Opnieuw een Spaanse film is dat, na zijn Engelstalige uitje The Room Next Door. Het zou opnieuw een heel persoonlijke film worden, met de nodige humor ook wel. Dus benieuwd wat dat zal geven. De Japanse regisseur Hirokazu Kore-eda, die heeft ook een nieuwe film klaar. Hij heeft hier al eens de Gouden Palm gewonnen met Shoplifters. En we zullen zien of hij dat misschien nog eens kan klaarspelen met Sheep in the Box. Het verhaal klinkt al sinds wel veelbelovend. Het gaat over een rouwend koppel dat een AI-gestuurde robotkopie van hun overleden kind in huis neemt. Dus interessant. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Hè. Pavel Pavlikovsky, de regisseur van Cold War, die is geselecteerd met Fatherland over Thomas Mann. En dan nog eentje waar ik heel erg naar uitkijk. Minotaur van Andrei Zviagintsev, een Russische regisseur die met zijn films altijd een verpletterende indruk maakt. Films zoals Loveless en The Banishment. Die heeft een hele tijd stilgelegen door gezondheidsproblemen en hij is intussen ook verhuisd uit Rusland om bekende redenen. Maar nu heeft hij dus eindelijk weer een nieuwe film klaar.
0: Ja, dat is heel wat, lieven. Maar kan niet zijn zonder de nodige Hollywoodsterren op de rode loper. Zijn die ook op de afspraak?
4: Ja, natuurlijk. Er zijn dit jaar geen grote Amerikaanse studiofilms, maar die Hollywoodsterren hebben zich toch wel weer verstopt in kleinere, onafhankelijke films. Bijvoorbeeld Paper Tiger, een nieuwe misdaadthriller van James Gray. Die is bekend van We Own the Night, onder andere. En in Paper Tiger spelen Scarlett Johansson en Adam Driver de hoofdrollen. Okay. Dat is een zeer mooi duo. Of je hebt bijvoorbeeld ook The Man I Love van Ira Sachs, een indie-regisseur uit New York die al een hele tijd meedraait, maar die nooit echt tot de mainstream is doorgebroken. Maar die heeft nu Rami Malek gecast in zijn nieuwe film. En daarin mag Malek zijn Bohemian Rhapsody kunstjes nog eens bovenhalen, want het zou een musical zijn. Ah. En dan John Travolta, die komt ook naar Cannes. Niet als acteur deze keer, maar wel als regisseur. Want hij heeft een min of meer autobiografische film gemaakt, Propeller One Way Night Coach. En je weet misschien dat Travolta een grote fan is van vliegtuigen, hij is ook piloot. En dus die film toont hoe die passie is ontstaan.
0: Okay. Ja, ik hoor het al, lieven. Jij gaat je daar niet vervelen in Cannes. Maandag kom jij in Nespresso al eens verslag uitbrengen van wat je tot dan toe hebt gezien. Ja, ik kijk er naar uit. En veel plezier daarin kan. Dankjewel, Elie.
4: Dankjewel. Tot gauw.

Altijd spannend wat ze doen bij het Kronos Kwartet. Hier speelden ze Taboe van de Cubaanse Margarita Lecuona, met lekkere percussie erbij van Luis Conte. Maar straks is het aan u om het spannend te maken in Ampersand, na dit pianotrio van François Ras, het nieuws en de krantencommentaren.

0: Opera Ballet Vlaanderen presenteert Carmen. In een grootse onscenering met zangers, koor, orkest en dansers legt Wim van de Keijbus de bijna mythologische kracht van deze iconische opera bloot. Vanaf 29 mei in Opera Antwerpen en vanaf 20 juni ook in Concertgebouw Brugge. Samen met Clara.
1: Het is 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De vakbonden komen vandaag opnieuw op straat tegen het beleid van de federale regering. Vooral de pensioenhervorming en de centenindex liggen onder vuur, waarbij de hogere lonen afgetopt worden en niet volledig meestijgen met de levensduurte. Straks is er een betoging in Brussel en de hele dag is er hinder voor bus, tram en vliegverkeer. Ook sommige scholen en crèches doen mee. De Joodse gemeenschap in ons land stelt voor om een controlecommissie van artsen op te richten om rituele besnijders te beoordelen, dat schrijft de Tijd. De praktijk ligt onder vuur nu het Antwerpse parket twee Joodse besnijders voor de rechter wil brengen omdat ze jongens besneden zouden hebben zonder dat ze een artsendiploma hebben. Een commissie van kinderartsen en urologen zou de controles kunnen doen, zegt Filip Markjevic van de koepel die de Joodse gemeenschap in ons land vertegenwoordigt.
2: De besnijdenis van de Jood is een rituele act, een religieuze act. En dat is geen medische act. Die bestaat sinds altijd en waar België nooit een probleem gehad heeft. En de religie heeft de protectie van de grondwet. Dus we begrijpen dan niet goed de ontwikkeling van deze zaak, maar oké, we moeten oplossingen vinden. En de oplossing is de opbouw van een commissie. En die commissie van artsen zal de besnijder, de rituele besnijder, controleren.
1: Het is nog niet duidelijk of de twee Belgen die op het cruiseschip zaten waar het Hantavirus uitgebroken is, besmet zijn of niet. Hun eerste test in het UZ Antwerpen gaf geen uitsluitsel en ze moeten opnieuw getest worden. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er intussen 7 mensen van het schip besmet geraakt zijn. Daar zitten de 3 overledenen bij. En daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Het Amerikaanse bedrijf achter het onderwijsplatform Canvas, dat vorige week gehackt werd, heeft een akkoord gesloten met de hackers. De gegevens van duizenden studenten en docenten van verschillende Belgische hogescholen en de Vrije Universiteit Brussel werden gestolen, zoals hun namen en e-mailadressen. Wereldwijd ging het om 275 miljoen mensen. Maar volgens het bedrijf hebben de hackers nu alle gegevens teruggegeven en zelf alles vernietigd. Ze zeggen er niet bij of er losgeld betaald is zoals de hackers geëist hadden. In het Verenigd Koninkrijk komt de top van de Britse regering samen om de toekomst van premier Keir Starmer te bespreken. Hij staat onder druk na de zware verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour bij de lokale verkiezingen van vorige week. Volgens hoogleraar Britse cultuur Lieven Buyssen kan zo'n ministerraad wel bepalend zijn voor het lot van Starmer.
3: Iedereen komt daar dan wel aan het woord en dan krijg je daar ook zo zijn eigen dynamiek. En dan is het belangrijk dat zo'n eerste minister daar goed naar luistert. Wat we op dit moment horen is dat zowel de minister van Binnenlandse Zaken als die van Buitenlandse Zaken, toch twee topministerposten, dat die zouden aandringen op een tijdschema voor zijn aftreden. Dus niet voor chaos kiest, maar wel kiest voor een verstandige leiderswissel.
1: Vooral in het oosten nog enkele buien, elders meestal droog met een paar opklaringen. Het blijft fris tot 14 graden. Vanmorgen tot en met zaterdag felle buien met lokaal onweer en ook nog altijd fris met veel wind. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, de krantencommentaren.
5: In de morgen schrijft Bart Eekhout over de controverse rond de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival. Israël heeft niet liever dan dat we bakkeleien over een liedjeswedstrijd. Maar laten we de cynische, misdadige regering Netanyahu al die afleiding niet meer gunnen. Elke druppel inkt die naar het Songfestival gaat, kan niet naar de kern van de zaak gaan. De oorlogsmisdaden tegen het Palestijnse volk sinds de terreuraanslagen van Hamas. Isolde van den Einde haalt in het laatste nieuws het debat rond de langdurig zieken nog eens aan. Het is tijd om langdurig zieken niet langer louter als een medisch of budgetair probleem te bekijken, maar als een arbeidsmarktprobleem. Hoe help je mensen na een fysieke of mentale tegenslag weer aan het werk? Het is een vraag die geen simpel antwoord heeft. Maar het is wel de maatschappelijke vraag die we vandaag veel beter moeten beantwoorden. Hoe zelfgenoegzaam zijn we als we onrechtmatige stelsels van langdurige ziekte niet stuitend vinden, vraagt Peter de Grote zich af in De Tijd. En hoe ontspoord zijn de mutualiteiten als ze dat niet kunnen erkennen? Wie het goed meent met het systeem durft het te hervormen om het te beschermen. En dat begint met problemen te benoemen, ook als die oncomfortabel zijn voor de eigen achterban. Het is tijd dat iedereen de hand in eigen boezem steekt. De ziekenfondsen, de politiek, de artsen, de werkgevers en sommige langdurige zieken, meent Adriaan Kartuifels in Het Belang van Limburg over datzelfde onderwerp. Alleen zo houden we onze sociale zekerheid overeind voor wie ze echt nodig heeft. In een uitkering blijven hangen is veel te makkelijk geweest, vindt Christophe Willocks dan weer in de Gazet van Antwerpen. De regering De Wever begrijpt dat het aantal langdurig zieken drastisch naar beneden moet. Maar de vraag is nu of de ziekenfondsen daar echt aan willen meewerken. Want anders brengen ze niet alleen hun eigen voortbestaan in gevaar, maar dreigt ook onze sociale zekerheid onbetaalbaar te worden. In De Standaard kijkt Bart Brinkman tot slot naar de discussie rond het Vlaams Mensenrechteninstituut. Want na recente adviezen heeft het rechtse spectrum van de politiek de instelling plots ontdekt. Vlaams minister Demir bijvoorbeeld wil het instituut zelfs afschaffen. Toch vreemd dat een doorgewinterde Vlaams nationalist een instelling die de Vlaamse zelfstandigheid vormgeeft op de schop wil, omdat niet bindende uitspraken haar niet zinnen. Het is dinsdag 12 mei en dat waren de krantencommentaren.
4: Ampersand met Sieglinde Michiel.
6: Goedemorgen, het is 12 mei vandaag, de geboortedag van twee Franse componisten, Jules Massenet en Gabriel Fauré. Massenet werd geboren in 1842, Fauré 3 jaar later. Mijn keuze voor u is simpel vandaag. Massenet of Fauré, Fauré of Massenet?

Jules Massenet was dit uit zijn derde suite voor orkest Prélude et Divertissement door het Orchestre National de l'Opéra de Monte Carlo onder leiding van Sir John Elliot Gardiner. Wil u muziek van Jules Massenet deze voormiddag of liever Gabriel Fauré? Ze verjaren allebei vandaag. Welke muziek mag dat precies zijn? Laat het mij maar weten. En als u niet kan kiezen, dan misschien gewoon allebei. Ze verdienen alle twee evenveel aandacht deze voormiddag. Ampersand@clara.be via de Clara-app of het Clara-kanaal op VRT Max.

Magdalena Kozina en het Chœur des Musiciens du Louvre en het Mahler Chamber Orchestra onder leiding van Mark Minkowski met een fragment uit Don Quichotte van Jules Massenet. Lorsque le temps de l'amour, ne pensons qu'au plaisir d'aimer. Arlette stuurt een berichtje. Zij schrijft dat ze intussen te oud geworden is om nog te moeten kiezen. Ze wil gewoon van beide componisten genieten. Zowel Jules Massenet als Gabriel Fauré. Ze denkt aan de nocturne uit de 10 pièces de genre voor piano van Jules Massenet. En daarna volgt de Cantique de Jean Racine van Gabriel Fauré. En dat komt heel goed uit, want ook Marleen en Els stuurden een berichtje dat ze die Cantique de Jean Racine voor koor, strijkers en orgel van Fauré heel graag nog eens willen horen.

De tweejarigen verenigt eerst de nocturne uit Die pièce de genre van Jules Massenet met Stefan Irmer aan het klavier. En daarna Cantique de Jean Racine van Gabriel Fauré door het Chœur de Chambre de Namur en het Millennium Orchestra onder leiding van Thibaut Leenaerts. Mocht u nu wel een duidelijke voorkeur hebben voor de ene of de andere, voor Massenet of voor Fauré, dan ben ik wel benieuwd waarom. Wat spreekt u meer aan in de ene componist of in de andere componist? Dat mag u zeker ook laten weten wanneer u uw verzoekjes doorstuurt.

Isabelle van Keulen en Ronald Brautigam met het openingsdeel uit de eerste sonate voor viool en piano van Gabriel Fauré. Collega Els van Hooft die had vorige maand niks dan superlatieven over voor het album So Poétique van tenor Cyril Dubois. Ze kwam het toen voorstellen als Keuze van Clara bij Carlos Sio. Het is een plaat vol Franse kunstliederen en onze tweejarigen van vandaag die komen ook aan bod. Dit is Les Roses d'Ispahan van Gabriel Fauré en daarna Le Poète et le Fantôme van Jules Massenet.

Uit het recente album So Poétique van tenor Cyril Dubois met Brussels Philharmonic onder leiding van Pierre de Mousseau. Du Mousseau liever. Eerst Les Roses Disparants van Gabriel Fauré en daarna Le Poète et le Fantôme van Jules Massenet. Gisteren waren Anne en Louis aan het kijken naar de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor Cello, de halve finale, of aan het luisteren. En daar hoorden ze toen Gabriel Fauré passeren, zijn prachtige elegie voor cello en piano. Karel herinnert zich nog dat hij die muziek begin jaren 2000 hoorde in de documentaire reeks Profil Paysan over het Franse platteland van cineast Raymond Depardon. Daar zat die elegie van Fauré voor cello en piano ook in. En Louis die zegt dat we niet eens moeten kiezen tussen Fauré en Massenet, want ook Massenet heeft een elegie geschreven voor cello en piano. Eigenlijk oorspronkelijk voor zang, cello en piano, maar er bestaat ook een versie voor cello en piano van. Ze staan dus gewoon allebei klaar. De elegie voor cello en piano van Fauré en daarna die van Jules Massenet.

Twee elegieën of elegie voor cello en piano. Eerst die van Gabriel Fauré met Eric Lesage en François Salke. En daarna die van Jules Massenet met Misha Maïski en Daria Hovora. We vieren deze voormiddag de verjaardagen van Massenet en van Fauré. Welke muziek wil u horen van wie? Ze verdienen allebei natuurlijk evenveel aandacht. We gaan ons best doen om ervoor te zorgen dat het een beetje in evenwicht is. Mocht u toch een duidelijke voorkeur hebben voor een van de twee, laat maar weten waarom. En we maken er iets moois van.

0: Helene de Bruyne onderzoekt het wereldbeeld van feministe Anja Meulenbelt. Binnenkort krijgt zij de prestigieuze PC-Hoofdprijs voor haar literaire oeuvre met als hoogtepunt De Schaamte Voorbij.
1: Kijk, als je het nu leest, kan je denken van nou, interessant hoor, maar dat was wel vroeger. Maar er waren in die tijd absoluut geen boeken die zo openhartig schreven over het soort nieuwe leven wat wij als vrouwen probeerden te hebben.
0: Anja Meulenbelt vertelt er alles over in de jaren. Beluister de podcast op VRT Max.
2: De Frans-Italiaanse mezzosopraan Léa Desandré dartelt met flair tussen opera en liefdesliederen. Ze zingt Mozart en Rossini tijdens een galaconcert met het Belgian National Orchestra en brengt een eerbetoon aan de Sound of Music Broadway-ster Julie Andrews. Op 13 mei en 13 juni in Bozar. Alle info op bozar.be. Samen met Clara.
3: Het is 10 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. De enige toegangsweg naar Brussels Airport is op dit moment helemaal afgesloten. Hajo Beekman, wat is daar aan de hand?
4: Wel, het gaat dus om de A201, dat is de snelweg tussen de ring rond Brussel en Brussels Airport. Ter hoogte van de brug over de rotonde, daar is rond 9:15 een gaslek vastgesteld. Vermoedelijk werd dat lek veroorzaakt door werkzaamheden die er al een tijd aan de gang zijn. De A201 is echt de enige toegangsweg naar de luchthaven. Het is dus momenteel onmogelijk om Brussels Airport met de auto te bereiken. De enige optie is de trein nemen. Verkeer kan de luchthaven wel nog verlaten via de Ringlaan, maar daar staan intussen wel erg lange files.
3: Dankjewel, Hajo. Op Zaventem was er vandaag ook al aangekondigd de hinder door de actiedag van de vakbonden. De helft van de vertrekkende vluchten gaat niet door. Het muggenseizoen is begonnen en gezondheidsinstituut Cienzano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde roepen ons op om het te melden als we een tijgermug zien. Sinds die in kaart gebracht wordt 4 jaar geleden, is de tijgermug al in 40 gemeenten gezien en elk jaar komen daar nieuwe locaties bij. De tijgermug is gevaarlijk omdat ze tropische ziektes kan overdragen. Het is een kleine zwarte mug met witte strepen. Melden kan op muggensurveillance.be. De rebellengroep M23 heeft zich teruggetrokken uit enkele belangrijke plaatsen in het oosten van Congo. Dat zegt zowel het Congolese leger als een woordvoerder van de rebellen die door buurland Rwanda gesteund worden. Het is voor het eerst sinds hun opmars in december dat M23 een stuk ingenomen gebied prijsgeeft. Dat zou gebeurd zijn onder druk van de Verenigde Staten. President Trump heeft een grondstoffendeal gesloten met de Congolese president Tshisekedi en veel grondstoffenmijnen liggen nu in rebellengebied. De regen trekt weg via het oosten, elders meestal droog met een paar opklaringen. Blijft fris tot 14 graden. Vanmorgen tot en met zaterdag felle buien met lokaal onweer en ook nog altijd fris met veel wind. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Ampersand met Sieglinde Michiel.
5: Goedemorgen. Jules Massenet werd geboren op 12 mei 1842. Gabriel Fauré op 12 mei 1845. Het is deze voormiddag dus dubbel feest.

Stephen Coombs en het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Jean-Yves Ossons met Air Slovaque uit het pianoconcerto van Jules Massenet. In 2015 heeft Philippe Jaroussky het album Green uitgebracht. Voor één keer geen virtuoos barokrepertoire, maar wel Franse liederen geschreven op gedichten van Paul Verlaine. Bruno vindt dat de bijna engelachtige stem van Jaroussky eigenlijk wonderwel past bij die muziek. Minder warm en diep dan de versies die we normaal horen van die liederen. Heel etherisch en dromerig. Dit zijn twee liederen van Gabriel Fauré uit dat album. En sourdine en Il pleure dans mon cœur.

0: met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Clara, live.

Philippe Jaroussky en Jérôme Ducrot aan de piano, met twee liederen van Gabriel Fauré op gedichten van Paul Verlaine. Eerst En sourdine en daarna Spleen, il pleure dans mon cœur. Kurt denkt aan Jules Massenet, die kwam op 9 augustus 1883 naar Oostende om daar in het Cursaal een concert te dirigeren met eigen muziek. Het was blijkbaar een enorm succes. Na afloop stuurde Massenet een dankbrief

aan Émile Perrier, die aan het hoofd stond van het Cursaal Orkest. Want Massenet schreef dat hij blijkbaar zelden al zo'n artistiek en gedisciplineerd gezelschap had meegemaakt. Enkele hoogtepunten uit dat concert waren Massenet's prelude uit Hérodiade en zijn scène pittoresque.

tweemaal het Orchestre Philharmonique de Monte Carlo. Eerst onder leiding van Pierre Dumousseau met de prelude tot Hérodiade van Jules Massenet. En daarna onder leiding van John Elliott Gardiner in Marche, het openingsdeel uit de scène pittoresque van Jules Massenet. Kiezen is verliezen en dus heeft Eliane zowel voor Massenet als Fauré gekozen. Ze denkt aan Le Cid van Massenet. Daar zag ze ooit lang geleden een concertante uitvoering van in het Théâtre du Châtelet in Parijs met Placido Domingo. Dat is haar heel erg bijgebleven. Vooral de aria Au souverain, au juge, au père. Daar houdt ze heel erg van. En daarna ook nog een lied van Gabriel Fauré, Après un rêve.

Après un rêve van Gabriel Fauré. Ik heb even moeten zoeken naar een mooie gezongen versie, want er worden heel veel instrumentale arrangementen van opgenomen. Maar dit was sopraan Sabine Devielle met Alexandre Tarot aan de piano. En ook Sabine, Paul en Mark denken aan Gabriel Fauré, aan zijn pavane voor orkest. Mark schrijft dat het vooral de mix is van elegantie en weemoed die hij zo mooi vindt in die muziek. Het is muziek die bijna moeiteloos voorbij lijkt te schrijden, sierlijk en ingetogen. Maar onder dat verfijnde oppervlak klinkt er toch een zeker verlangen. Geen uitgesproken drama, maar een zachte melancholie die blijft nazinderen. En misschien schrijft hij pas dat net zo goed bij Fauré. Muziek die niet aandringt, maar haar schoonheid langzaam prijsgeeft.

Het orkestre de chambre de Lausanne onder leiding van Renaud Capuçon met de pavane van Gabriel Fauré. Catherine heeft op deze druilerige dag nood aan wat warme, zwoele sferen. Daarom denkt ze aan het lied Nuit d'Espagne van Jules Massenet. Het is een prachtig stukje liedkunst, schrijft ze op een tekst van Louis Gallet. De dichters van al dat moois mogen we ook niet vergeten. En ze wil heel graag mezzosopraan Isabelle Druij horen.

Isabel Druet en aan de piano Joanne Rallambon-Reny met Nuit d'Espagne van Jules Massenet. Muriel schrijft dat we altijd maar Claire de Lune van Claude Debussy horen, maar Gabrielle Fauré heeft ook een Claire de Lune geschreven en dat wordt amper gespeeld, schrijft ze. Tijd om daar dus iets aan te veranderen op zijn verjaardag. En ik zal er nog dubbele pret van maken, want ik heb twee versies klaarstaan. De gezongen versie voor stem en piano, de eerste versie die bestond. Later schreef Fauré dan een versie voor stem en orkest. En daarna laat ik u, dus na de versie voor zanger en piano, laat ik u dan de orkestversie zonder zang horen.

Twee Claire de Lunes voor de prijs van één. Eerst Werner van Mechelen en Florestan Bataille aan de piano. En daarna de versie met orkest, zoals de Gabriel Fauré, die later ook opnam in zijn Masque et Bergamasque met het National Symphony Orchestra of Ireland, onder leiding van Jean-Luc Tango. Micheline vindt het fijn dat Fauré en Massenet op dezelfde dag geboren zijn als zij. Zij natuurlijk wel ietsje later. Fauré is voor haar de componist van intens verstilde kamermuziek die vaak voor troost en gemoedsrust zorgt. Terwijl Massenet vooral in zijn opera's dan weer heftige gevoelens oproept, vaak onbereikbare en verloochende liefde. Als verjaardagscadeautje voor zichzelf wil ze graag Jonas Kaufmann horen in een aria uit Manon of Werther. Marie-Claire die lost dat dilemma op, want zij schrijft dat ze helemaal vertederd is door de smeekbede uit de opera Manon van Massenet. En fermant les yeux, hij wil haar liefde geven en geborgenheid. Zo'n ontroerende aria, zeker wanneer die gezongen wordt door Jonas Kaufmann.

Hij mag altijd eens langskomen, schrijft Karin. Als ik zo onze mailbox zie, dan denk ik dat ze niet de enige is die bij het zingen van Jonas Kaufmann dergelijke gevoelens voelt opborrelen. Enfin Manon, en fermant les yeux uit Manon van Jules Massenet. U hoorde ook nog sopraan Sonja Jontjeva en het Bayerische Staatsorkester onder leiding van Bertrand de Billy. En dit is een scherzo uit het eerste pianokwartet van Gabriel Fauré met Renaud en Gauthier Capuçon, Gérard Cosset en Michel Dalberto.

0: Now I will announce.
1: Eens in de vier jaar brengt de Koningin Elisabeth-wedstrijd de strafste cellisten uit de vier windstreken samen. Beleef de spanning, precisie en virtuositeit van op de eerste rij. Tijdens de halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello.
0: Queen Elizabeth Grand Prize.
1: Straks op Clara en VRT Max.
2: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. In Brussel begint rond deze tijd een nationale betoging tegen het beleid van de regering De Wever. Linde Koman ziet het volk toestromen aan het Noordstation in Brussel.
3: Ja, toch wel duizenden mensen in de kleuren van de drie vakbonden, maar er zijn ook verschillende vrouwenorganisaties. En veel manifestanten komen al voor de derde of vierde keer mee betogen, omdat ze vinden dat de regering na al die tijd nog altijd niet luistert naar hun bezorgdheden. Die gaan nog altijd over de pensioenhervorming. Langer werken zien velen hier niet zitten. Daarnaast zijn ze nu ook bang dat de regering bij de nieuwe begrotingsgesprekken opnieuw geld zal zoeken bij de werkende mensen en veel minder bij wie een groot vermogen heeft.
2: De enige toegangsweg naar Brussels Airport is bijna 2 uur lang helemaal afgesloten geweest. Dat kwam door een gaslek. Maar Hajo Beekman, intussen is er beterschap.
4: Ja, gelukkig wel. Fluvius heeft het gaslek kunnen dichten, horen we. En rond deze tijd zou de A201, dat is dus de snelweg tussen de ring rond Brussel en Brussels Airport, weer open gaan. Het gaslek ontstond eerder vanmorgen aan de rotonde tussen de ring en de luchthaven, toen wegenwerkers per ongeluk een gasleiding raakten. De brandweer moest een veiligheidsperimeter instellen, waardoor een tijd lang helemaal geen autoverkeer mogelijk was. Honderden automobilisten stonden geblokkeerd en mensen die een vlucht wilden halen moesten te voet verder. Sommige reizigers zullen wellicht hun vlucht daardoor gemist hebben. Verkeer kon de parkeerterreinen op Brussels Airport wel verlaten via de ringlaan, maar daar was het erg lang aanschuiven.
2: Dankjewel. In Londen heeft premier Starmer zijn regering samengeroepen voor een vergadering die waarschijnlijk beslist over zijn lot. Na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour hebben nu al 70 kopstukken gevraagd om op te stappen op korte of wat langere termijn. Daarnet heeft ook voor het eerst een staatssecretaris ontslag genomen. Ze zegt dat Starmer het vertrouwen van het publiek kwijt is. Gisteravond vroeg ook de minister van Binnenlandse Zaken aan Starmer om een tijdlijn op te stellen voor zijn vertrek. De regering en de Labour-partij blijft erg verdeeld. Het is nog maar 2 jaar geleden dat Starmer een grote verkiezingsoverwinning behaalde. Vanmiddag wordt het meestal droog met een paar opklaringen, fris tot 14 graden. Morgen wisselvallig, in de loop van de dag buien met kans op onweer. Ook de dagen daarna zal dat zo zijn, buien en fris weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Blijf verwonderd. Ampersand. Met Sieglinde Michiel.
6: Goedemorgen, nog tot 12 uur vier ik samen met u de verjaardag van twee Franse componisten, Jules Massenet en Gabriel Fauré.

Op vraag van Sabine, de Sicilienne uit Pelléas et Mélisande van Gabriel Fauré, gespeeld door het Ophüs Chamber Orchestra. En we blijven nog heel even bij Gabriel Fauré op vraag van Gust, Fanny, Ludo en Ellen. Zij denken aan het Requiem van Fauré. Iedereen heeft zo natuurlijk zijn lievelingsdelen. Voor Fanny is dat het slotdeel in Paradisum. Maar Gust, Ludo en Ellen, die kiezen voor het Pie Jésus.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
1: Clara, live.

fantasie voor cello en orkest. Het dichtste bij een celloconcerto dat Jules Massenet ooit kwam. Hij schreef het tijdens een speciale fase in zijn leven, toen hij net zijn ontslag had gegeven als professor aan het conservatorium. Ja, muzikaal in zijn composities. Hij begon wat aan introspectie te doen, probeerde een beetje los te komen van de opera. En toen schreef hij dus onder andere deze fantasie voor cello en orkest, hier met Truls Mörck en het Orchestre de la Suisse Romande onder leiding van Neeme Järvi. En Pieter die kiest dan weer resoluut voor een opera van Massenet. Namelijk zijn Werther, gebaseerd op Die Leiden des jungen Werthers van Goethe. Pieter schrijft dat de aria Pourquoi me réveiller voor hem misschien wel de allermooiste is uit het hele Franse opera-repertoire.

traduire « Pourquoi me réveiller au souffle du printemps ?» uit Werther van Jules Massenet. U hoorde Roberto Alagna en het London Symphony Orchestra onder leiding van Antonio Pappano. Veerle wordt altijd vrolijk, schrijft ze, van de Dolly Suite van Gabriel Fauré. Een suite bestaand uit 6 stukjes voor piano vierhandig. Het zijn korte stukjes die Fauré schreef voor verjaardagen en andere speciale gelegenheden in het leven van Dolly, het dochtertje van zijn minnares Emma Bardac.

Katja en Marielle Labeck speelden de Dolly Suite van Gabriel Fauré. En we hebben nog plaats voor één verzoekje vandaag. Dat komt van Doris, Ludo en Sabine. Muziek van Jules Massenet, de Meditation uit zijn Thaïs.

Joshua Bell en het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Andrew Litten met de Meditation uit Thaïs van Jules Massenet. Monique schrijft nog dat ze heel erg genoten heeft van dat dubbele verjaardagsfeest voor Massenet en Fauré. En dat ze genoten heeft van de verfijnde creaties van beide heerschappen. En straks na 12 uur wacht er u nog zo'n fijn heerschap op. Olaf Grondelaars is er dan met Music Matters. Dank voor de mooie verzoeken. Fijne dag nog.

0: Ik ben Stan, ik ben 22 jaar en ik speel Tiobe.
1: Clara brengt opnieuw 10 twintigers samen.
0: Ze zeggen vaak dat het enige instrument is dat ze niet horen op een podium, maar wel zien.
1: Carlos Sio praat met Stan Geudens.
0: Dat is voor ons hard werken om ons toch hoorbaar te maken, zeker in grotere bezettingen.
1: Vrijdag vanaf 12 uur op Clara.
0: Geeft u echt de mogelijkheid om op een heel intieme, zachte manier echt in die muziek te kruipen.
1: En beleef het concert via het Clara-kanaal op VRT Max.

0: is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Tienduizenden mensen betogen in Brussel tegen het regeringsbeleid. En de Britse premier Starmer denkt voorlopig niet aan opstappen. In Brussel zijn tienduizenden mensen op straat om te protesteren tegen de besparingen van de federale regering. De vakbonden hopen dat ze de plannen nog kunnen doen bijsturen, want morgen wordt in het parlement gestemd over de pensioenhervorming. Linde Koman is op de betoging.
1: Trommels, gezang, slogans. Met veel lawaai maken de actievoerders duidelijk dat ze boos zijn. De pensioenhervorming blijft bezorgdheid nummer 1. En nog iets aanpassen wordt dringend.
2: We hebben ook van de week over gestemd en we kunnen maar hopen met massaal op te komen dat we toch een signaal geven dat er iets goed uit de bus komt voor iedereen.
1: De federale regering moet nu nog meer besparen en velen zijn bang dat ze opnieuw getroffen zullen worden.
3: Normaal gezien ben ik niet echt een staker, maar het is al de tweede keer dat ik kom. De regering maakt mij echt wel kwaad. Het is altijd de hardwerkende mensen die uiteindelijk betalen.
4: We willen allemaal een steentje bijdragen. Zelfs in mijn geval persoonlijk een beetje langer werken. Ik begrijp dat. Maar er zijn nog andere pistes die ook absoluut moeten meedoen. Zoals de sterkste schouders.
1: Veel manifestanten voelen zich na al het protest ook nog altijd niet gehoord.
5: Het is heel triest zoals deze regering nu werkt. Die duurt het eigenlijk door onze strot. Daar wordt totaal niet geluisterd. Zij beslissen en ze doen maar.
0: Bovenop de hinder door de Nationale Actiedag is de luchthaven in Zaventem vanmorgen bijna 2 uur niet bereikbaar geweest met de auto. Dat kwam door een gaslek dat ontstaan was tijdens werken in de buurt. De enige toegangsweg naar de luchthaven moest daardoor afgesloten worden. Dat leidde tot kleine vertragingen voor het vliegverkeer, omdat bepaalde passagiers, maar ook personeel, er niet op tijd geraakten. Voor sommigen was het spannend om hun vlucht te halen.
6: De bus just dropped us at the end of the... the street, and he said if you want to catch your flight, just walk. And I'm already late because of the bus strike.
0: Vanaf volgende week is er een nieuwe test beschikbaar in ons land die veel sneller kan aantonen of iemand besmet is met de Andes-variant van het Hantavirus. Dat is de variant die uitgebroken is op het Nederlandse cruiseschip. Nu wordt nog een tragere test gebruikt, waardoor de twee Belgen die op het schip zaten nog altijd geen testresultaten hebben. Elke Wollands van het lab van het REGA-instituut waar de test geanalyseerd wordt.
7: Als referentielabo hebben wij een PCR-test die iets langer duurt, omdat wij met deze test alle hantavirussen willen gaan detecteren. Dus die is minder specifiek. Vandaar dat het iets langer duurt, want we gaan daarna ook nog de genetische code uitlezen. Dus we hebben een nieuwe test besteld. Die gaat veel sneller gaan, omdat die echt specifiek het Andesvirus gaat detecteren.
0: De nieuwe testresultaten worden ten vroegste tegen vanavond verwacht. Als de twee Belgen positief zouden testen, blijven ze in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Anders worden ze thuis verder opgevolgd en blijven ze daar in quarantaine. Het muggenseizoen is begonnen en Gezondheidsinstituut Cienzano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde roepen ons op om het te melden als we een tijgermug zien. Sinds die in kaart gebracht wordt 4 jaar geleden, is de tijgermug al in 40 gemeenten gezien en elk jaar komen daar nieuwe locaties bij. De tijgermug is gevaarlijk omdat ze tropische ziektes kan overdragen. Het is een kleine zwarte mug met witte vlekken. Wim van Bortel van het Instituut voor Tropische Geneeskunde legt uit wat we er tegen kunnen doen.
8: De mug broedt of legt eitjes in kleine waterrecipiënten, emmers, speelgoed, afdekzeilden. Dus wij kunnen eigenlijk die plekken vermijden. We kunnen ook water verversen van bijvoorbeeld drinkenbakjes voor vogels of afdekken bijvoorbeeld voor regentonnen. En natuurlijk ook melden. Ook op plekken waar dat we ze al gevonden hebben, zodoende dat we toch de situatie beter kunnen inschatten.
0: Wie een tijgermug ziet, kan dat melden op muggensurveillance.be. Verschillende Europese defensiebedrijven leveren spionagetechnologie aan autoritaire regimes, zoals in Azerbeidzjan en Rwanda. Dat staat in een rapport van Human Rights Watch. Overheden kunnen met die technologie bijvoorbeeld journalisten en activisten afluisteren of hun computer binnendringen. Ondanks strikte Europese regels belandt er dus toch nog spionagetechnologie in landen die een slechte reputatie hebben op het vlak van mensenrechten. Human Rights Watch vindt dat de regels dringend nog strenger moeten om dit soort misbruik te voorkomen. De Britse premier Starmer lijkt voorlopig aan te blijven. Dat blijkt na een belangrijke vergadering met de regeringstop. Katrien van der Schoot, wat weet je al? Wel, de vergadering is een half uur geleden afgelopen. De ministers zijn net naar buiten gekomen en er zou niets beslist zijn over zijn lot. Een van de ministers betuigde ook zijn steun aan Starmer. De druk op de premier om op te stappen was groter geworden met het uur. Nu al 78 partijleden hebben hem gevraagd om op te stappen op korte of lange termijn. Vanmorgen is ook een staatssecretaris opgestapt. Starmer zelf neemt sinds vrijdag al de vlucht vooruit en hij liet ook nog vanuit de vergadering weten dat hij wil aanblijven en niet bang is van de uitdagers. Het is nu niet het moment om de partij en het land in chaos te storten, liet hij weten.
9: Hoe ziet het er dan uit, Katrien?
0: Ja, moeilijk te zeggen. Er is protest uit alle geledingen van de Labour-partij. Er is veel woede over de nederlaag van vorige week en er staan uitdagers te dringen, maar die komen daarvoor nog niet vooruit. Anderen vrezen dat een leiderschapsverkiezing de partij nu nog meer zou verzwakken. Get on with the job, zeiden ze. En de timing zou ook erg riskant zijn, want morgen moet koning Charles de regeringspolitiek toelichten in zijn jaarlijkse troonrede, de King's Speech.
9: Dankjewel, Katrien. De rebellengroep M23 heeft zich teruggetrokken uit enkele belangrijke plaatsen in het oosten van Congo. Dat zegt zowel het Congolese leger als een woordvoerder van de rebellen die door buurland Rwanda gesteund worden. Het is voor het eerst sinds een opmars in december dat M23 een stuk ingenomen gebied prijsgeeft. Dat zou gebeurd zijn onder druk van de Verenigde Staten. President Trump heeft een grondstoffendeal gesloten met de Congolese president Tshisekedi en hij wil toegang tot de mijnen, maar die liggen nu vooral in rebellengebied. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog, maar bewolkt met een paar opklaringen tot 14 graden. Morgen wisselvallig, in de loop van de dag soms felle buien met kans op onweer. Ook de dagen daarna blijft het zo buien en fris voor de tijd van het jaar. Vooraan zat de grote vakbondsbetoging in Brussel. Tienduizenden manifestanten doen een ultieme poging om druk te zetten op de federale regering, zodat die haar plannen nog zou bijsturen. De tijd dringt, want morgen wordt er onder meer over de pensioenhervorming gestemd in het parlement. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Clara, blijf verwonderd.
11: I think that music can be a mirror of ourselves, a mirror from which we can learn, because in my case I do music which is 600 years old sometimes, and when it's still true and still relevant after 600 years and we see ourselves in the music, then I think there's a little bit of the essence of what makes us humans in there, and that matters to me.
10: Music Matters met Olaf Grondelaars.
12: Goedemiddag, dit was Anna Danilevskaya. Ze is op dit moment een van de hardest working women in de oude muziek. Ze is vedelspeelster, leidt het ensemble Solazzo, waar ze nu ook een nieuw album mee heeft. Ze is ook de nieuwe directeur van het MA-festival in Brugge en ze verkent in diezelfde stad dit weekend de wereld van Maria van Bourgondië op het Goldfestival. Hoe zou dat toch voelen, hè? Zo 48 uur in een dag hebben? Ik praat met Anna na 1 uur. En u heeft vermoedelijk ondertussen door dat onze twintigers elke week een vraag mogen stellen aan iemand waar ze enorm naar opkijken. En voor Stan Geudes, de luitist, is dat best wel een heel grote naam, Jordi Savall. Wij hebben hemel en aarde bewogen om zijn vraag tot bij die bijna 85-jarige legende te krijgen. Of dat gelukt is, hoort u over een half uurtje. Wat een cliffhanger, zeg.

0: the heebie
1: jeebies. What you doing with the jeebies?
0: I be peeping out my heebies.
1: I just got to have the heebie.
2: Wynton Marsalis, zingend met zijn trompet in de rechterhand op wandel in de wondere wereld van Louis Armstrong. Dit was heebie-jeebies, betekent blijkbaar zoveel als kippenvel. Beredro nog aan toe, het kan verdorie verkeren hè, als saxofonist Joshua Redman gewoon verder had gestudeerd en geen vrienden had gehad die hem zeiden dat hij naar New York moest om muzikant te worden. Dan was hij nu advocaat. En dan had hij niet al 30 jaar prachtige platen gemaakt. Hij is ook producer en medemuzikant op de tweede plaat van de jonge vocaliste Gabriel Cavassa. Die heet Diavola. Er staan heerlijke standards op, zoals dit weerbericht van vandaag. Raindrops keep falling on my head.

mooi. Hè? 2 jaar geleden stonden ze nog samen op Gent. Jazzzangeres Gabrielle Cavazza en saxofonist Joshua Redman. Dit komt uit het nieuwe tweede album van die Gabrielle Cavazza. Haar intrede via de grote poort bij het label Blue Note. Ik heb nog nieuw werk, maar van dichter bij huis. Een trio met drumster Anke Versliepen, violiste Lonnie Cornelis en gitarist Artan Buleshkai. Ze kropen dicht tegen elkaar aan in de studio, kwamen na 1 lange take met 8 nummers die samen dat nieuwe album One Song Until the Day Breaks heet. De muziek, dat is 1 lange wandeling in een heel verstild klankveld.

0: Twee keer sfeer, dankzij het trio Versliepen, Cornelis Bouleshkaj. Ron Trumster, Anke Versliepen, die u misschien kent van andere bands als Aki. En die ook meespeelde trouwens op de sessie van 20er fluitiste Nele Vernaye. Ze maakt ook deel uit van haar groep Alver.
1: Music Matters.
0: Hier zie je een ex-20er die ook al een tijdje geen 20er meer is, gitarist Maarten van den Bemden. Hij speelt ook in verschillende ensembles, maar nu heeft hij nieuw werk uitgebracht met zijn duo Deseo, samen met celliste Anne van Hekke. Deseo betekent, als ik me niet vergis, vurig verlangen in het Spaans. En die goesting die hoor je ook in een manier van spelen. Zeker ook in die eigen arrangementen van mediterrane klassiekers, zoals deze Andaluza, een van de Spaanse dansen, oorspronkelijk voor piano, van Enrique Granados.

Twee van mijn favoriete instrumenten verenigd. Gitaar en cello. Het was een bewerking van de Andaluza, de vijfde uit de 12 danzas españolas van Enrique Granados met het duo Deseo. Dat zijn celliste Anne van Hekken, die die melodie net heel mooi gedragen speelde, en Maarten van den Bemden op gitaar. Zelfs heb ik nog een derde favoriet instrument. Eerst even naar een verjaardag. Niet die van Fauré of van Massenet, die hebben we in Ampersand al uitvoerig gevierd. Nee, 12 mei is ook Bejik Smetana zijn sterfdag. Hij overleed op deze dag in 1884. We eren hem nu met een nieuwe opname van zijn pianotrio in Sol Klein, met het trio 258. Dat heet zo omdat de vader van de cellist, Mathieu Besseling, vioolbouwer was op de onderste verdieping van een pand aan de Keizersgracht 258 in Amsterdam. Het is daar dat het trio voor het eerst gerepeteerd heeft.

0: Jiřich Smetana verwerkte heel graag thema's uit de volksliederen van zijn thuisland Tsjechië in zijn muziek. Bekendste voorbeeld daarvan is een Moldau, maar ook in dit pianotrio van zijn hand vinden we dat volkse terug. Wij herdachten Smetana zijn sterfdag met deze nieuwe opname van het Nederlandse trio 258.
1: De Twintigers.
0: De laatste twintiger van deze lichting is een jonge luitist, Stan Geudes. En gisteren vertelde Stan al dat hij de liefde voor de oude muziek oppikte dankzij de film Tous les matins du monde en zeker ook dankzij het gambaspel daarin van Jordi Savall. En daarom moest Stan ook niet zo heel lang nadenken toen we hem zeiden: wie van je idolen zou je graag één vraag willen stellen in de hoop dat hij antwoordt? Dat was dus Jordi Savall. En Stan sprak deze vraag voor de meester in.
2: Hi Jordi. One of the things I really admire about you is how you keep performing after all those years with so much respect for your audience and for your colleagues. And I was wondering what actually drives you to keep playing and performing music for so many people nowadays. Ça va? Dat zou heel fijn zijn. Merci om dat te proberen.
0: Ja, merci om te proberen, hè, om Jordi Savall te bereiken met dus die vraag van twintiger Stan Geudes. Hoe blijf je erin slagen om ondanks je hoge leeftijd nog altijd met zoveel respect voor je publiek en voor je medemuzikant op een podium te staan? Wat drijft je daartoe? En wij dus op zoek naar iemand die ons in contact kon brengen met Jordi Savall. En via verschillende tussenwegen slaagde onze producer Elst Seijer erin om die droom van Stan waar te maken. Dit was het antwoord van Jordi Savall himself, waarin hij beschrijft dat hij dat doet vanuit een diepe spirituele noodzaak en uit respect voor de muziek die er geschreven is en die hij zo lang mogelijk wil laten klinken.
3: Ce qui me motive aujourd'hui à continuer à jouer et interpréter de la musique pour tous ces publics, c'est d'abord un besoin spirituel profond qui se réalise par l'action même d'imaginer, de créer, de travailler et d'apprivoiser le son dans toute sa richesse, soit avec mon instrument ou en impliquant les musiciens et chanteurs que je dirige. En parallèle, le désir d'étudier les chefs d'œuvre des génies de la musique afin de pouvoir les interpréter aussi avec fidélité et éloquence et les faire connaître en transmettant au public toute leur richesse spirituelle et expressive.
2: Ja, zo mooi antwoord van hem. Ben ik heel, heel dankbaar voor. Het verbaast me niet eigenlijk. Dat valt gewoon te merken aan zijn concertpraktijk en aan zijn feeling op het podium. Dus is voor mij enorm inspirerend om dat ook te horen van hem, van de man zelf. Merci, Jordi. Merci.

Tweemaal Jordi Savall in de hoofdrol. En het allemaal op vraag van 20er Stan Geurdes, die zeker zo graag gambist was geweest als luitist. Mensen die via de webcam aan het meekijken zijn, zien dat de hele studio gevuld staat met een enthousiaste menigte. Laat jullie maar eens horen, ja. Hoe klinken jullie? Behoorlijk enthousiast. De Artevelde Hogeschool Journalistiek staat hier helemaal rond mij. En ik ga even vertellen over een interview dat ik ooit met Sol Gabetta, met celliste, heb gedaan. Het moet wel het langste interview zijn dat ik ooit gedaan had, want ondanks het feit dat ze al 7 interviews achter de rug had die dag, vond ze nog de energie om warm en open op mijn vragen in te gaan. En dat meer dan een uur lang. En nu zaterdag speelt ze nog eens in ons land. In Bozar staat ze dan samen met het Koninklijk Concertgebouw Orkest Amsterdam en de eeuwig jonge dirigent Santu Matthias Ruvali in best wel uitdagende muziek. Over het eerste celloconcerto van Bohuslav Martinu. Dit is iets eenvoudiger muziek, maar wel zeer charmant. La Capricieuse van Edward Elgar.

La Capricieuse, een kort stuk voor cello en orkest van Edward Elgar. Met Sol Gabetta op cello en die Argentijnse speelt dus nu zaterdag haar laatste concert als portretartieste in Bozar. Ze brengt dan het eerste celloconcerto van Boleslav Martinu samen met het Koninklijk Concertgebouw Orkest Amsterdam. Ik heb nog een fragment uit de Freischütz van Karl Maria von Weber, gespeeld op historische instrumenten door het Wolf Ensemble. Dan is er het nieuws van 1 uur en straks duik ik diep de muziekgeschiedenis en de geschiedenis van de Vlaamse vorstinnen in, samen met vedelspeelster Anna Danilevskaya.

0: is 1 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Tienduizenden mensen betogen in Brussel tegen het regeringsbeleid. Vlaams parlementslid Philip de Winter van Vlaams Belang mag het Verenigd Koninkrijk niet meer in. En de Britse premier Starmer denkt niet aan opstappen. Goedemiddag. In Brussel zijn 40.000 mensen op straat om te protesteren tegen de besparingen van de federale regering. De vakbonden hopen dat ze de plannen nog kunnen doen bijsturen, want morgen wordt er in het parlement gestemd over de pensioenhervorming. Lien de Koman is op de betoging.
1: De manifestanten maken met veel lawaai duidelijk dat ze boos zijn. Al sinds begin vorig jaar zijn ze boos over de pensioenhervorming. Maar nu wordt het wel dringend om nog iets aan te passen.
2: Er wordt van de week over gestemd en we kunnen maar hopen met massaal op te komen dat we toch een signaal geven dat er iets goed uit de bus komt voor iedereen.
1: Ook actievoeren doen ze al sinds begin vorig jaar. Maar velen voelen zich nog altijd niet gehoord.
3: Het is heel triest zoals deze regering nu werkt. Die doen het eigenlijk door onze strot.
1: Ze zijn ook bang dat ze bij nieuwe besparingen weer getroffen zullen worden.
4: Ik ben hier om te tonen dat er genoeg bespaard is op de gewone mens eigenlijk. Er zijn weer besparingen die eraan komen. Dat kan niet nog eens op de kap van de werknemers worden afgedraaid.
5: We willen allemaal een steentje bijdragen. Zelfs in mijn geval persoonlijk een beetje langer werken. Ik begrijp dat. Maar er zijn nog andere pistes die ook absoluut moeten meedoen. Zoals de sterkste schouders.
1: Deze actie is wel kleiner dan de vorige. In maart waren ze nog met 80.000, nu met de helft.
0: En bovenop de hinder door de Nationale Actiedag is de luchthaven in Zaventem vanochtend bijna 2 uur niet bereikbaar geweest met de auto. Dat kwam door een gaslek dat ontstaan was tijdens werken in de buurt. De enige toegangsweg naar de luchthaven moest daardoor worden afgesloten. Dat leidde tot kleine vertragingen voor het vliegverkeer, omdat bepaalde passagiers, maar ook het personeel, er niet op tijd raakten. Voor sommigen was het spannend om hun vlucht nog te halen.
6: De bus just dropped us at the end of the street. And he said, if you want to catch your flight, just walk. And I'm already late because of the bus strike.
0: Verschillende Joodse organisaties hebben een klacht ingediend bij het Brusselse parket voor antisemitische gezangen tijdens een voetbalwedstrijd begin deze maand. Het parket had zelf ook al een onderzoek geopend. Gistermiddag werd de voorzitter van Club Brugge daarover verhoord. Onder meer via camerabeelden probeert het parket nu de clubsupporters te identificeren die de anti-Joodse slogans zouden hebben gescandeerd. Vanaf volgende week is er een nieuwe test beschikbaar in ons land die veel sneller kan aantonen of iemand besmet is met de Andes-variant van het Hantavirus. Dat is de variant die is uitgebroken op het Nederlandse cruiseschip. Nu wordt nog een tragere test gebruikt, waardoor de twee Belgen die op het schip zaten nog altijd geen resultaten hebben. Elke Wollans van het REGA-instituut waar de test geanalyseerd wordt.
7: Als referentielabo hebben wij een PCR-test die iets langer duurt, omdat wij met deze test alle hantavirussen willen gaan detecteren. Dus die is minder specifiek. Vandaar dat het iets langer duurt, want we gaan daarna ook nog de genetische code uitlezen. Dus we hebben een nieuwe test besteld. Die gaat veel sneller gaan, omdat die echt specifiek het Andesvirus gaat detecteren.
0: De testresultaten van de twee Belgen wordt ten vroegste tegen vanavond verwacht. Als die positief zouden testen, dan blijven ze in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Anders worden ze thuis verder opgevolgd en blijven ze daar in quarantaine. Nu het muggenseizoen is begonnen, roepen gezondheidsinstituut Sanzano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde samen op om te melden als we een tijgermug zien. Sinds die in kaart gebracht wordt, 4 jaar geleden, is de tijgermug al in 40 gemeenten gezien. En elk jaar komen er daar nieuwe locaties bij. De tijgermug is gevaarlijk omdat ze tropische ziektes kan overdragen. Het is een kleine zwarte mug met witte vlekken. Wim van Bortel van het Instituut voor Tropische Geneeskunde legt uit wat we er tegen kunnen doen.
8: De mug broedt of legt eitjes in kleine waterrecipiënten, emmers, speelgoed, afdekzeilden. Dus wij kunnen eigenlijk die plekken vermijden. We kunnen ook water verversen van bijvoorbeeld drinkenbakjes voor vogels of afdekken bijvoorbeeld voor regentonnen. En natuurlijk ook melden. Ook op plekken waar dat we ze al gevonden hebben, zodoende dat we toch de situatie beter kunnen inschatten.
0: Wie een tijgermug ziet, kan dat melden op muggensurveillance.be. Vlaams parlementslid Philip de Winter van Vlaams Belang mag niet naar het Verenigd Koninkrijk. Normaal gezien zou de Winter daar nu zaterdag in Londen deelnemen aan een protestbetoging tegen massa-immigratie en islamisering. Die betoging is een initiatief van de Britse extreemrechtse activist Tommy Robinson. Maar de Winter kreeg een mail waarin staat dat zijn ETA-visum, dat is nodig om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen, is ingetrokken. Zijn aanwezigheid is niet bevorderlijk voor het algemeen belang, staat er te lezen. De Winter zelf noemt het een beperking van zijn vrije meningsuiting.
9: dat ik omwille van een mening als parlementslid de toegang tot een bevriend land, een Europees land, niet binnen mag. Dat is ongezien. En op die manier fnuikt men natuurlijk iedere vorm van free speech. En is free speech in Groot-Brittannië een soort van government-approved speech geworden.
0: De winter zal de voorzitter van het Vlaams parlement, Freya van den Bossche, vragen om protest aan te tekenen bij de Britse ambassadeur in ons land. En in Groot-Brittannië zelf zal premier Starmer voorlopig aanblijven. Dat blijkt na een belangrijke vergadering met de regeringstop. Katrien van der Schoot, wat weet je al?
1: Wel, de vergadering van vanmorgen is afgelopen. De meeste ministers die naar buiten kwamen en commentaar gaven, zeiden: nu moeten we voortregeren. Instabiliteit zou slecht zijn voor de Britse economie en de inflatie erger maken. Dat zei Jenny Chapman.
10: Political instability can lead to a rise in inflation and overwhelmingly, unanimously, there was a focus on those issues and it was not about wanting to see any instability at all.
1: Ja, de vraag is of Starmer zelf de rangen heeft kunnen sluiten in zijn regering. Hij liet al vanuit de vergadering weten dat hij wil aanblijven en dat hij niet bang is van de uitdagers. Het is nu niet het moment om de partij en het land in chaos te storten, liet hij weten.
0: En is de druk daarmee nu weg?
1: Nee, er blijft protest en veel woede over de nederlaag van vorige week. Nu al meer dan 80 Labour-parlementsleden hebben Starmer gevraagd om op te stappen op korte of lange termijn. Vanmorgen is ook een staatssecretaris opgestapt. En er staan uitdagers te dringen, maar die komen daar nog niet voor uit. Voorlopig heeft de Britse premier dus zijn politieke vel gered. Net op tijd, want morgen moet koning Charles de regeringspolitiek toelichten in zijn jaarlijkse troonrede, de King's Speech.
0: Katrien, dankjewel. Rebellengroep M23 heeft zich teruggetrokken uit enkele belangrijke plaatsen in het oosten van Congo. Dat zegt zowel het Congolese leger als een woordvoerder van de rebellen zelf, die door buurland Rwanda gesteund worden. Het is voor het eerst sinds hun opmars in december dat M23 een stuk ingenomen gebied prijsgeeft. Dat zou gebeurd zijn onder druk van de Verenigde Staten. President Trump heeft een grondstoffendeal gesloten met de Congolese president Tshisekedi en hij wil toegang tot de mijnen, maar die liggen nu vooral in rebellengebied. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog, maar bewolkt met een paar opklaringen tot 14 graden. Morgen wisselvallig, in de loop van de dag soms felle buien met kans op onweer. En ook de dagen daarna blijft het zo buien en fris voor de tijd van het jaar. Vooraan in het nieuws staat de grote vakbondsbetoging in Brussel. Zo'n 40.000 manifestanten doen een ultieme poging om druk te zetten op de federale regering, zodat die haar plannen nog zou bijsturen. En de tijd dringt, want morgen wordt er onder meer over de pensioenhervorming gestemd in het parlement. Meer details op vrtnieuws.be.
11: Clara, blijf verwonderd.
12: Helene de Bruyne onderzoekt het wereldbeeld van feministe Anja Meulenbelt. Binnenkort krijgt zij de prestigieuze PC Hoofdprijs voor haar literaire oeuvre met als hoogtepunt De Schaamte Voorbij.
13: Kijk, als je het nu leest, kan je denken van nou, interessant hoor, maar dat was wel vroeger. Maar er waren in die tijd absoluut geen boeken die zo openhartig schreven over het soort nieuwe leven wat wij als vrouwen probeerden te hebben.
12: Anja Meulenbelt vertelt er alles over in de jaren. Beluister de podcast op VRT Max.
11: Music Matters met Olaf Grondelaars.
14: Goedemiddag. In oktober vorig jaar leerden we dat Anna Danilevskaya de nieuwe directeur van het MA-festival in Brugge wordt. Ze volgt Jan van den Borre op, die zich over ons Clara-festival gaat buigen. Anna is zo iemand met 48 uur in een dag, want ze speelt dit weekend ook een concert rond de figuur van Maria van Bourgondië in Brugge. En ze brengt met haar Solazzo-ensemble ook een nieuw album uit rond flamboyante gotiek in de muziek. Over die figuur van Maria van Bourgondië en over dat nieuwe album kon ik haar gisteravond interviewen. Ik laat ons gesprek horen zo rond 1:30. Er is eerst heerlijk melodieuze jazz van bassist Svante Söderqvist uit het land van de Swedish Chef. Er is een waltz voor de jazzy people. Wel, jazzy people en classical people, van harte welkom.

Het accordeon zorgt voor een fijne kruiding bij deze Waltz for the Jazzy People van de rijmende bassist Svante Söderqvist. Sommige componisten die zijn heel erg jong gestorven, maar ik sta er telkens toch weer van versteld hoeveel muziek ze tijdens dat korte leven hebben kunnen schrijven. Zo ook bij Felix Mendelssohn, amper 38 toen hij stierf. Maar de Brit Peter Donohoe is nu al aan zijn derde volume met pianowerken van Mendelssohn aanbeland. Ik heb twee bewegingen uit de sonate in Besgroot van Mendelssohn klaarstaan. Je hoort de invloed van Beethoven op die jonge Mendelssohn, die amper 18 was toen hij het schreef. Het is ook geschreven in 1827, het werk, het jaar van Beethoven zijn dood.

0: Peter Donohoe heeft net zijn derde volume met pianowerk van Felix Mendelssohn uitgebracht. En daarop ook deze derde pianosonate waar we de twee laatste bewegingen van konden horen.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Ik zag vorig jaar een concert waarbij het Solazzo Ensemble werk uit de Leuven Chansonnier uitvoerde. En ik werd echt van mijn sokken geblazen door de frisheid waarmee ze dat repertoire van 600 jaar oud tot leven wekken. Dat kan u ook meemaken als u dit weekend naar Brugge gaat, want zaterdagavond brengt dat Solazzo Ensemble tijdens het Gold Festival een selectie uit werk van rond 1500 uit verschillende van die liedboeken die rond die tijd in de Loirestreek zijn gemaakt. Ik praatte gisteren met artistiek leider Anna Danilevskaya van dat Solazzo Ensemble. Maar eerst gaan we luisteren naar een van die onwaarschijnlijk mooie liederen uit de Leuven Chansonnier. Hier met sopraan Marie Theolaire. Het is een lied dat wil dat, of in dat lied liever, wil de afgewezen minnaar zijn pijn zo snel mogelijk vergeten. Vandaar die herhaling van het woord oubli, oubli.

0: Oublie, oublie, een van de liederen uit het laat 15e eeuwse Leuven chansonnier. We kennen de componist niet en het is een unica. Het is een chanson dat in geen enkele andere bron voorkomt. We horen het Solazzo-ensemble onder leiding van Anna Danilevskaya, de vedelspeelster en onderzoeker. En zij is onder andere gepassioneerd door het feit dat we die anonieme componisten van die chansons zonder uitzondering mannen noemen. Terwijl er best ook wel heel veel vrouwen muziek hebben geschreven in die tijd. En daar gaat het concert ook over dat het Solazzo-ensemble nu zaterdagavond geeft tijdens het Gold Festival in Brugge. Dat is een festival dit jaar opgebouwd rond de figuur van Maria van Bourgondië, een van de vorstinnen van Vlaanderen die amper 25 werd, maar die toch een heel belangrijke rol speelde, politiek en zeker ook cultureel. Ze ligt ook begraven in Brugge. En ik praatte gisteren met Anna Danilevskaya over gender in de muziek, maar we begonnen bij deze vraag. Welk aspect van Maria van Bourgondië vindt zij fascinerend?
1: What I love about one person like that, one character from the far past, is all the things that we can guess. Because we are used to think about these people because they are from so far ago as almost without feeling or very tough. And in fact, the human sensibility was exactly the same as now. So when I think of Mary of Burgundy, what I like are all the questions that I ask myself. What was she more than a political figure? Mm-hmm. What was her inner life? And so this is why our concert is going to be dedicated to all this question about having a sensitivity and being a human back then.
0: We zien heel vaak mensen van vroeger, en zeker van die heersers uit die tijd, als een soort van abstracte figuren die geen gevoelens lijken te hebben, die gewoon heel sterk zijn, die heel tough zijn, zoals Anna Danilevskaya hier net zegt. Maar Maria van Bourgondië zegt, ja, dat was ook een persoon die gevoelens had. En ik probeer me voor te stellen, welke gevoelens waren dat? Wat was haar inner life? En dat is ook de naam van het concert dat zij gaat geven met het Solazzo-ensemble tijdens dat Gold Festival. Yes, inner life. And after the title, you can see Anonima with a question mark.
1: So I was always intrigued with the question of why don't we have female composers in the time period that I work on, in the early Renaissance. And it doesn't really make sense. It's not really possible that it's such a gap, because we have female composers from the Middle Ages, we have female composers from the Baroque, and what happens in between? So I decided to look into the repertoire of the Loire-Valais Chansonnier, which have six books. And these six books have many authors, but some of the songs are anonymous, of course. And it is usual in our time also to consider this anonymous as the composer, le compositeur in French. And we even have an image of a composer, a medieval or Renaissance composer, in his scriptorium writing down. And so I took all the anonymous pieces from that time. I filtered them with neutral or female eye in the texts. And I was very surprised, because I honestly expected to have 12 pieces and to be like fighting to find some more. And at the end, I found 60 of them.
0: Wow.
1: And of course, the idea is not to say that they were necessarily written by female composers, because they could be written by men. Or
0: but the eye person somehow feels female.
1: Yes,
0: for you.
1: It could absolutely be. What I like in this, it's the fact that we as musicians and or musicologists and we as public come to the concert and have to rework our usual system of thought and have to imagine something else than we usually do.
0: Mm-hmm. Dat is heel interessant, hè? Anna Danilevskaya vertelt hier. Ze heeft onderzoek gedaan naar chansonniers uit de Loire-Vallei. Dat zijn zes boekjes, waaronder de Leuven chansonnier er ook eentje is. En zij zegt, ik heb daar eens in zitten kijken van, ja, oké, we stellen ons voor, dat is allemaal waarschijnlijk geschreven door mannen, maar waarom zijn er geen hoop vrouwen bij die dat geschreven zouden kunnen hebben? Die ik-figuur die in al die liederen zit, waarom is dat geen vrouw? Waarom staan ons er altijd per se een man bij voor? Zegt, ik dacht dat ik maar een paar liederen zou vinden, maar ik heb er uiteindelijk 60 gevonden waar ik eventueel, waar vanuit een vrouwelijk oogpunt wordt gedacht. Dus dat is fantastisch. En die liederen, die muziek, die hoopt ze dus allemaal te verwerken in hun concert, die In A Life Anonima, nu zaterdagavond tijdens dat Gold Festival. Anna Then in Sky, I see other ensembles like the Telescholars, but also Club Medieval with a Flemish viol player, Thomas Batte. I see Gamut, a group from Finland with singer Aino Peltoma. These are very different groups, all in the same festival. Is it to shed a light on all the different aspects of the personality of Mary of Burgundy, do you think?
1: I think what Verle de Clercq had in mind when she was crafting this festival was indeed to offer different views on the personality of Mary of Burgundy. But also through that, it brings another light towards the city, because she was very central, and also the city was very important for her. She said it was her favorite place. Mm-hmm. And through her short life, she had a very different reception from people. She was first received with a lot of skepticism, and she became more and more popular. Mm. So these different approaches, these different moods that are in the festival, I think can illustrate very well different phases of her life.
0: Ja, inderdaad. Maria van Bourgondië. Ze heeft altijd gezegd dat Brugge haar lievelingsstad is. Daar is ze ook naartoe gebracht, toen ze op haar 25e van haar paard viel. En ja, daar is ze ook overleden uiteindelijk. Ze ligt daar trouwens ook begraven in de Onze Lieve Vrouwenkerk, waar ook een van die concerten gaat zijn. En de verschillende concerten die hier gegeven worden, van de Telescholars, van Club Medieval, met Thomas Batte en met Gamut ook, een groep van Finland, die gaan allemaal kleine aspectjes van die figuur Maria van Bourgondië aanraken, omdat we moeten haar leren kennen ergens. En op die manier kunnen we misschien een beter licht krijgen, of een beter zicht krijgen liever, op die figuur van Maria van Bourgondië. Heel interessante inzichten gaan we krijgen tijdens de concerten van onder andere het Solazzo Ensemble. Zaterdagavond in Concertgebouw in Brugge, tijdens dat Gold Festival rond die figuur van Maria van Bourgondië. Ik zou trouwens ook iedereen nog de podcast De Vorstinnen van Vlaanderen willen aanbevelen. Daar leer je enorm veel over die machtige vrouwen die we hier gekend hebben. Festival Gold start nu donderdag in Brugge. Anna moet nog even blijven zitten hier. Want op 1 mei bracht ze samen met dat ensemble Solazzo een heel fijn nieuw album uit. Flamboyance, of Flamboyance, over de flamboyante gotiek in de muziek van rond 1425. Daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Dit is eerst een kort fragment daaruit. Kyrie Rondello.

0: Het was een heel vroeg 15e eeuws Kyrie Rondello met het Solazzo-ensemble. Muziek die door zijn exuberantie wat doet denken aan de gebouwen uit de flamboyante gotieken. Denk bijvoorbeeld aan Stadhuis van Leuven. En Anna Danilevskaya, voorvrouw van het ensemble, die zit er nog altijd bij mij. Anna, your new album with Solazzo Flamboyance, The Sound of Change. Do I have to see it as a sort of sample card of what music sounded like around 1400 or 1425?
1: Oh, I think I would not dare to say that because we will never know, and we have to admit this. But it is definitely, the repertoire is there. The spirit, I hope, is there. Mm-hmm. And the dream of reproducing it is there.
0: Okay.
1: We are 20 musicians on this CD, which is an unusual large group for this repertoire.
0: Yeah.
1: And they come from the corners of Europe, and they come from different schools, they come from different aesthetics, and they have different habits of approaching the repertory.
0: Like it was.
1: And I think in that sense, it touches something which could have happened.
0: Ik vraag haar, is dat nieuwe album Flamboyance? Daar speelt ze met een ongelooflijk grote groep muzikanten, eigenlijk ongewoon groot, hè? Tot 20 muzikanten. Was dat zo eigenlijk in die 15e eeuw? Ja, zegt ze, eigenlijk wel. De verschillende hoven die zonden hun muzikanten rond om nieuwe muzikale inzichten op te doen. En zo kwamen er ook van verschillende delen van Europa ook andere muzikanten bij bepaalde hoven samen. En dat is ook hetgeen wat ze wou doen. Zegt, ik speel met muzikanten van over heel Europa, die brengen allemaal hun eigen ervaring mee. En op die manier creëren eigenlijk een klank zoals die zou kunnen geklonken hebben. Do we have examples where such large groups of musicians performed? Were there were banquets or something? Or
1: yes, there is one which is very famous because it was very well described,
0: mm-hmm.
1: Which happened in Lille and which had an incredible amount of musicians and a very careful staging of the whole event. And there we have information about the numbers, and I think indeed it was 24 mm-hmm. Musicians at least in one moment of the banquet.
0: And there was a cake involved,
1: yes,
0: or something like that.
1: There is a cake, although if you read it very carefully, you might think that the cake is made of glass. It's not clear.
0: Oh.
1: I read it recently because I wanted to clear this, but it's not clear.
0: Okay.
1: You can dream.
0: Okay, I can dream. I'm going to shortly translate that. Ja, ik vroeg ook van, zijn er voorbeelden waarbij dus echt waar ze muziek uitgevoerd 20 muzikanten hebben in de 15e eeuw? Ja, zegt ze. Dat zijn echt heel specifieke dingen, zoals een banket dat er in Lille, in Rijssel, ooit gegeven is. Ik denk dat het door Philips de Goede was dat gegeven is, midden 15e eeuw. En daar hebben 20 tot 24 muzikanten opgetreden. En ik heb ook gelezen dat die uit een taart of zo kwamen. En ze zegt, ja, ik weet niet zeker of het een echte taart was. Er staat ook ergens dat het taart van glas gemaakt zou zijn. Maar er moet wel iets ongelooflijks geweest zijn toen, hè, waarbij dus zoveel muzikanten in die 15e eeuw samenkwamen. It sounds fresh when I hear you play it. It sounds, there's this freshness about this music, as if it was written now. So how do you reach that freshness in the music then?
1: I think it's very important that the musicians who perform that spend a long time, a long incubating time.
0: Mm-hmm.
1: So it's like a tea that you have to, it needs time to infuse. And for instance, with La Flamboyance, we had this incredible chance of having 10 days with these 20 people in a very quiet place in Leuven. And this quietness and the time passing slowly, slower than in our usual lives, that was the only way that that the pieces could develop to their taste. And so that's an incredible luck that we had with this album to have this gift.
0: We hebben ongelooflijk veel geluk gehad dat we met die 20 muzikanten 10 dagen de tijd hadden om ons volledig onder te dompelen in die muziek. Zoals een theezakje kan trekken, hebben wij ons volledig met die muziek kunnen omringen in een hele rustige plaats. En op die manier kan je dan die muziek zo eigen maken dat die klinkt alsof die gisteren geschreven is. En dat hoor je ook op dat album. We gaan luisteren nog naar een estampie uit het nieuwe album Flamboyance of Flamboyance van het ensemble Solazzo, uitgebracht op het label Passacaglia. Anna Danilevskaya, I would like to thank you very much.
1: Thank you.
0: For joining me here during your 48 hours days, because you're very busy now. But I wish you a lot of luck and a lot of success during the Gold Festival this weekend.
1: Thank you very much.

vroeg 15e eeuwse estampie tot leven gebracht door het Solazzo Ensemble. En ze konden hun nieuwe album dus in alle rust en stilte voorbereiden bij Alamire in de Abdij van Park. Die rust was volgens Anna Danielewskaja daarnet een van de voornaamste redenen waarom ze die oude muziek zozeer kunnen laten ademen nu. Het is 2:15 geweest. We schuiven 600 jaar op in de tijd met een samenwerking uit 1997 tussen componist Goran Bregovic en de Griekse zanger Yorgos Dalaras. A song dedicated to Eleni F.

Een song dedicated to Eleni F. met zanger Jorgis Dallaras. Maar de muziek zelf is van een man die iets hoger in Europa woont, Goran Bregovic. De halve finales van de Elisabeth-wedstrijd cello zijn volop bezig. En ik heb een nieuwe opname klaarstaan met muziek van Ludwig van Beethoven. Met Christoph Baráti, Hongaarse violist die in 1997 de derde plaats in die wedstrijd wegkaapte. Als jongste deelnemer toen, hij won ook de publieksprijs.

De eerste romance voor viool en orkest van Ludwig van Beethoven in een nieuwe opname met violist Christoph Baratti, derde laureaat van de Elisabeth-wedstrijd in 1997. En wie weet hoort u wel de winnaar van dit jaar over een uurtje als we live overschakelen naar Nicole van Opstal voor de tweede dag van de halve finales van de wedstrijd. Mark Janssens zorgt nu na 2 uur voor een sierlijke aanloop met opvallende fragmenten uit de geschiedenis van die Elisabeth-wedstrijd. Cara van der Aura, die krijgt hier morgen pianist Joep Beving op bezoek. Ik ben er maandag weer. Heel graag tot dan!

0: Een voorstelling in het zwembad. Een performance in een parkeergarage. Reality TV op de planken. Kunstenfestival des Arts verrast opnieuw in Brussel. Van 8 tot 30 mei. Met theater, dans en beeldende kunst. Van hier en van over de hele wereld. Meer info op kfda.be. Samen met De Standaard en Clara.
1: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. 40.000 mensen betogen in Brussel tegen het beleid van de regering De Wever. Ze protesteren onder meer tegen de pensioenhervorming en ze vragen dat er minder bespaard wordt op de werkende mensen.
2: Ik ben hier om te tonen dat er genoeg bespaard is op de gewone mens. Er zijn weer besparingen die eraan komen. Dat kan niet nog eens op de kap van de werknemers worden afgedraaid.
3: Het feit dat men constant bezig is met alle sociale rechten voor de werknemers stelselmatig af te bouwen.
4: Omdat ik vind dat in de pensioenhervorming dat er toch nog veel te weinig rekening gehouden wordt met vrouwen. Hè, omdat vrouwen heel dikwijls zorgtaken opnemen, hebben ze minder pensioenopbouw.
1: De vakbonden hopen dat ze de plannen nog kunnen bijsturen, maar de tijd dringt, want morgen wordt er in het parlement gestemd over de pensioenhervorming. In een loods in Bornem in Antwerpen worden vandaag 25 luxe voertuigen verkocht die door justitie in beslag zijn genomen. Finchop, de webwinkel van de Belgische overheid, organiseert de veiling en iedereen mag bieden. Er worden exclusieve voertuigen aangeboden, onder meer een Porsche, een Ford Mustang en een Harley Davidson. Francis Adijns, woordvoerder van de FOD Financiën.
5: De verkoop is eigenlijk zowel voor professionelen als voor particulieren. Voor die 25 voertuigen is de totaalprijs die we hopen binnen te halen 500.000. Individueel kunnen we niet zeggen, kijk, dat is de minimumprijs die we willen voorhalen. We weten dat voor 20 van de 25 voertuigen is die bepaald. Dat we zeker die prijs moeten halen, anders gaat het voertuig niet weg. Dat is een overheidsopdracht, ja.
1: De kijkdag lokt heel wat bezoekers. Vooral de luxe wagens die gelinkt worden aan het dossier rond thuisverpleegster Stefanie Sander trekken veel aandacht. Een man van 81 die zondag in de Schelde was gevallen in Antwerpen is overleden, dat bevestigt de politie. De man belandde tijdens een wandeling tussen de kade en een aangemeerd cruiseschip. Omstaanders konden hem nog uit het water halen en hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij nu dus overleden. Volgens de politie gaat het om een ongeval. Vlaams parlementslid Philippe de Winter van Vlaams Belang mag niet naar het Verenigd Koninkrijk. Normaal gezien zou de Winter daar zaterdag in Londen deelnemen aan een protestbetoging tegen massa-immigratie en islamisering. De betoging is een initiatief van de Brits extreemrechtse activist Tommy Robinson. Maar de Winter kreeg een mail waarin staat dat zijn ETA-visum, dat is nodig om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen, dat is ingetrokken. Zijn aanwezigheid is niet bevorderlijk voor het algemeen belang, staat er te lezen. De Winter noemt het een beperking van zijn vrije meningsuiting.
6: Dat ik omwille van een mening als parlementslid de toegang tot een bevriend land, een Europees land, niet binnen mag, dat is ongezien. En op die manier fnuikt men natuurlijk iedere vorm van free speech. En is free speech in Groot-Brittannië een soort van government-approved speech geworden.
1: In Groot-Brittannië zelf lijkt premier Starmer voorlopig aan te kunnen blijven. Dat blijkt na een belangrijke vergadering met de top van de regering. Collega Katrien van der Schoot zegt dat Starmer voorlopig het vertrouwen behoudt.
7: De meeste ministers die naar buiten kwamen en commentaar gaven, zeiden: nu moeten we voortregeren. Instabiliteit zou slecht zijn voor de Britse economie en de inflatie erger maken. De vraag is of Starmer zelf de rangen heeft kunnen sluiten in zijn regering. Hij liet al vanuit de vergadering weten dat hij wil aanblijven en dat hij niet bang is van de uitdagers. Het is nu niet het moment om de partij en het land in chaos te storten, liet hij weten.
1: De Labour-partij van Starmer verloor heel wat zetels bij de lokale verkiezingen van afgelopen week. En Rusland en Oekraïne hebben afgelopen nacht opnieuw honderden drones op elkaar afgevuurd. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland ongeveer 200 drones heeft ingezet. Het Kremlin meldt dan weer dat het meer dan 100 Oekraïense drones heeft neergehaald. En daarmee is er dus een einde gekomen aan het korte staakt het vuren van 3 dagen. Rusland zegt dat het zijn gevechtsoperaties inderdaad heeft hervat, maar benadrukt tegelijkertijd dat het nog altijd open staat voor vredesgesprekken met Oekraïne. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog, maar bewolkt met een paar opklaringen tot 14 graden. Morgen wisselvallig, in de loop van de dag soms felle buien met kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
8: Clara, blijf verwonderd. de zaal zit stil en hij neemt iedereen mee.
9: Je kruipt in die cello.
10: Koningin Elisabeth wedstrijd cello met Mark Janssens.
11: Een fijne namiddag. We zijn klaar voor dag 2 van de halve finale cello hier in Brussel. Om 3 uur zijn we live in Flagey. We zijn natuurlijk altijd extra blij wanneer landgenoten een plaats krijgen in die halve finale of finale. En wanneer ze daarna hoog eindigen. Ja, dat moeten we dit jaar jammer genoeg missen. Maar in 2019 zaten we allemaal op het puntje van onze stoel voor violiste Sylvia Wang.

mazurka van Eugène Isaïe met violiste Sylvia Wang en Elian Reyes aan de piano. In 2019 werd Sylvia Wang laureate van de wedstrijd. Sinds 2023 is ze concertmeester van het Symfonieorkest van de Munt. En vorig jaar kwam ze met een boeiend project, Ode to Mother Nature, een ode aan moeder natuur, om de kwetsbaarheid van alle levende dingen die op deze aarde, die we nog hebben als rijkdom, om die toch muzikaal te laten leven. En ze heeft muziek uitgekozen van verschillende componisten die verwijzen naar wat er in de seizoenen van de natuur, maar ook de seizoenen van het leven, gebeurt. En dan zie je ook de connectie tussen muziek en natuur. Het is niet altijd roze geur en maneschijn in het leven. Ook niet in de geschiedenis van de Elisabeth-wedstrijd. In 2014 werd sopraan Jody de Vos tweede. Het was een echte triomf. Maar 2 jaar geleden overleed ze in Parijs. 35 jaar jong. De broosheid van het leven.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Clara Live.

Nadia het mignon van Ambroise Thomas met Judy DeVos en Brussels Philharmonic onder leiding van Pierre Bleuze en voor het ook even het Vlaamse radiokoor. De kathedraal van Namen stroomde 2 jaar geleden vol voor de uitvaart van Judy DeVos. In het begin wou ze eigenlijk alleen popmuziek zingen. Ze wou zanger worden, maar toen dacht ze van ik moet toch op een juiste en een inspirerende manier kunnen zingen. En dus nam ze lessen en ging ze zich interesseren voor opera. En de interesse, ja, vest een liefde voor opera. Ze had geen klassieke muziek van thuis uit meegekregen, geen opera. De klassieke muziek kwam pas later, als ze ongeveer 16 jaar was. Judy DeVos. In 1997 veroverde een jonge Deense violist het publiek hier in Brussel. Nicolai Snyder, hij was toen heel jong, 21. Hij had al aan enkele belangrijke wedstrijden deelgenomen, maar Brussel werd een schot in de roos. Na zijn eerste plaats hier ging hij trouwens nog verder studeren, want hij was nog jong, 21, aan Juilliard in New York. Vandaag is Snyder in de eerste plaats dirigent, hij is chef van het Nationaal Orkest van Lyon. Maar we laten hem nog eens graag horen in deze muziek van Edward Elgar. Het mooie middendeel uit zijn vioolconcerto.

0: melancholie, zoals alleen de Engelsen volgens mij die kunnen verklanken. Het middendeel uit het vioolconcerto van Edward Elgar met Nikolai Snyder in de Staatskapelle Dresden. Onder leiding van Sir Colin Davis, Nikolai Snyder, die in 1997 de Elisabeth-wedstrijd won. Deze opname is niet toevallig uit 2010, want toen was het 100 jaar geleden dat dit concerto van Elgar in première ging. Trouwens, de componist zou zelf die première dirigeren en de viool waarop Snyder hier speelt, is de viool die Fritz Kreisler gebruikte, waarop hij speelde voor de première van dat concerto. Dat maakt het dus heel bijzonder. Nikolai Snyder, vandaag is zijn naam Nikolai Scheps Snyder, is niet alleen muzikant, dirigent ondertussen ook geworden, maar hij is ook heel erg bekommerd om de nieuwste generaties van muziektalent. En dat uit zich onder andere in het feit dat hij om de 3 jaar de voorzitter is van een andere wedstrijd, de Carl Nielsen-wedstrijd.
1: Heel de zaal zit stil en hij neemt iedereen mee.
2: Je kruipt in die cello.
3: Koningin Elisabeth-wedstrijd cello met Mark Janssens.
0: Het is voorbij 2:30. Over een klein half uur gaan we rechtstreeks naar Flagey voor de tweede dag van de halve finale van de Elisabeth-wedstrijd cello. Laureaten en ook winnaars van die wedstrijd bouwen soms een heel intense band uit met ons land en met Brussel. De winnaar van 1978, pianist Abdelrahman El-Bacha, die woont al meer dan 10 jaar in Brussel. Zijn wortels liggen in Libanon, in Frankrijk. Geboren in Beirut El-Bacha, in een familie van de muzikanten. Hij begon piano te studeren. Hij was onder andere een leerling bij een leerling van Marguerite Long, dus een verre traditie. En als hij 10 jaar is, kun je je voorstellen, een jongen van 10 geeft hij zijn eerste concert met orkest. Niet toevallig was het Claudio Arrau die tegen Abdelrahman El-Bacha zei, jij gaat het toch maken. Op een bepaald moment krijgt hij als jonge kerel het aanbod om met een beurs te gaan studeren en ze staan bijna aan te kloppen bij hem. Frankrijk wil hem die beurs geven, de Sovjet-Unie toen nog en Engeland. Maar hij kiest voor Frankrijk omwille van de relaties tussen de Libanon en Frankrijk op dat moment. Abdelrahman El-Bacha, hij zat ook 3 keer in de jury van de wedstrijd hier in Brussel en hij blijft een lieveling van vooral het Franstalige Brusselse publiek. Dit komt uit zijn integrale van de sonates van Beethoven, de 3e sonate.

Ludwig van Beethoven zijn derde pianosonate met de winnaar van de Elisabeth-wedstrijd in 1978, Abdelrahman el-Bacha. In 2013 zou hij alle sonates van Beethoven opgenomen hebben. Dat was een meerjarenproject. En in 2019 ontving hij een eredoctoraat aan de KU Leuven, Abdelrahman el-Bacha. En in de Laudatio toen viel mij deze passage op. Hij is niet geïnteresseerd in succes. Hij wil gehoord worden, maar niet bewonderd. En hij ontvangt het applaus in eenvoud en bescheidenheid. Om 3 uur wordt u vanuit Flagey verwelkomd door mijn collega Nicole van Opstaan voor de tweede dag van de halve finale van de Elisabeth-wedstrijd Cello. En deze dirigent werd als violist ooit zesde in 1967, Jean-Jacques Canterhoff. Hier met Tapiola Sinfonietta en clarinetist Martin Frust in de finale van het tweede clarinetconcerto van Carmaria von Weber. Geniet zo meteen van al dat jonge cellotalent.

0: Goedemiddag, van harte welkom in Studio 4 van Flagey, waar we vandaag opnieuw 8 van de 24 halve finalisten van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello aan het werk zullen horen. 8 van de 24, ze komen met de helft van hun proef vandaag en dat is ofwel een concerto te kiezen uit de 3 concerto's die de jury heeft voorgesteld. En de andere helft van hun proef, dat is een recital waarvan het verplicht werk van Harold Noben een vast onderdeel is. U kan ons volgen via Clara, via VRT Max en ook via Canvas deze namiddag. Ik ben Nicole van Opstal en ik ben heel blij met de gast die vanmiddag meekomt volgen. Hij is een van de meest eigenzinnige stemmen van de hedendaagse muziek. Een cellist die de klank niet alleen speelt, maar ook onderzoekt, bevraagt en ontleedt. En zijn verhaal begint hier bij de wedstrijd. Dag Arne de Vos.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Vertel het verhaal eens. Het begon voor jou als cellist allemaal hier met de Koningin Elisabeth-wedstrijd.
1: Ja, inderdaad. Een fameuze uitvoering van een vioolwedstrijd met Peter Zasowski, die toen het vioolconcerto speelde van Bartok. En ik hoorde dat en vanaf het eerste moment was er precies een virus, een vuur dat wakker werd in mij. Ik was zodanig gefascineerd, gegrepen door die sensatie van dat strijken. Niet zozeer de viool, ook die muziek. Want er waren twee wijkorpscalls. Dat was enerzijds de muziek zelf. Die moderniteit, die vitalistische energie die daar vanuit gaat. Mm-hmm. En het tweede aspect was die sensatie van die strijkstok waarmee je een toon kunt sculpteren, kunt vormgeven, kunt trekken, kunt richting geven in alle richtingen. En dat vond ik een fantastische beleving.
0: En dan werd het toch niet de viool, maar de cello.
1: Nee.
0: Want het was nog geen wedstrijd voor cello toen.
1: Nee, inderdaad. Maar de cello was in huis. Ik had een zus die cello speelde. Ik ben meteen de volgende dag ook gaan proberen op het instrument, contact genomen met een leraar en zo. En ik wist, ik moest na 3 weken later, dat vroeg ik aan diezelfde leraar, Marcel Keulestijds, zou het mogelijk zijn, ik wil cellist worden. Dat was zo precies echt een roeping. Iets dat fantastisch was. En die muziek zelf van Bartok, dat is voor mij eigenlijk de eerste trigger geweest ook naar het ontdekken van de hedendaagse muziek.
0: En waarom? Wat sprak je aan?
1: Zoals ik daarnet al zei, dus die vitaliteit die erin zit. Ook een zekere soort complexiteit van expressie. Een enorme palet, een schakering van expressionistische contrasten en zo. En dat sprak mij enorm aan. Een beetje weg van meer van het burgerlijke sentimentele naar meer existentiële uitdrukkingskracht. Ja. Die ik ook in de schilderkunst ook op dat moment ontdekte.
0: En het burgerlijk sentimentele, hoor je dat dan in de klassieke concerto's die we nu gaan horen?
1: Niet altijd.
0: Bedoel je dat ermee?
1: Er zijn er wel een aantal, uiteraard. Ja. Dat is ook een bepaalde stijl-epoch geweest, waar dat heel in was. En dat heeft ook wel zijn waarde, zijn expressie. Hè. Maar dat zijn voor mij niet de innerlijke stem.
0: Ja. En het is dan verder gegaan met heel hedendaagse muziek. Je hebt al vele werken in première gespeeld.
1: Ja, inderdaad. Ik was ook meteen getriggerd ook naar de muziek van mijn eigen tijd. Hoe muziek een spiegel is van een wereldbeeld waarin dat je leeft enzovoort. De relatie met schilderkunst was erin voor mij ook zeer belangrijk of zeer inspirerend, ik ga het zo zeggen. En na Bartok kwam dan Giorgio Ligeti, die voor mij ook een enorme openbaring was. De tweede helft van de 20e eeuw. Vanuit Ligeti was het dan Stockhausen, was het Luciano Berio. Ja. En ik had zo meteen een soort connectie met die taal van die muziek. Dan begin je dat te exploreren. En dan komt dan uiteindelijk ook de volgende stap. Dat je contact neemt met jonge componisten. Om zelf creatief aan de slag te gaan. Om materiaal aan te bieden. Te improviseren. En te zien of we daarmee een nieuwe mogelijke werelden van musiceren kunnen creëren eigenlijk.
0: We gaan straks nog over het verplicht werk kunnen praten. Wanneer het recital aan de beurt komt. Ja, dat is muziek die voor nu gecomponeerd is, speciaal hiervoor. Maar nu komen er klassieke concerto's aan.
1: Ja.
0: Ben je daarmee vertrouwd? Dus de kandidaten konden kiezen dit keer uit Kraft, Hofmann en ook Michael Haydn. Het zijn concerto's die niet zo bekend zijn.
1: Nee, het zijn niet de metafysische hoogtepunten, om het zo te zeggen, van het repertoire. Ja. Zoals je die kent van een Haydn of van een Dvorak of Elgar en zo. Dus ze zijn veel minder gespeeld. Waarschijnlijk ook om die redenen. Misschien muzikaal niet de absolute topstukken. Maar het zijn wel, het zijn wel stukken van een tijdperk waarin de cello zich losgemaakt heeft uit de barokke basso continuo praktijk en zich volledig bevrijdt uiteindelijk en een waardig solo-instrument wordt. Een beetje in concurrentie met de toenmalige viool, uiteraard. En dat hoorde ook in die stukken, dat er hele hoge tessituren worden geëxploreerd. En men op een bepaald moment, naast het basregister van de cello, ook dus dat vioolregister exploreert. Een beetje vanuit diezelfde soort esthetiek, die toen toch ook wel gestuurd was door de galanterieën van hun tijd. Mm-hmm. En ook, en daar ben ik zeer benieuwd naar, en zeker in het eerste deel, de expressiviteit van de opkomende Sturm und Drang. Die Kraft zelf heeft meegemaakt, ook in de symfonieën van Haydn en Mozart.
0: Ja, want we gaan twee keer het concerto van Kraft nu horen bij de eerste twee halve finalisten. Ja. Dus het is vooral die kraft die je heel erg intrigeert.
1: Ja, en ik zou zeggen dat er een zekere kraft zal moeten aanwezig zijn ook, om die Sturm und Drang eruit te halen.
0: Ja. We gaan luisteren, want Stefanie Korten komt de eerste kandidaat aankondigen.
2: Dames en heren, een goede namiddag en van harte welkom op de tweede dag van de halve finale van de Koningin Elisabeth wedstrijd. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous au concours Reine Elisabeth pour ce deuxième jour des demi-finales. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, ladies and gentlemen and dear members of the jury. Welcome to you. Good afternoon. In a few moments, we will welcome this afternoon's first candidate. Alors, pour préserver la qualité de la concentration de toutes et tous, en plus d'éteindre vos téléphones portables, permettez-moi de vous rappeler de ne pas quitter votre place pendant les prestations, pas même tout à l'heure entre les morceaux. Merci. Merci pour votre compréhension. Om de concentratie van iedereen te bewaren, vragen wij u niet alleen uw telefoon uit te schakelen, maar ook uw plaats niet te verlaten tijdens de uitvoeringen. Dank u voor uw begrip. Le premier candidat de cet après-midi est Alexander Volheim, page 142, pagina 142, page 142. Il interprétera le concerto en ut majeur, opus 4 de Anton Kraft, accompagné par l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, sous la direction de Van Mardirossian. Dames et Herren, Alexander Volheim, en dirigent Van Mardirossian.

0: applaus voor Alexander Wolheim. Hij speelde het celloconcerto in C-groot van Antonin Kraft. En dat samen met het Orchestre Royal de Wallonie onder leiding van Mardi Rossian. Alexander Wolheim, ja, hij speelde dit concerto, maar dadelijk gaan we het nog eens horen, met Ivan Sendetsky, een Russisch cellist, 29 is hij momenteel, studeerde vooral in Rusland, maar ging daarnaast op nog veel andere plaatsen studeren, Berlijn, Boston, Basel, en momenteel is hij in Londen aan het studeren bij Josephine Knight. Hij was hier al eens eerder, in 2022 was hij ook halve finalist, dus dit keer hoopt hij waarschijnlijk verder te geraken. We wensen het hem alleszins van harte toe. Naast cello spelen heeft hij zich sinds corona ook nog in iets anders verdiept, namelijk in het ambacht van cellobouwer. Dus dat is nog een extra pijl op zijn boog die hij heeft. En hij zegt, ja, geen volwaardig cellobouwer, maar toch iemand die herstellingen kan doen. En dat lijkt handig.
1: Dames en heren, nu verwelkomen wij Ivan Sendetsky, pagina 130, page 130, page 130. Hij vertolkt het concerto in C-groot, opus 4 van Anton Kraft, begeleid door het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, onder leiding van Mardi Rossian. Mesdames et messieurs, Ivan Sendetsky est le chef d'orchestre van Mardi Rossian.

0: De Russische cellist Ivan Zendetsky met zijn versie van het celloconcert in C-groot van Anton Kraft. En daarvoor hoorden we Alexander Wolheim met datzelfde concerto. Wolheim, een Duits cellist, 25 is hij. Ja, en we hebben de concertos nu allebei gehoord. Twee keer Kraft, we kunnen vergelijken.
1: Ja,
0: Arno de Vors, ja, cellist, pleitbezorger van hedendaagse muziek vooral, maar ook een bevlogen docent muziekgeschiedenis.
1: Ja.
0: Neem ons eens even mee.
1: Wel, het zijn al twee fantastische performers, uitvoeringen. En ik was eigenlijk bijzonder gecharmeerd toch door de eerste kandidaat, Alexander Wolheim, door naar mijn gevoel een meer hedendaagse interpretatie van het stuk.
0: En wat is dat dan?
1: Dat is voor mij, omdat hij heeft heel capricieus gespeeld. Heeft een heel mooi contrast gemaakt, naar mijn gevoel, tussen de galante stijl en de Sturm und Drang stijl. Heeft ook eigenlijk een zeer leuk crin in zijn toon,
0: ja,
1: waar ik van hou.
0: Ja.
1: En die hele snelle passages, daar zit een soort grain, bijna een soort groove in. En een stuwkracht, die ik enorm kon appreciëren, om niet te vervallen in die technische galanterieën eigenlijk.
0: Ja.
1: En in die zin vind ik ook dat hij in dat eerste deel, ook bij de modulaties bijvoorbeeld, wanneer het thema een paar keer terugkeerde in andere toonaarden, viel het mij op dat hij dat iedere keer probeerde op een andere manier te spelen. Waardoor je dus toch niet het gevoel krijgt van die herhaling, maar eerder dat er toch weer iets gebeurt, iets gecreëerd wordt.
0: Iets aan toegevoegd is.
1: En dat is voor mij wat ik dan bedoel met die hedendaagse approach in dat stuk. Dus het is een beetje volgens mij een valkuil om al die verschillende virtuose momenten die ervoor komen telkens op dezelfde manier te spelen. Dat heeft hij niet gedaan en daar was ik heel blij om.
0: Denk je dat dat ook niet de bedoeling was toen?
1: Ik vermoed van wel, ja.
0: Ja?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat het een valkuil is om dat niet te doen.
0: En vandaar hedendaagse interpretatie.
1: Ja, want we zeggen hedendaags, maar uiteindelijk, als je terugkeert naar in de geschiedenis van de muziek ook, alle muziek is op een bepaald moment een creatiemoment geweest. En ik kan niet geloven, wanneer men dingen creëert, dat men dat niet met een soort vitalistische stuwkracht van verlangen enzovoort zou gedaan hebben, maar puur techniek omwille van de techniek. Ik geloof altijd dat er een soort fascinatie geweest is, ook voor die techniek, voor die mogelijkheden, een soort extase voor die techniek. Zeker deze techniek ook, als je dat vergelijkt met het barokke imperium, waar Isilla nog veel meer opgesloten zat in die lage tessituur en zich plots daar totaal in bevrijd. Ja, dat moet een feest geweest zijn.
0: Dat moet indruk gemaakt hebben.
1: Ja, dat moet een indruk, voor het publiek bijzonder, maar ook voor de speler.
0: Ja.
1: Om daar zomaar op te gaan surfen op die snaar tot in de hoogste regionen met het grootste gemak uiteindelijk. Maar toch ook, ik verlang daar toch een klein beetje die extase. En dat heb ik zeker en vast gevoeld, ook bij Alexander Wolheim. Dan kwam de re-expositie, dus wanneer het thema dan terugkeert in dat eerste deel. En ook daar, ik had erbij geschreven in mijn blaadje, ik zei, oh nice, hij neemt risico. Zijn inzet, hij heeft een aantal risico's genomen, waardoor dat hij dan net op het randje komt van een klein beetje bevuilde toon, maar ik denk dat dat juist ook een soort directionaliteit geeft aan die performance die ik echt heb kunnen smaken.
0: Ja.
1: Dus ik vond dat wel. En het tweede deel, als ik dat dan vergelijk met de tweede kandidaat, dan heb ik mij constant de vraag gesteld, maar je kunt heel goed cello spelen. En ik had echt het gevoel dat ik naar een fantastische cellist zit te luisteren. En ik hoor die technieken en ik hoor die tenug. En iedere keer verbluffend, naarmate dat hij evolueerde in het stuk, vond ik dat hij ook beter werd, dat hij meer in zijn element was. Maar je krijgt veel meer een bevestiging van hetzelfde.
0: Maar minder boeiend, misschien.
1: En in die zin, voor mij minder creatief. Dat is misschien meer een soort traditionele manier, maar ook een valkuil, denk ik, van het cello spelen, omdat je natuurlijk die prestige van die techniciteit wil laten horen, en dat is een vorm van zegevieren, maar er is een au-delà ergens. Hè. En ik heb in het tweede deel ook wel een verschil gemerkt tussen de twee kandidaten, is dat Alexander von Wolheim voor mij een veel meer sensueel gebruik heeft van de vibrato. Hij gebruikt de vibrato die soms vertrekt vanuit niets. En hij speelt dat tweede deel, typisch voor die tijd, ook vanuit een soort reciterende lijnen. Hij vertaalt die melodische lijn met een zeer subtiele inschuivende dynamiek, teder per momenten, hele mooie zuifters, zoals men zegt, die zuchtmotieven, die zuchtmotieven, die komen, die zijn ademgestuwd. Die komen niet uit de strijkstok. Het is dat die strijkstok het verlengde is van zijn adem. Ze komen uit zijn buik, bij manier van spreken. Dat is wat ik zeer sterk voel. Vandaar dat ik schreef erbij, ja, bravo, een echt parlare cantando, heb ik gehoord. Want in dat tweede deel, dat is ook de tijd van Mozart en zo, hoor je heel vaak echo's, als je er op die manier naar luistert, van melodievoering, zoals die gebeurde in de bel canto opera. Luister naar die opera's van Mozart en je hoort dat soort vertellende...
0: In de zang.
1: Ja, gezang uiteindelijk. En dat zijn hele subtiliteiten in het ritme ook, die toch in dat tweede deel aanwezig waren. En waar ik dan weer bij onze tweede kandidaat dat minder bespeurde, maar ieder weer opnieuw werd meegezogen van... Wow, je kunt heel goed cello spelen. En... Dus ik denk dat het misschien ook voor het publiek een bepaalde valkuil kan zijn. Van te zeggen, oh, die kan goed cello spelen. Hè? Of die heeft snelle vingers. En ik heb bij de eerste kandidaat eigenlijk op een bepaald moment er niet meer bij stilgestaan dat hij snelle vingers heeft.
0: Dat hij cello aan het spelen was.
1: Ja, en dat is voor mij toch wel een groot verschil. Ja. Ik hoorde ook dat in de finale bijvoorbeeld, in het derde deel, dan kreeg je dat staccato van die dansende kozakken. En ik bespeurde ook wel... Ik heb met plezier geluisterd naar een soort gebalde, geserreerde, korte staccato-klank. Tjak, tjak, tjak, tjak, tjak. Alsof je zo de stampende schoenen op de tafels kon horen. Maar er zat zo'n soort bijtende klank in. En ook een drive gaf aan die dans. Opnieuw die grain die in het eerste deel kwam en in het laatste deel dan terugkomt, maar in een dansenvorm. In het eerste deel is het meer een soort, ja, komt het vanuit het buik, vanuit het soort reciterende. En van het tweede deel komt het vanuit een soort stampenvoeten. Ik heb dat af en toe een keer gehoord en dat vond ik ook wel fijn. En net voor de finale, wanneer het dan in 6-8 overgaat, heeft die Alexander Wolheim ook iets gedaan wat ik gisteren ook niet gehoord heb. Ik zag hem flirten met de tempo's. Ja. Af en toe gebeurt het dat het een beetje vertraagt. Heel subtiel, maar hier en daar een kleine vertraging, een versnelling, alsof je weer aan het vertellen bent. Je gaat een beetje sneller, je gaat een beetje trager vooruit in wat je doet, dat parlare cantando. Vooral je dan doorstoot naar die exuberante 6-8 finale. En om die reden heb ik toch wel een grotere voorkeur voor de eerste cellist.
0: Dat is uitvoerig beargumenteerd en heel beeldrijk. Ja. Dank u wel. Je hebt ook gisteren geluisterd, want we hebben daar ook twee uitvoeringen van Kraft gehoord. Yoki Tamura, ja. Dat was de kandidaat die 's avonds gespeeld heeft. Ja. Die was overtuigend.
1: Ja, maar ik vond hem een vrolijke virtuoos. je zag het ook aan hem, hij had er plezier in.
0: Ja,
1: enzovoort.
0: Enorm. Hij zat zich te amuseren en met het orkest samen plezier te maken.
1: Ja, en het is een andere optie. Mm-hmm. Hè? Dat je dus zegt, ik speel dat als een soort vrolijke komedie of zoiets. terwijl dat ik toch denk dat dat stuk... om die reden denk ik dat ik noem de vrolijke virtuoos, dat de drie delen eigenlijk een beetje met diezelfde soort vrolijkheid werden gemaakt. En ik zie in die drie delen toch wel een kans liggen als cellist, als uitvoerder, om drie totaal verschillende vormen van muzikale expressie naar voren te brengen. Zoals dat dansende expressie van het derde deel. Dan het opera-achtige parlare cantando in het tweede deel, het lyrische. Daar kun je echt gaan spelen met de retoriek ook. Dus ik mis een beetje retoriek in dat spel. Gisteren had ik dat ook. Ik miste daar toch een vorm van muzikale retoriek die weer vanuit de opera komt. Ik heb de neiging, heel vaak, ook in hedendaagse muziek, om alles ergens toch op te benaderen vanuit een soort innerlijke vocale stuwkracht.
0: En waarom?
1: Waar de muziek een soort verlengstuk is van uw adem. Mm-hmm. En adem, dat is taal. Dat is het begin. En dat gaat er naartoe. En dat geeft terug. En die soort beweging, die dan verlengd wordt in je ledematen en uiteindelijk projecteert wordt op het instrument. Dat is een persoonlijke keuze die ik heel fijn vind. Omdat het op die manier ook... Nou, dat is iets wat van Casals komt eigenlijk ook. En van Ostropovic ook. Dat die muziek belichaamd is. En een soort lichamelijke stuwkracht heeft. Hè. Want als je dat eens... Ik zeg altijd, als ik zou lesgeven ook aan een celliste, dan zeg ik, stel nu voor dat je datzelfde moet doen zonder cello. Tjaram, bom, bom, bam. ja, dan sta je daar met je lichaam. Dus je kunt niet anders dan met je lichaam die energie vertolken. En dan zet je daar nu een cello tussen, of een fluit, of een viool of een piano. Dat maakt niet uit. Dat is het instrument waarmee dat muzikantschap vorm krijgt. Vandaar die taligheid.
0: Ja.
1: En die taligheid is eigenlijk divers. En dat, ik moet eerlijk zijn, ik ben dat stuk een beetje aan het ontdekken.
0: Samen met ons, ja.
1: Ja, wel, ik was eigenlijk niet enthousiast aanvankelijk over de keuzes van de jury. Ik dacht, wat die kracht en zo. En gisteren ook niet meteen. Ik dacht, oké. En bij deze eerste performance heb ik toch ergens een soort klik gemaakt. En ik zeg, wauw, er zit daar toch wel potentieel in. En ik heb deze morgen nog een keer geluisterd naar de fantastische versie van Anner Bijlsma, die dat stuk ook een van de eerste terug op de planken gezet heeft. En als ik dat dan zie met hoeveel retoriek dat gespeeld wordt, ja, dan denk ik dat je daar toch wel een zeer boeiende, naar een jury toe, verhaal mee kunt vertellen.
0: Ja.
1: En je zou kunnen zeggen, ik kan met dat stuk van Kraft 3 totaal verschillende modi van cello spelen naar voren brengen.
0: Ja.
1: En als je die kans niet grijpt, dan heb je een eendimensionele benadering. En ik heb het in mijn boekje geschreven ook, dat ik zei het verschil tussen de een en de andere, is een soort meer monodimensionele benadering, wat ik dan noem cello spelen. En de andere is meer orkestraal gedacht. Ik had misschien nog wat meer dialoog gewild met het orkest, maar het orkest doet het op zich zodanig goed. Ze zijn trouw, stevige ondersteuners.
0: Volgen.
1: Dus ze volgen. En dus de solist kan zich volledig concentreren op,
0: op wat hij moet doen.
1: Op wat hij moet doen. Hij speelt voor een jury. Hè.
0: Ja.
1: En als je die jury dan zou wegnemen, dan denk ik de volgende keer, en nu speel ik niet meer voor de jury, maar gaan we samen met het orkest en met het publiek spelen.
0: Ja.
1: Er zal misschien wel een kandidaat zitten die zich er ook niet van aantrekt. En die zegt, voilà, ik ga volledig ook voor dat domein van het musiceren. Dan kom je in de buurt van groot kunstenaar uiteraard.
0: Ja. Arne de Vorst, dank je wel. Dit was een zeer boeiende uiteenzetting. En we bekijken Kraft nu toch met andere ogen, denk ik. Of we beluisteren het met andere oren. Ik hoor je graag straks terug om de recitals in te leiden. Maar we gaan samen met het publiek hier in Studio 4 een beetje pauzeren.
1: Ja,
0: dank
1: plezier.
0: Je, tot straks.
2: Ja, pizzicato, wat betekent geplukt eigenlijk. Dus je plukt met jouw rechterhand, waar je normaal met de strijkstok in de weer bent, pluk je dus met je rechterhand rechtervingers aan de snaren. En je kan kiezen welke vinger, allemaal een andere kleur. Of met de duim bijvoorbeeld. Welk deel van de vinger zelfs, je kan eerder met jouw nagel gaan pizzicato doen, of met heel veel vlees, zoals wij dan zeggen. Maar ook jouw linkerhandvingers, hoeveel gewicht? Dat is weinig gewicht, een heel gedempte, of meer gewicht. Doe ik vibrato voor of tijdens of na de pizzicato? Tijdens. Heb je een soort exotisch instrument soms, als je... En dan kan je nog kiezen op de cello op welke plaats dat je doet. Op de toets, dat zwarte ding waar je je vingers op zet. Klinkt het eerder zacht misschien? Of eerder richting de kam, dat is waar de snaren over gespannen zijn. Klink je helderder. En kan je eigenlijk ook... En dan kan je nog kiezen op de cello op welke plaats dat je doet. Op de toets, dat zwarte ding waar je je vingers op zet. Klinkt het eerder zacht misschien? Of eerder richting de kam, dat is waar de snaren over gespannen zijn. Klink je helderder. En kan je eigenlijk ook nog de richting kiezen, dat je horizontaal

0: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Clara Live.
2: Een leuk extraatje aan pizzicato is dat je eigenlijk terzelfde tijd kan strijken met jouw stok en dan pizzicato doen met jouw linkerhand. Dan heb je eigenlijk een soort combinatie van twee technieken.

Benjamin Glorieux was heel enthousiast om ons alvast verder in te leiden in een van de cellotechnieken. En nu ging het over de pizzicato. Dat hoort u hem allemaal vertellen. Oké, we gaan nog wat muziek beluisteren. Dit keer wordt het Camille Saint-Saëns met onder meer Nathalie Klein, die in de jury zit. Ze spelen La Muse et le Poète.

0: Ja, en zo gaan we stilaan naar het tweede deel van deze namiddagsessie op de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Cello, de halve finale die we hier rechtstreeks volgen in Studio 4 van Flagey. En Arne de Vors is nog altijd mijn gast. Heel bevlogen, daarnet verteld over die interpretaties van Kraft, ja, door de twee cellisten die we hoorden. Nu komen er twee recitals aan, waarvan het vaste onderdeel een verplicht werk is. Harold, ja, Nobin. Het is speciaal voor deze wedstrijd geschreven. Het is dus gloednieuw gisteren in première gegaan. Je hebt het ongetwijfeld ook gehoord, denk ik.
1: Ja, ja, ik heb het
0: gisteren... Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt of wat jij ons alvast kan zeggen om het nu nog beter te kunnen beluisteren.
1: Het is in ieder geval een stuk speciaal geschreven voor de wedstrijd. In die zin dat er heel wat verschillende mogelijkheden in zitten voor de cellist om verschillende expressieve kwaliteiten te laten horen. Ik ben daar zeer benieuwd naar ook. Er is gisteren al gesproken geweest over dat fameuze pizzicato, een soort jazzy-achtige groove die er moet in zitten. Daar heb ik nog gisteren in ieder geval niet de ideale versie van gehoord. Stuwkracht, directionaliteit, grote contrasten. Het staat ook in de partituur, hè, dat het, de partituur moet nauwgezet gevolgd worden. Maar in de eerste plaats, en dat vind ik dan primordiaal, zegt de componist, dat het gaat over het creëren van grote mogelijke contrasten, zowel in de zachte passages als in de luide passages. In de klankkleur, in de hele warme cellotonen, in de scherpe cellotonen. Dus dat ben ik ook zeer bij de Ponticello klanken, hè, waar je zo echt zo op het... De klank begint te schuren en te snijden.
0: Waarbij je heel dicht tegen de kam speelt.
1: Daar, ja, inderdaad, heel dicht bij de kam. Ja. En dat is eigenlijk een speciaal techniek. Dat is niet zomaar een lelijke klank maken, maar dat is een klank maken die een soort... Ja, dus zo'n soort, ja, snedigheid krijgt. Iets existentieels krijgt eigenlijk ook. Je moet echt vanuit de binnenkant van je buik komen.
0: Dus dat is heel delicaat om dat goed te doen.
1: Ja, dat is niet zo evident om dat goed te doen. En vooral, je moet daartussen gaan balanceren. Hè? Dus van warm naar grain en dit soort dingen. Dus dat verwacht ik. Ik zie ook grote contrasten in de tempi. Snelheid, traagheid. Hier en daar ook wel de kans liggen over mooie rubato's te nemen. Parlare cantando, maar
0: rubato,
1: op een hedendaagse...
0: versnellen en vertragen. Tempo, ja.
1: Het is een partituur die een aantal valkuilen heeft waar men heel snel zou kunnen opnieuw in een soort modus van veiligheid gaan spelen. Ten meer omdat het een nieuw werk is. Men is al blij dat men het kan spelen. Ja. Men heeft daar niet zoveel tijd voor om dat in te studeren. En juist om die reden zou ik zeggen, oh, so what? Als je dan toch die tijd niet hebt om het in te studeren, dan take the risk. Go for it. En ik denk dat die partituur dat echt wel toelaat. Dus snelheid, contrast, traagheid, snelheden en traagheid, intensiteit, zeer belangrijk. En dan ook wel nog de interactie met de piano. Want het is niet zo dat het een stuk is die geschreven is voor een cello met een pianobegeleiding, maar waar de muzikus ook kan laten zien dat hij in een heel interessante pingpong reactie komt of duel komt met de pianist. Als je dit soort dingen kunt laten zien, ja, dan heb je toch al een waardevolle uitvoering gebracht van het stuk.
0: Ja.
1: Dus waar kan het publiek op letten, is in de eerste plaats op die grote contrasten in klankkleur, in dynamiek, in snelheid, in traagheid. En ik hoop ook opnieuw, gisteren had ik dat ook wel gehoord, ik had mijn eerste opmerking toen ik de eerste twee versies gehoord heb, was net hetzelfde zoals bij de Kraft. Ik hoor te veel cello spelen. En hedendaagse muziek gaat over veel meer. Eigenlijk, hedendaagse muziek is heel vaak alle mogelijke verschillende stemmen die in een cello verborgen zitten, naar buiten brengen. Ik zeg soms, er zit eigenlijk een heel orkest verborgen in dat instrument. Hè. Niet alleen een viool helemaal in de bovenste, maar er zit daar een fagot in, er zit daar een brombeer in, er zit daar van alles in, er zit een contrabas in. En als je die klankkleuren, ik vind het heel leuk om orkestraal te denken op een cello solo. Door al die kleurschakeringen die je kunt maken. Want het is precies alsof door de kleur te veranderen dat je eigenlijk een ander instrument krijgt. Dus, en daar kan je ook de kwaliteit van het instrument en de strijkstok natuurlijk ook in beoordelen. Of de manier waarop dat die muzikus daarmee speelt, uiteindelijk. Mee goochelt. Ik had nog gezegd bij Bartok dat ik gefascineerd was door hoe je met een strijkstok de klank sculpteert. In een klassieke setting, of een sonate van Brahms, heb je doorgaans een tamelijk stabiele toon nodig die in eenzelfde stabiliteit staat, bijvoorbeeld met de piano, zoals bij Poulenc zullen horen ook, een klassieke toon die evenwaardig is aan de 12 klassieke stabiele tonen van de piano. Bij manier van spreken, je speelt piano op je cello. Hè. Maar als je solo speelt, zou je kunnen zeggen, ik creëer een keer een ander instrument. Hè. En dan krijg je dus meer dimensionele benadering van expressiviteit. En, ja. En daar zit het plezier ook van het muziceren. Ah ja, dat ik zei van Bartok, het sculpteren van de klank. Dus die strijkstok, daarmee kan je, en die pizzicato's ook, daarmee kan je die klanken een richting geven. Hè. En dat is heel interessant om op te letten hoe dat die klank een stuwkracht krijgt. Of tegengetrokken wordt, teruggetrokken wordt. Dus ja, dat kan zeer sensueel zijn.
0: Ja. Hm? Veel om op te letten, Arne de Vors. Heel boeiend allemaal.
1: Ik vlieg er maar in. Hè.
0: Ja, ondertussen is de jury teruggekomen. Ze hebben plaatsgenomen, dus we mogen zo meteen, voilà, dat is applaus voor haar, Stefanie Courten verwachten. En zij kondigt de volgende halve finalist aan.
2: Mesdames et messieurs, avant de découvrir les récitals des deux prochains candidats, puis-je vous rappeler, s'il vous plaît, de bien vérifier que votre portable est à nouveau éteint. Mag ik u eraan herinneren, dames en heren, om ervoor te zorgen dat uw telefoon weer uitgeschakeld is. Please make sure, ladies and gentlemen, that your cell phone is switched off again. Thank you very much. Nous entendrons dans un instant le récital numéro 1 de Rory Cunningham, page 88 dans votre programme. Pagina 88, page 88. Il interprétera tout d'abord trois strophes sur le nom de Zacher de Henri Dutilleux, suivi de l'œuvre imposée, Caféine de Harold Noben, et ten slotte horen wij de Sonate voor cello en piano van Francis Poulenc. Dames en heren, Rory Cunningham aan de piano begeleid door Thomas Hoppe.

0: Rorik Cunningham uit de Verenigde Staten. 25 is hij en hij speelde in zijn recital Francis Poulenc, sonate voor cello en piano. Daarmee besloot hij. Daarvoor was er Cafeïne van Harold Nobin en hij begon met Trois strophes sur le nom de Sacher van Henri Dutilleux. Dus een voorkeur voor muziek uit de 20e eeuw. Dat bleek toch uit dit recital. En het is nu wachten op Stefanie Koerten om de volgende halve finalist aan te kondigen.
1: Dames en heren, wij horen nu recital nummer 1 van Krzysztof Michalski, pagina 122. Page 122, page 122. Hij vertolkt eerst Introduction et Polonaise brillante in C groot, opus 3 van Frédéric Chopin. Vervolgens 5 stukken in Volkston, opus 102 van Robert Schumann. Et pour conclure, Caféine, l'œuvre imposée de Harold Nobin.
2: Knaldi! Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo. Check, check, check. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Clara, live.
1: Jouw piano par Aude van de Keren.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Clara, live.

0: De Poolse cellist Krzysztof Michalski samen met Zara Zeitman aan de piano. En ze besloten met Harold Noben. Cafeïne, daarvoor was er Robert Schumann, 5 stukken in Folkstone. En daarvoor nog Introduction et Polonaise Brillante van Frédéric Chopin. Het is een Pool, dus Chopin mocht erbij. Arne de Vors, je was aan het meespelen in Noben, bijna.
1: Ja, inderdaad. Ja, die laatste versie vond ik echt wel heel overtuigend. Voor mij is het de eerste keer dat ik de logica en de retoriek van het stuk heb gevoeld, ja. Ook bij de interpreet. En het publiek heeft het ook heel duidelijk gevoeld. Hè. De vele effecten die erin voorkomen, ook de scherpe klanken, de glissando's, de groove, de pizzicato's, de tegentijden ook. Die zitten er allemaal. Hij maakt ze echt vanuit zijn lijf. En ik moet zeggen, ik was zeer enthousiast over die laatste performance van het opgelegd werk. Ik denk, het is echt in de richting van de manier waarop ik het wil horen.
0: Ja, ja, want de groove had je nog niet gehoord tot hiertoe? Bij hem voor het eerst wel?
1: Voor het eerst dat hij van intrinsiek juist zit, dat hij echt is. Je kunt dat ook naspelen, je kunt dat nadoen, je kunt dat doen alsof dat groove is, maar hier heb je echt het gevoel dat er zo'n existentiële drive in zit. Het
0: kwam van binnen.
1: Ja, hij nam ook risico om dat te doen. En die muziek vraagt dat. En het gaat, die scheve schaats dat hij af en toe gaat door zo'n keer net, dat geeft eigenlijk niet. Dat is een deel van het proces. Hè. Dus niet resultaatgericht, maar hij gaat voor die lijn. En het publiek gaat dan ook mee.
0: Mm-hmm. Hè. Mm-hmm.
1: Het publiek voelt, ze wordt mogen meegezogen met zijn met dynamiek.
0: Ja.
1: En eigenlijk, ik heb wel een punt, ik zat wel een klein beetje verveeld met zijn instrument.
0: Hmm. Ja, vertel.
1: Vooral in de eerste 2 stukken, de Schumann. Dat ik zei, die jongen heeft naar mijn gevoel niet zo'n best instrument. Ik hou niet zo van die eerste snaar, die nogal tamelijk scherp en nasaal is. En af en toe zie je dat hij daar probeert iets mee te doen. Hij kent zijn instrument, hij probeert dat te omzeilen door een bepaalde expressie toe te voegen. Maar die bij die Schumann niet altijd tot zijn recht komt. Ook niet bij de Chopin. Terwijl dan in dat moderne muziekstuk, dan kan hij dat nu net gebruiken. En dan voel je wel dat eigenlijk geen enkel probleem was.
0: Wil je weten welk instrument? Ik heb wel wat informatie. Ik weet niet exact of hij er nu op speelt, waarschijnlijk wel. Nicola Bergonzi, 1785, dat instrument.
1: Dat kan. Okay. Het is niet wat een oud instrument is, dat een goed instrument is.
0: Nee.
1: Er is daar ook heel veel, soms ook een beetje snobisme rond. Ik heb instrumenten gezien, ook van diezelfde periode, dat ik dacht, ik zou er niet willen op spelen.
0: Ja, hoe kostbaar of onwaarschijnlijk.
1: Ja, nee, ik bedoel, het is ook een stuk, het is maar een instrument. Hè. Er zijn fantastische hedendaagse instrumenten ook. Daar gaat het mij niet om. Maar natuurlijk, heb je een instrument, dan is de vraag, dat is die toon en met die toon moet je het doen.
0: Ja.
1: Hè? En je maakt er wel iets van. Mm-hmm. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja.
0: Okay.
1: Dus zeer mooi. Wat er ook heel interessant is aan die Noben, is hij, zoals ik al zei, hij heeft durf, hij heeft lef. Hij voelt de retoriek, hij snapt de retoriek van dat stuk. En hij maakt ook de architectuur van dat stuk. Dat zijn geen losse fragmenten die naar elkaar komen. Dat wordt één grote lijn, één grote boog. En dat vond ik wel heel fascinerend. Toch wel een goede muzikant, absoluut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Over de hele lijn. Dus ook zijn andere stukken, Schumann, Chopin. Andere stijl, andere enzovoort.
1: Het is helemaal, ik heb een beetje een ambigu gevoel bij die jongen. Ik weet ook niet hoe jong hij is.
0: Hij is 23.
1: 23, oké. Okay,
0: ja. Dat is jong.
1: Ja, dat is
0: maar dat
1: jong.
0: Zijn de meesten hier.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Ik zie veel mogelijkheden in hem. Bij die Chopin dacht ik, oké, het is een soort salonvirtuositeit met een glimlach. Die muziek, hij smijt zich wel. Maar ik was een beetje, geblokkeerd in de toonvorming van het instrument. En dat, ik zou hem dat eigenlijk willen vragen. Van, is dat het instrument van uw dromen? Of hoop je naar een Gofriller, een Pablo Casals, weet ik veel. Enfin, in ieder geval een instrument die meer potentieel heeft om de klankkleuren te maken die je wil maken. Je ziet hem, hij smijt zich in die Schumann om die verschillende karakters die in die volksdansen zitten te differentiëren. Maar naar mijn gevoel kan zijn instrument dat niet helemaal vertolken.
0: Ja.
1: En daardoor zit hij een klein beetje op. Ik vind hem een beetje, heeft het potentieel van, ik heb hier geschreven, maar ik zit een beetje op mijn honger, heeft het potentieel van een bezweerder te zijn, van een tovenaar te zijn. En ik zou hem willen stimuleren om nog poëtischer te zijn, nog meer te durven uit de comfortzone gaan in de tempi, in bijvoorbeeld in de Schumann.
0: Ja.
1: Maar wat hij dan toch wel heel losgelaten heeft in het opgelegd werk. En dat volgens mij heeft hij wel goed opgebouwd, dat recital.
0: Mm-hmm.
1: Het was wel het beste dat van zijn recital hoorbaar was.
0: Stel dat jij in de jury zat, zou jij dus dat probleem wat je aankaart van dat instrument, zou jij dat een probleem vinden? Of zou je daarover kijken?
1: Ik zou er wel over kijken, omdat ik hem die kans wil geven. Maar,
0: het potentieel.
1: Ik voel dat potentieel. Dat staat op de lijst van potentieel interessante muzikant, bezweerder, kunstenaar te zijn. Maar ja, ik denk dat er nog meer mogelijk is met die jongen.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ja. Hij is op zich interessant, ja, absoluut.
0: Dan hebben we het nog niet gehad over de eerste, Rorik Cunningham, die 20e eeuwse muziek speelde naast het verplicht werk.
1: Ja, hoe jong is die jongen?
0: Daar moet ik eens eventjes naar kijken. Even.
1: Dus ja, met zijn Poulenc.
0: Ja.
1: Ik heb
0: 25.
1: 25, tja, kijk. Hij zag er jonger uit, naar mijn gevoel.
0: Ja, ja.
1: Speelt ook een beetje jong, vind ik. Kijk, ik zou hem geen 25 geven. Ik dacht,
0: en wat bedoel je daarmee?
1: Wel, ik mis een beetje maturiteit. Mm. Ik vind, fantastisch. Het zijn allemaal fantastische muzikanten. Die mensen kunnen spelen, die kunnen ongelooflijk spelen. Je kunt er naar opkijken.
0: Anders staan ze hier niet,
1: anders staan ze
0: hier
1: niet. Daar gaat het ook niet over. Het gaat over een zeer stabiele performance. Heeft een mooie klank, mooi instrument en zo. Maar in die Poulenc bijvoorbeeld, ik vind dat hij hem daar een beetje, het klinkt een beetje hoogdravend van dat te durven zeggen, nee, maar ik durf het zeggen. Die Poulenc, dat is een soort Frans divertissement, heel tijd, vol verschillende karakters. Ik noem het, het is een soort geflirt, een soort esthetica van de flaneur, à la Baudelaire. Het gaat van links naar rechts en het is allemaal zo, heel barok in een zekere zin ook. Een soort lyrische café chantant, daar zit dat heel veel in. Per moment zo'n echte cabaretachtige momenten. En dan vind ik dat hij dat te klassiek speelt. Dus, ik zou voor die cabaretachtige momenten die erin zitten, die lyrische momenten, dat scherzo-achtige, die café chantant die daarin zit ook. Soms is dat voor 4 maten, 8 maten, café chantant, dan weer cabaret, dan dans, dan scherzo. Dat op een moment toe denken aan een Ensor-schilderij of zoiets. Maar je zit met al die verschillende elementen. En dat vind ik allemaal heel netjes, keurig, fantastisch gespeeld.
0: Te inkleurig misschien.
1: Ja, toch wel een beetje, ja. Ja. Het is een draaimolen-esthetiek, dat stuk. En dat moet je pakken, dat zit vol. Het zijn de many voices, maar dat zit vol met humor, parodie, pathos, ironie. En dan vind ik dat hij dat nog wel meer zou kunnen naar buiten brengen, eigenlijk.
0: Ja.
1: Hij speelt fantastisch goed cello, maar daar gaat het me niet om. Het gaat over die extra dimensie die partituur dan uiteindelijk mogelijk maakt.
0: Ja.
1: En dat is een beetje zo het belangrijkste punt, het creëren. De muzikus wordt uitgedacht niet om de best om fantastisch cello te spelen, maar hij wordt uitgedacht om verschillende werelden te creëren.
0: Ja.
1: En dat is interessant die potentiëren te zien ontluiken enzovoort.
0: Ja.
1: Ja. Enfin, ik kan blijven ballen.
0: Ik stel voor dat je gewoon nog eens terugkomt.
1: Ja, inderdaad. Met plezier. He.
0: Wat denk je van donderdagavond?
1: Donderdagavond ben ik erbij.
0: Ja. Dat dus, vind ik een heel goed idee.
1: Het gaat ook interessant zijn om dan een keer alle tweede... Want je vraagt u dan ook af, hoe gaan ze het concerto spelen?
0: Ja.
1: Van de andere, hoe gaan ze het recitaal spelen?
0: Voilà, dus, kunnen we vergelijken. Dus je gaat blijven volgen, neem
1: absoluut.
0: Ik aan.
1: Ja, zeker.
0: Met plezier. Oké, dan zien we je terug donderdagavond. Okay. Dank je wel, Arne de Vos. Ja. Die afspraak is gemaakt voor donderdagavond, maar wij kunnen elkaar vanavond zien. Om 8:00 is er het vervolg van deze tweede halve finale dag. 8:00, dan zijn we via Ketnet te volgen, het kanaal van Ketnet, op Clara ook natuurlijk, en via VRT Max. En ik hoop heel hard dat u er ook bij bent. En dan zal het samen zijn met Laura van der Heijden. Zij is onze gast hier in de set. Tot vanavond.

0: 6 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Lode Roels. De stemming in het parlement over de pensioenhervorming wordt uitgesteld. Vanavond start de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. En in Cannes begint het 79ste filmfestival. In het federaal parlement zal er morgen dus niet gestemd worden over de pensioenhervorming. Normaal was het de bedoeling om die hervorming morgen goed te keuren dus, maar Benedict Coussement, dat zal niet gebeuren.
1: Nee, die stemming wordt uitgesteld voor even toch, omdat de oppositie bijkomend advies vraagt aan de Raad van State. Een gekende manier om de zaken te vertragen. De partijen Vlaams Belang, PS, PvdA, Groen Ecolo en Defi hebben vooral kritiek op de pensioenmalus. De federale regering wil mensen die vervroegd met pensioen gaan en niet voldoende hebben gewerkt een lager bedrag geven. De oppositie vindt die malus discriminerend. Maar van uitstel komt geen afstel, want normaal gezien zal er dan over 2 weken wel gestemd worden, waardoor de deadline van de regering nog niet in het gedrang komt. Die wil de pensioenhervorming vanaf januari invoeren.
0: Benedict, dankjewel. Net vandaag kwamen in Brussel nog 40.000 mensen op straat tegen de hervormingen van de regering, waaronder dus ook die pensioenhervorming. De vakbonden zijn overigens tevreden met hoe die nationale betoging verlopen is, maar ze begrijpen niet dat de regering hun voorstellen nog altijd afwijst. Liende Koman trok na de betoging opnieuw naar de vakbonden.
2: 40.000 betogers lieten vanmiddag hun stem horen tegen de besparingen van de federale regering. Het waren er de helft minder dan 2 maanden geleden. Maar dat is logisch, zegt Bert Engelaar van het ABVV.
3: Mensen zijn natuurlijk soms een beetje moe. Zij verliezen loon, zij zien dat er weinig verandert. Maar ik denk dat mensen wel nog altijd bewust van zijn dat deze regering niet direct de regering voor de werkende mensen zijn.
2: Veel onvrede dus. En dan maakt minister Van den Broeke in het parlement ook nog bekend dat de regering doorzet met de centenindex. Wie bruto meer dan 4.000 euro verdient, zal daardoor 2 keer geen opslag krijgen als de index overschreden wordt. Werknemers en werkgevers hadden samen een alternatief uitgewerkt. En dat de regering dat nu naast zich neerlegt, doet pijn, zegt Gert Ruijens van het ACLVB.
4: Dat wil zeggen dat je echt het sociaal overleg, niet alleen met vakbonden, maar ook met werkgevers, compleet negeert. En dan zeg ik van kijk, hoe wereldvreemd kan je zijn om je te mengen in koopkrachtdebatten die moeten plaatsvinden op de werkvloer tussen werkgevers en werknemers.
0: De jeugdrechter heeft de 16-jarige verdachte van een schietpartij in Leuven in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. Bij het incident van zondagavond waren meerdere jongeren betrokken. Een van hen haalde op een bepaald moment een vuurwapen boven en schoot een andere jongere in de voet. Een tweede slachtoffer werd geschopt en geslagen. De daders sloegen op de vlucht. Een van hen werd dezelfde avond nog opgepakt en moet dus nu naar een gesloten jeugdinstelling. De andere verdachten worden nog opgespoord. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor de confrontatie tussen de jongeren. In Antwerpen, op de begraafplaats Schoonselhof, is voor het eerst een herdenkingsplechtigheid gehouden voor de 7 Congolezen die gestorven zijn tijdens de wereldtentoonstelling van 1894. Ze kwamen om van ontbering nadat ze werden tentoongesteld in een mensenzoo. Stijn Verkruijsen was bij de herdenking.
5: Onze burgemeester momenteel de krans voor Bissio neerlegt.
6: Burgemeester Els van Doesburg legt een krans neer voor Bissio, een van de 7 Congolezen die de Wereldexpo van 1894 in Antwerpen niet overleefden. In totaal werden er 144 Congolezen naar Antwerpen gehaald om tentoongesteld te worden. Na een lange strijd van de Congolese gemeenschap in ons land is er nu eindelijk erkenning voor die koloniale wandaad.
7: Niet alleen de fijne feestelijke hoofdstukken in de geschiedenis van onze stad moeten gevierd worden, maar dat je ook aan de donkere bladzijde moet denken.
8: Eindelijk. Dit is iets waarvoor dat wij zo lang hebben gevochten en eindelijk is die er.
6: Zegt mede-organisator Christel Joka. De stoffelijke resten gingen verloren, maar een gedenkplaat op het Schoonselhof zal hen nu voor altijd eren.
0: Vanavond staat in Wenen de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival op het programma. 15 landen zullen er proberen om door te stoten naar de grote finale van zaterdag. De 10 bestscorende acts krijgen een finale ticket. Onder meer ons land en Israël zullen optreden vanavond. Gianni Palenk, je bent in Wenen. Deze editie is omstreden door de deelname van Israël. Merk je daar wat van in Wenen?
9: Wel, natuurlijk het feit dat hier 5 landen niet zijn, waaronder Nederland. Al zijn hier wel veel Nederlandse journalisten en worden ook nog veel Nederlandse fans verwacht. Maar van protest is hier voorlopig weinig te merken. Daarnet nog de laatste generale repetitie en ook daar geen zichtbaar protest. Nog buiten aan de arena, nog in de zaal zelf. Ook niet tijdens het optreden van Israël. En als er al een vlag in beeld kwam, was het een Israëlische, dat is wel opvallend. Dus voorlopig is het hier rustig. Afwachten of dat voor de live show straks ook het geval zal zijn. De politie is hier, zoals bij elk groot evenement natuurlijk, nu wel prominent aanwezig. Voor de kandidaten en de delegaties, onder meer onze zangeres Isila, ligt de focus nu wel op de wedstrijd en op het bemachtigen van die plaats in de finale.
0: Gianni, dankjewel. En aan de Franstalige omroep RTBF hebben een 40-tal mensen deze namiddag actie gevoerd, omdat ze willen dat de RTBF het Eurovisie Songfestival boycott. De actievoerders zijn verontwaardigd omdat de omroep een kandidaat stuurt naar het festival en het ook uitzendt. Dat zegt advocaat en mensenrechtenactivist Alexis de Swaaf.
10: Andere landen hebben hun kandidaat teruggetrokken. Sommige landen zullen niet uitzenden. Waarom? Omdat Israël momenteel een genocide pleegt in Gaza. Internationaal recht niet eerbiedigt in al hun acties in het Midden-Oosten. Onder andere in Libanon, waar onophoudelijk oorlogsmisdaden gepleegd worden. Wij kunnen dat niet aanvaarden.
0: 100 Britse parlementsleden van de Labour-partij hebben in een brief hun steun betuigd aan premier Keir Starmer. Dat zijn er 15 meer dan diegenen die hem nu liever of op langere termijn zien vertrekken na de slechte verkiezingsresultaten bij de plaatselijke verkiezingen. Er is ook nog geen kandidaat-opvolger die Starmer wil uitdagen. Zelf zegt de premier dat hij wil aanblijven. Naar eigen zeggen wil hij de Labour-partij en het land niet in chaos doen terechtkomen. De Ecuadoriaan Jonathan Navarez heeft de vierde etappe in de wielerronde van Italië gewonnen. Hij haalde het in een sprint van een uitgedund peloton van de Venezolaan Aular en de Italiaan Ciccone. Ciccone wordt wel de nieuwe leider in het klassement. De beste Belg was Lennart van Eetveld op een zevende plaats. Arnaud Delis moest tijdens de etappe opgeven. En straks begint in Cannes de 79ste editie van het filmfestival. Nog altijd het grootste en belangrijkste ter wereld. Er zit ook één Belg in de officiële competitie. Lucas Dont is dat, met zijn nieuwe film Coward. Lieve Van Gils, jij bent in Cannes. Dat betekent dus ook dat die film in aanmerking komt voor de Gouden Palme?
11: Ja, in principe wel, als hij klaar raakt, tenminste, die film. Want Dont was maar op het laatste nippertje geselecteerd voor het festival. Hij is zelf nog altijd niet hier in Cannes. Hij zat tot gisteren in de montagekamer de laatste hand te leggen aan zijn film in België. Maar ik hoor dat het allemaal goed komt. Hij heeft ook nog even tijd. De film gaat pas volgende week donderdag hier in première om 22:00 s'avonds. Dus tegen het einde van het festival. Opvallende afwezige dit jaar is Hollywood. De grote filmstudio's laten Cannes links liggen. Dus geen Amerikaanse blockbusters op de affiche. Maar zo gaat alle aandacht naar onafhankelijke, gedurfde en originele films. Zoals, jawel, die van Lucas Dont. En wie weet wordt die wel beloond met de Gouden Palm voor beste film.
0: Lieven, dankjewel. Regen vannacht gevolgd door opklaringen, minima tussen 4 en 10 graden. Morgen fris en vrij winderig met veel buien die soms stevig kunnen zijn en temperaturen tot 14 graden. Donderdag en vrijdag nog altijd fris en wisselvallig met buien. De stemming in het federale parlement over de pensioenhervorming, normaal gezien gepland voor morgen, die wordt uitgesteld omdat de oppositie bijkomend advies vraagt aan de Raad van State. Dat was de opener van het nieuws. Vandaag kwamen nog 40.000 mensen op straat in Brussel om ook onder meer tegen die pensioenhervorming te betogen. Meer op vrtnieuws.be.
12: Clara, blijf verwonderd.
13: Een voorstelling in het zwembad. Een performance in een parkeergarage. Reality TV op de planken. Kunstenfestival des Arts verrast opnieuw in Brussel. Van 8 tot 30 mei. Met theater, dans en beeldende kunst. Van hier en van over de hele wereld. Meer info op kfda.be. Samen met De Standaard en Clara.
12: Django. Met Tine de Donder.
14: Een hele goede avond. Het was vanmorgen zo koud dat mijn dochter handschoenen zocht om naar school te fietsen. En dat op 12 mei. De lente lijkt wel ver weg, maar we horen er toch nog een echo van. Want hier is Willie the Lion Smith met zijn Echoes of Spring. Welkom. MUZIEK

Willie the Lion Smith, een van de grote stride-pianisten. Dit was een opname uit 1939. Wij blijven dan een beetje in dezelfde tijd. We gaan naar 1941 met een blues waarin we een zeer jonge Charlie Parker horen. Dat is nog voor hij de grote bebop-revolutie ontketende. Het is een van zijn vroegste studio-opnames. Een Kansas City Blues in big band setting. En die big band, dat is die van Jay McShann. En dat is ook de man die we dadelijk gaan horen zingen.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoop, man.
2: Clara Live.

0: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
2: Clara Live. Bill Perkins. Zo kregen ze dan Oostkust en Westkust samen in één studio. John Lewis en Percy Heath uit New York. En dan Bill Perkins, Jim Hall en Chico Hamilton van aan de Westkust. Eén namiddag, 5 muzikanten die elkaar amper kenden. En toen deden ze dit.

0: Lauten Compagnie onder leiding van Wolfgang Katschner in een arrangement van Air à faire fuir uit de pièce froide van Erik Satie.
1: De keuze van Clara.
0: Deze week kozen wij voor het nieuwe album van Il Gardellino. Zij hebben een oude naam van onder het stof gehaald. Het is muziek van een componist die ik nog niet zo vaak aangekondigd heb in Django. En eigenlijk kende ik hem ook amper, dus misschien is dat bij u ook wel zo. Zijn naam is Christoph Graupner en dit is werk van hem.

Il Gardelino, onder leiding van Florian Heijerik in muziek van Christoph Graupner. Het is onze keuze van Clara van deze week. En nu heb ik hier een anoniem lied uit Italië. Passacaglia della vita. Marco Beasley die zingt: denk maar niet dat het leven eindeloos is. Niemand ontsnapt aan de dood. Of je nu geld hebt, of medicijnen, of heel veel moed. Mensen kunnen zingen, feesten, eten en dansen, maar ondertussen blijft de dood met iedereen meelopen. Dus één goede raad: leef volop zolang je kan.

Marco Beasley met Johannette Zomer, de Nederlandse sopraan, en ook nog het ensemble L'Arpeggiata in een Italiaans lied. Wij blijven dan in Italië met deze trio-sonate van Antonio Vivaldi.

Het Londense gezelschap voor oude muziek Florilegium in een trio-sonate van Antonio Vivaldi. En dan de Franse groep La Tempête. Zij hebben een nieuwe cd gemaakt met centraal de stem van mezzo-sopraan en celliste ook Hélène Richaud. La Tempête is daarvoor vertrokken van renaissance muziek, zoals die klonk aan het Spaanse Hof. En daarbij dan ook percussie, schalmeien en doedelzakken. Zo lijkt het wel een beetje of wij echt in een soort processie staan in het Alhambra. Daar klonken ook Joodse melodieën en uit die wereld komt dit lied. Irme quiero madre a Jerusalem. Dat betekent moeder, ik wil naar Jeruzalem gaan.

Hélène Richaud met La Tempête in een anoniem Joods lied. En dan nog meer van dergelijke klanken, want ik heb hier nog zo'n Sephardische traditional. Quando el rey Nimrod. Dit lied vertelt het verhaal van de vader van het Joodse volk, dat was Abraham. Volgens de Hebreeuwse Bijbel sloot God een verbond met hem, waarbij hij hem en zijn nakomelingen het heilige land beloofde. Daarover gaat dit lied.

Het ensemble Lyrique Ibérique in een Joodse traditional. En dan heb ik nog iets uit Irak door de Refugees for Refugees. En dat zal zo ongeveer tot aan het nieuws van 7 uur zijn.

0: Helene de Bruyne onderzoekt het wereldbeeld van feministe Anja Meulenbelt. Binnenkort krijgt zij de prestigieuze PC-Hoofdprijs voor haar literaire oeuvre, met als hoogtepunt De Schaamte Voorbij.
1: Kijk, als je het nu leest, kan je denken van nou, interessant hoor, maar dat was wel vroeger. Maar er waren in die tijd absoluut geen boeken die zo openhartig schreven over het soort nieuwe leven wat wij als vrouwen probeerden te hebben.
0: Anja Meulenbelt vertelt er alles over in de jaren. Beluister de podcast op VRT Max.
2: Zeven uur, goedenavond. VRT Nieuws met Lode Roels. Er kunnen in Vlaanderen testen beginnen met de bijna autonoom rijdende auto's van Tesla. Dat heeft minister van Mobiliteit Annick de Ridder beslist. Als de resultaten van die testen positief zijn, kan er snel een algemene goedkeuring volgen en zullen de bijna zelfstandig rijdende Tesla's op de Vlaamse autowegen mogen. De Tesla is eerder al getest in de Verenigde Staten en Nederland, maar minister de Ridder wilde extra testen in Vlaanderen, zegt ze.
3: Die gaat gecheckt worden of die wel weet hoe die adequaat moet reageren op dingen die typisch zijn aan het Vlaamse wegennet. Bijvoorbeeld fietsstraten, voorrangsregels van de tram. Dat zijn zaken die wel lichtjes afwijken van wat er in Nederland de geplogenheid is. Dus moeten we natuurlijk, vooraleer we die wagens toelaten op ons wegennet en die systemen, ook wel weten dat zij, dat zijn van die zelflerende systemen, dat die dingen goed herkennen.
2: De vakbonden zijn boos omdat de regering niet ingaat op een alternatief voor de centenindex. Minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke heeft dat aangekondigd in het parlement. Werknemers en werkgevers hadden samen een alternatief voorstel gedaan, want met de centenindex zal wie meer dan 4000 euro bruto verdient twee keer geen opslag krijgen als het leven duurder wordt en de index overschreden wordt. Gert Ruijes van de Liberale Vakbond is ontgoocheld dat de regering niet naar hen luistert. Zeker omdat de vakbonden vandaag nog 40.000 mensen hadden samengebracht in Brussel om te betogen.
4: Alles wat we nu horen in de pers de laatste uren is helemaal niet veelbelovend. We hebben gisteren nog met de regering samengezeten rond de centenindex. Vandaag is er een discussie aan de gang in het parlement waar ik hoor dat bepaalde ministers blijven zeggen van kijk, die centenindexen blijven overeind. Dat wil zeggen dat je echt het sociaal overleg, niet alleen met vakbonden, maar ook met werkgevers, compleet negeert. En dan zeg ik van kijk, hoe wereldvreemd kan je zijn om je te mengen in koopkrachtdebatten die moeten plaatsvinden op de werkvloer tussen werkgevers en werknemers.
2: De Europese Unie gaat de productie van essentiële geneesmiddelen stimuleren om te vermijden dat er in de toekomst nog tekorten zijn. Daar is een akkoord over tussen de Europese instellingen. Het gaat dan bijvoorbeeld over antibiotica, pijnstillers en insuline. Bedrijven zullen makkelijker overheidssteun kunnen krijgen om in de EU productiesites uit te bouwen op voorwaarde dat de medicijnen in de eerste plaats ook bedoeld zijn voor de Europese markt. De hoop is om zo minder afhankelijk te worden van andere landen zoals China en India. En in Wenen start straks om 9 uur de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. 15 landen zullen er proberen door te stoten naar de grote finale op zaterdag. De 10 best scorende acts krijgen een finale ticket. Onder meer ons land en Israël zullen optreden vanavond. Deze editie van het Songfestival is omstreden door de deelname van Israël. Enkele landen hebben daarom afgehaakt. Collega Gianni Paling zegt dat er van protest voorlopig weinig te merken is.
5: Daarnet nog de laatste generale repetitie en ook daar geen zichtbaar protest. Nog buiten aan de arena, nog in de zaal zelf. Ook niet tijdens het optreden van Israël. En als er al een vlag in beeld kwam, was het een Israëlische. Dat is wel opvallend. Dus voorlopig is het hier rustig. Afwachten of dat voor de live show straks ook het geval zal zijn. Voor de kandidaten en de delegaties, onder meer onze zangeres Isila, ligt de focus nu wel op de wedstrijd en op het bemachtigen van die plaats in de finale.
2: Het weer vannacht regen, gevolgd door opklaringen, minima tussen 4 en 10 graden. Morgen fris en vrij winderig, met veel buien die soms stevig kunnen zijn, temperaturen tot 14 graden. Donderdag en vrijdag nog altijd fris en wisselvallig met buien. Meer op vrtnieuws.be.
6: Verwonderd.
7: Kunstencentrum NOMA presenteert Broek, het genereuze openluchtfestival voor theater en dans. Met voetbalspektakel Middenstip, de familiemusical Bos, prachtig werk van onder meer Alexander van Toernhout, Femke en Lander Gijzelink, Jan Martens en Zomerbar Café Jardin. Van 3 tot en met 7 juni in het Vrijbroekpark in Mechelen. Alle info op broekfestival.be. Samen met Clara.
6: Django, met Tine de Donder.

De sprankelende klanken van Felix Mendelssohn zijn vierde symfonie, bijgenaamd de Italiaanse, werd hier gespeeld door Berliner Philharmoniker. Wij gaan dan verder met een stukje operettemuziek, Gräfin Maritza, uit 1924, geschreven door Emmerich Kallmann. De operette, dat is een mengsel van Hongaarse ritmes en dan die Weense operette. Dat was wel iets typisch voor Kallmann, die twee muzikale werelden wou samenbrengen. Ik heb hier een fragment waarin je ook die twee talen echt door elkaar hoort. Hongaars en Duits. Eerst gaat het over de vrouwen van Pest, het oostelijke deel van Boedapest. En daarna verschuift de tekst naar Wenen. Als het avond wordt, groet dan mijn Wenen.

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet...

Jonas Kaufmann met het orkest van de Staatsopera van Hongarije in het Hongaars zongen en in het Duits. Filmmuziek dan, bekende klanken uit Il Postino, een film die zich afspeelt op dat kleine Italiaanse eiland waar de Chileense dichter Pablo Neruda in ballingschap woont. De lokale postbode brengt zijn brieven rond en raakt bevriend met de dichter. Hij leert van hem hoe woorden iemand kunnen verleiden. En daarmee probeert die postbode het hart te winnen van de uitbaatster van het dorpscafé. De muziek van Luis Bacalov die sluit daar perfect bij aan. De eenvoudige gitaar die staat voor dat eilandgevoel en de melancholische bandoneon past helemaal bij de Zuid-Amerikaanse roots van Pablo Neruda.

Ja, hij kreeg er een Oscar voor deze muziek uit de film Il Postino. Luis Bacalov was de componist. En dit is nog de Braziliaanse gitarist Plinio Fernandes, speelt een stuk van Chico Buarque, Beatrice.

Plinio Fernandes. En nu een speciaal eerbetoon aan het Braziliaanse liedrepertoire. Het is namelijk gezongen en dan nog in het Nederlands. Door een hele reeks zangers die elk hun eigen stijl hebben. En één daarvan dat is de Vlaamse jazzzangeres Esther van Hees. Die zingt O Barquinho van Roberto Menascal en zij maakt daarvan dan Bootje.

Esther van Hees in een van de nummers van de verzamelaar Hoe Liefde Danst. Allemaal Braziliaanse liedjes in een Nederlandstalige versie. We gaan nu naar het jaar 1962. Toen keerde Chet Baker terug naar Amerika na een lange en turbulente periode in Europa. Hij maakte toen een plaat en hij gaf die dus ook de titel Back Home. Hij had in Europa wel veel succes gehad, maar ook veel drugsproblemen. Zijn imago was al een beetje naar de verdoemenis, dus hij was ook wel heel blij om back home te zijn. Hij kreeg voor deze nieuwe plaat een stevige New Yorkse bezetting mee. Herbie Mann, die zorgde voor de luchtige fluit, Zoet Sims, een en al soepele swing, en dan nog de donkere, krachtige baritonsax van Pepper Adams.

Chet Baker en zijn New Yorkse band in 1962. Ze speelden hier Almost Like Being In Love. En in de volgende groep, daar zitten ook wel wat koperblazers. De Amsterdam Klezmer Band. Zij hebben net een nieuw album uit, Diaspora, waarbij ze hun muziek in alle haar essentie en de meest directe vorm wilden vastleggen. Geen overdubs, geen elektronische kunstgrepen of studiotrucjes. Nee, ze wilden dit gewoon live opnemen in een kerk in Amsterdam, de Singelkerk. Daar klonk het toen zo.

de Amsterdam Klezmer Band met een stuk van hun jongste album. En dan geen blazers meer, maar wel een bijzondere combinatie van twee strijkers en twee toetsenisten. Cello en viool met piano en harmonium. Zo spelen ze dit kwartet van Jean Sibelius.

De Finse dirigent en violist Jaakko Kuusisto met drie andere Finse muzikanten. Wij gaan dan nog een zijsprong maken naar Noorwegen voor een lied van Edvard Grieg. Varen, dat is de titel. Dat is Noors voor lente. Het gaat dan ook over de lente die ontwaakt na een lange winter. Een magisch en emotioneel ontwaken van het landschap. Smeltende sneeuw, de opkomst van fris groen gras en bloemen en de terugkeer van de vogeltjes.

koor uit Noorwegen, Norwegian Soloists, in een lied van Edvard Grieg. En zo is het hier bijna 8 uur geworden en dan is het bijna aan Nico van Opstal voor de volgende halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Flachey. Geniet nog van uw concertavond en heel graag tot morgen.

0: Goedenavond en opnieuw welkom in Studio 4 van Flagey, waar het op de achtergrond alweer gonst van het enthousiasme. Het publiek komt binnen en dat om een nieuwe avond mee te maken van de halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. We gaan vanavond opnieuw 4 halve finalisten kunnen beluisteren. 4 van de 24 die vorige zaterdag hun naam hoorden afroepen. En die toegelaten werden tot de halve finale. En deze 4 zullen, net zoals bij de andere sessies, de helft van hun proef spelen. Dat is ofwel een concerto, een klassiek concerto, ofwel een recital. En een vast onderdeel van dat recital is een verplicht werk. Dat is dit jaar van Agold Nobin Caffeine. Met Nobin heb ik trouwens tijdens de pauze ook even een gesprek. Maar deze sessie, ik ben heel blij om de gasten van vanavond te verwelkomen. Dat is Laura van der Heijden. Zij is Britse. Zij is op haar 15e winnaar geworden van de prestigieuze BBC Young Musician Competition. Sindsdien bouwt ze aan een internationale carrière als soliste en als kamermuzikante. Ze doseert ook. En ze staat bekend om haar uitgesproken muzikale persoonlijkheid, haar liefde voor nieuw repertoire en haar openheid over podiumstress en mentale gezondheid. En ze is 29. Dag Laura van der Heijden.
1: Hallo.
0: Hallo, welkom. Je bent Britse, maar we gaan het interview wel in het Nederlands doen, want je spreekt heel goed Nederlands.
1: Ik probeer mijn beste. Ja, soms lukt het niet helemaal. Maar ik ben half Nederlands, van der Heijden, dat hoor je misschien. En half Zwitsers, maar in Engeland opgegroeid.
0: Ja, en daar maak je die mooie carrière. We kennen je hier niet zo goed, dus we zijn blij dat je even tot hier komt. Je kent zelf de druk van wedstrijden heel goed. En ook van het leven daarna, want winnen, dat is een hele opgave. Nu denken we al vooruit aan de finale bijvoorbeeld, maar wat er daarna komt, is zeker zo moeilijk.
1: Ja, het is natuurlijk ook fantastisch. Ik heb heel veel concerten gekregen. Maar de volgende dag, na de wedstrijd, had ik plotseling dit gevoel van, oh, nu moet ik goed zijn. En eigenlijk was ik niet zo zenuwachtig in de wedstrijd. Want ik vond het gewoon een hele leuke ervaring dat ik eindelijk kon met een fantastisch orkest spelen ook. En ja, daarna dacht ik, oké, nu moet ik iets... I need to prove something, you know.
0: Ja, nu moet ik iets bewijzen.
1: Ja. Ja.
0: Je won de BBC Young Musician Competition toen je amper 15 was. Hoe bepalend was dat voor jou?
1: Ja, en ik was in april pas 15 en de wedstrijd was mei. Dus ik was echt net 15. En ja, toen voelde ik het niet echt. Ik was heel jong en een beetje naïef ook. En ik denk dat ik eigenlijk nu meer erover nadenk hoe dat was voor mij als kind eigenlijk. Maar de wedstrijd, de BBC Young Musician Competition, is heel goed voor jonge mensen. Ze zijn ook, ja, het is niet hetzelfde als zo'n internationale wedstrijd. Want je hebt veel meer tijd tussen de ronden. En dat is natuurlijk heel belangrijk voor jonge mensen.
0: Ja, want dit is wel heel intensief. Heb je zelf ooit willen meedoen?
1: Ja, heb ik hier? Willen, ja. Het is nooit eigenlijk gelukt of gebeurd. Maar nu vind ik het fantastisch hier te zijn en mee te kijken en ook een beetje mee te doen, maar zonder de podiumstress.
0: Ja, juist. Want je bent 29 in theorie. Zou je nog kunnen meedoen?
1: Ja, ja. Misschien gebeurt het nog. Misschien ga ik nu spelen.
0: Dat zou prachtig zijn. Nee. Nu, je zei dat deze wedstrijd de juiste prioriteiten heeft. Waarom? Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, ik vind het eerst heel fantastisch dat er 12 mensen op de jury zitten. Is het altijd 12? Of meestal ja. Heel veel. Mm-hmm. En dan ja, is dat meer fair, denk ik ook. En ik vind het ook fantastisch hoeveel verschillende stukken dat ze moeten spelen. Niet alleen de canon of cello music.
0: Ja, de grote cello-stukken.
1: Ja. Nou, ik vind ook, je ziet dat de winnaars echt heel fantastische muzici zijn. En dat ze ook goede carrière en gelukkige carrière hebben daarna. En niet alleen winnaars zijn van de wedstrijd en dan niks meer. Dus je ziet wel dat het nog hele goede wedstrijd is.
0: Ja, maar het is een enorme druk. Mm. Ze moeten hier al lang spelen. Mm-hmm. Het is een zeer langdurige wedstrijd. Mm-hmm. Ze moeten meerdere stukken spelen, zei je. Maar dat is ook behoorlijk druk.
1: Ja, nou, ik zou het niet kunnen doen, denk ik. Ze moeten heel veel voorbereiden. En dan ook niet te weten of je gaat spelen tot ja, best wel vlak daarvoor. Dat is ook heel veel stress, denk ik. Maar ik was vandaag al aan het luisteren. En ik was zo verbaasd en ook impressed hoe confident ze waren on stage. Ja,
0: ja, hoe vertrouwd ze hier zaten. Ja. Oké, de jury heeft plaatsgenomen. Mm-hmm. Het is een lange tafel. Hè?
1: Je zei ja,
0: het
1: al. Heel lang.
0: Ja, heel lange tafel. We gaan beginnen met de eerste kandidaat van vanavond. En het zal Stéphanie Courte zijn die de kandidaat aankondigt.
2: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous au concours Reine Elisabeth. Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom op de Koningin Elisabeth wedstrijd. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ladies and gentlemen and dear members of the jury, good evening to you and welcome in Flagey. Avant d'accueillir le premier candidat de ce soir, permettez-moi de vous rappeler une fois encore, pour préserver la qualité de la concentration de toutes et tous, en plus d'éteindre vos téléphones portables, de ne pas quitter votre place pendant les prestations. Merci pour votre compréhension. Om de concentratie van iedereen te bewaren, vraag ik u niet alleen uw telefoon uit te schakelen, maar ook uw plaats niet te verlaten tijdens de uitvoeringen. Dank u voor uw begrip. De eerste halve finalist vanavond is Ettore Pagano, pagina 128, page 128, page 128. Hij vertolkt het concerto in C groot, opus 4 van Anton Kraft, begeleid door het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, onder leiding van Mardi-Rossian. Mesdames et messieurs, Ettore Pagano et le chef d'orchestre Mardi-Rossian.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: Clara Live.

0: En zo begon Ettore Pagano de avondsessie van deze halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Op Ettore Pagano met het celloconcerto van Anton Kraft. Italiaan is hij. Hij heeft heel wat wedstrijden op zijn actief. Vanaf zijn 10 jaar heeft hij 40 wedstrijden een eerste prijs gehaald. Dus dat is wel een behoorlijk mooie prestatie. Dan maakt het orkest zich nu klaar om het volgende concerto te gaan begeleiden. En dat is van Leopold Hoffmann. Dat is voor een iets kleinere bezetting. Vooral blazers verlaten niet het podium, want we gaan naar een concert of naar een orkest met enkel strijkers en 2 horens. Nog even bijstemmen en dan kan Theresa Laun op het podium komen. Zij is een 25-jarige Oostenrijkse celliste die in Wenen gestudeerd heeft. Ook al wedstrijden gedaan, maar nog niet zo heel veel. Wenen is dé muziekstad bij uitstek, dus ze heeft daar al wel wat concertkansen gekregen in het Muziekverein. Samen met Concertos Musicus ook al opgetreden. Ze speelt ook behoorlijk wat kamermuziek. Ze heeft een cellokwartet, die Colofonistinnen, een vrouwengroep, 4 jonge vrouwen. En ze hebben ook al een CD opgenomen. Ze is verder lid van de Münchener Philharmoniker en valt ook af en toe in bij de Wiener Staatsoper. En hier is Stefanie Korten.
1: Mesdames et messieurs, nous entendrons à présent Theresa Laun, page 107 dans votre programme, pagina 107, page 107. Elle interprétera ce soir le concerto en ré majeur de Leopold Hoffmann, accompagné par l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie sous la direction de Van Mardi-Rossian. Dames en heren, Theresa Laun, en dirigent Van Mardi-Rossian.

0: En dit applaus is voor Theresa Laun, die samen met het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, geleid van Marc di Rossian, het celloconcerto van Leopold Hoffmann speelde. En daarmee haar eerste helft van de halve finale proef hier op de Koningin Elisabeth wedstrijd afronden. Daarvoor hoorden we Ettore Pagano en hij speelde het celloconcerto van Kraft, Antonin Kraft. Laura van der Heijden, ja, jij volgt vanavond mee. Britse celliste ben je. Internationaal carrière als soliste, als kamermuzikante. Je doseert ook. Je kent dus vele elementen van het cellistenvak, denk ik. Je vertelde mij vooraf dat je deze concerto's wel kent, maar dat je ze nog niet zelf gespeeld hebt.
1: Ja, dat is zo. En zo goed ken ik ze ook niet. Ja. Maar vandaag heb ik nu 3 keer de Kraft gehoord. Dus nu ken ik het ietsje beter.
0: Ben je blij dat er minder bekende concerto's op het programma komen nu?
1: Ja, heel blij. Natuurlijk zijn de Haydn-concerto's heel mooi. Maar ik vind het wel verfrissend iets nieuws te horen. En natuurlijk ook voor de jury is het wel goed, denk ik, dat het niet de allerbekendste stukken zijn. Ook gewoon om iets anders te horen, ja.
0: Ja. Een keer. Zeg eens, wat vond je ervan?
1: Ik vond het fantastisch. Ik heb zo veel respect voor deze muzici. Mijn handen zijn aan het zweten. Alleen hier te zitten en te luisteren. Ja, precies. Ik vond allebei echt super, super goed. Ik dacht dat Ettore een hele mooie klank had. Echt heel zuiver en helder ook. En ik dacht ook dat allebei echt elke frase naar het eind speelde. Elke noot was echt iets speciaals. En ook heel goed naar de harmonie reageerde. Want met zulke muziek is dat heel belangrijk, denk ik. Dat je elke harmonie echt voelt.
0: Ja, ja, verklaar eens.
1: Hoe verklaar ik dat? Ja, dat als er een minore akkoord is of zoiets, dat je dan echt je klank verandert. En ik denk dat in muziek van deze tijd gaat het natuurlijk heel veel over harmonie en ook key. Ik weet niet wat dat is in het Nederlands.
0: Toonaarde.
1: Toonaarde, ja. Mm-hmm. En dat je eigenlijk meer de noten zelf niet zo belangrijk zijn, maar dat je de karakter van elke toonaard en ook de harmonie echt voelt. En een karakter daarvoor hebt ook elke keer.
0: Ja. En dat heb je bij allebei gevoeld?
1: Ja.
0: Dat ze dat deden. Je kan ook vergelijken met vanmiddag. Mm-hmm. Dan waren er die 2 andere Krafts.
1: Ja.
0: Die toch wel heel verschillend werden uitgevoerd.
1: Ja, ik dacht dat alle 3 echt heel verschillend waren. Ik heb het elke keer iets nieuws daarin gehoord en iets anders. Ik dacht dat Alexander in zijn melodische momenten echt een super mooie klank had. Een heel mooie vibrato. Echt zoveel kleur in de klank. En Ivan Sendetsky, hij was ook heel fantastisch. Hij had ietsje meer, het was een beetje bravura, dacht ik, met de interpretatie. En Ettore ook meer daarvan. Wat ik fantastisch vond met Ettore is dat hij, het was wel heel virtuoos, maar altijd muzikaal. En dat vind ik is soms een beetje moeilijk met zo'n stuk waar je echt overal heen moet. Dat je dan daar alleen op concentreert.
0: Ja.
1: Maar dat de muziek altijd eerst komt en dat de virtuose daarnaast is eigenlijk.
0: Ja. Is dit het repertoire dat je ook speelt? Deze stukken misschien niet concreet, maar hou je hiervan? Of,
1: ik zou eigenlijk heel graag een beetje meer ook met gut strings spelen. Echt periode instrumenten.
0: Ja.
1: Ik houd heel veel van allebei Haydn-concerten. Ik speel ze niet super vaak. Wat ik heel leuk vind is zelf dan een cadens te schrijven. Ik weet niet of ze deze... Ik denk allebei hebben dezelfde gespeeld. Of
0: twee
1: hebben dezelfde gespeeld, toch?
0: Ja. Deze namiddag hadden ze elk een eigen cadens.
1: Ja.
0: De laatste heeft ook een eigen cadens gespeeld in Hoffmann.
1: Nou, die vond ik ook super. En dat is een leuke kans ook een beetje meer van de muzici te zien. Wat ik soms leuk vind is dan een populair liedje daarin te stoppen. Dus 1 keer deed ik 1000 Miles van dus dan kan je een beetje een grapje doen. Ja,
0: ja, dan kan je jezelf insteken.
1: Ja,
0: kan je inderdaad iets toevoegen.
1: Ja.
0: De cadenzen. Ja, deze halve finalisten hebben het ook telkens gedaan. Dus dat zegt inderdaad ook iets over henzelf. Wat speel jij zelf, grosso modo? Dus ook de Haydn-concerto's zei je. Maar wat is jouw repertoire over het algemeen? Of ga je ook hedendaagse muziek?
1: Ja, een beetje van alles eigenlijk. Ik hou heel, heel veel van de tijd van Korngold. Dus echt zo Hollywood-achtige muziek. Heel veel passie en zo'n mooie klank ook. Maar ik speel ook eendagse muziek. Ik heb best wel veel première gedaan. Op mijn concerto-cd staat een nieuw werk van Charles Francis Hoad. En dat was voor mij geschreven. Het heet Earth, Sea, Air. En het gaat over de natuur, want ik hou heel veel van de natuur. Ik ben vlakbij een bos opgegroeid, bij Winnie the Pooh. En ik vind het fantastisch, want er is zoveel verschillende muziek. En we hebben het zeker later ook over, maar het nieuw stuk, Caffeine, dat heb ik ook nu een paar keer gehoord. En ja, dat is een super, super leuk stuk. Ik denk dat ik het zelf wil spelen.
0: Is het waar? Dat is fantastisch. Ja. Na de wedstrijd zal dat zeker mogen, want dadelijk komt de componist tot hier. Dus je kan het meteen met hem regelen, denk ik. Dus je bent echt geprikkeld door hedendaagse werken, door nieuwe dingen.
1: Ja, niet alleen omdat het nieuw is, maar ik denk dat we in een hele interessante tijd zijn nu voor de hedendaagse muziek. Want er was natuurlijk een tijd waar het allemaal best wel atonal was. En dat het nieuwste was.
0: Atonaal, maar,
1: ja, precies. Ja. En nu zijn we in een tijd waar eigenlijk alles mogelijk is. Je kan ook met elektronica muziek horen. En dus hoor je nu wel een hele interessante combinatie van melodie en ook tonaal. Mm-hmm. Combineerd met een beetje jazz. Je hebt echt een beetje van alles. En dat hoorde ik ook in de cafeïne. Dan heb je mooie melodies, maar ook dat leuke ritme en leuke harmonieën. Ja.
0: Goed, ik ga direct met Harold Noben verder hebben over zijn werk. En wij praten straks verder. Dankjewel, Laura van der Heijden.

0: En hier een stuk uit het celloconcerto van William Walton met Laura van der Heijden als soliste. Laura, samen met het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Ryan Wigglesworth. Een van de concerto's die je dierbaar is?
1: Ja, heel dierbaar. Het is grappig hier te zitten en zo een beetje kritisch naar mezelf te luisteren. Maar ja, het is heel vlak bij mijn hart. Want ik de Walton voor de finale van de BBC Young Musician gespeeld heb. En ik vind het gewoon een geweldig stuk. Het is zo in een mooie droomwereld. En er zijn ook twee heel leuke cadensen in de derde movement. Dus ja, het is echt een heel mooi stuk. En het is ook zo'n mooi samenspel met de cello en het orkest.
0: Mm-hmm. Ja. Laura, we gaan nu naar twee recitals luisteren bij de kandidaten. Ik heb het aangebracht bij het begin van deze avond dat jij nogal een lans breekt om te praten over mentale gezondheid, podiumangst, omdat dat toch wel heel bepalend is voor muzikanten en dat misschien wel eens over het hoofd wordt gezien. Vind je dat daar verandering aan het inkomen is?
1: Ik denk het wel, maar er wordt niet minder verwacht van muzici. Het wordt eigenlijk meer verwacht, steeds meer en meer. En ja, door natuurlijk door social media en ook door gewoon recordings, ja, verwachten mensen dat het live ook zo is. Dat het altijd perfect is. En met social media doen mensen natuurlijk altijd hun beste 30 seconden online en dan hoor je niet het hele stuk. En dat doe ik natuurlijk ook. Ik doe niet mijn slechtste 30 seconden op Instagram. Maar ja, we zijn zelf steeds nog mensen. We spelen niet perfect. En eerlijk gezegd is het ook leuk geweest zijn hier te zijn en luisteren. Want ze zijn allemaal heel technisch fantastisch en bijna perfect. Maar niemand is perfect. En ik vind dat heel belangrijk dat we steeds nog live muziek luisteren. Dat we weten dat het is echt live. En perfect is ook niet interessant, eerlijk gezegd.
0: Nee. Dus het mag net ook een beetje dat schuren en het menselijke mag eruit komen.
1: Ja. Ja.
0: Welke technieken pas je zelf toe om daarmee om te gaan?
1: Heel veel verschillende. Elke keer is het een beetje anders. Ik probeer op te passen hoe ik met me praat. Dat ik denk niet van, oh, dit kan ik niet. Maar dat ik echt daarvoor ook zeg, ja, dit kan ik wel. En soms ook powerposen. Dus zit ik daar en denk, ja, ik kan dit. Ademoefeningen, een banaan. Dat helpt ook wel vaak.
0: Om de juiste krachten te geven.
1: Ja. En ook met mensen erover praten. Dat je niet denkt, oh, ik ben alleen. En dit is niet normaal dat ik me zo voel.
0: Ja, het toelaten. Het ruimte geven.
1: Ja, precies. En het betekent ook dat je dat je wil goed spelen.
0: Ja. En daar is Stefanie Korten.
2: Dames en heren, voor wij de volgende kandidaat verwelkomen, mag ik u nogmaals eraan herinneren ervoor te zorgen dat uw telefoon weer uitgeschakeld is. Dank u. Puis-je vous rappeler une fois encore, mesdames et messieurs, de bien vérifier que votre portable est à nouveau éteint. Ladies and gentlemen, please make sure your cell phone is switched off again. Thank you very much. Wij horen nu recital nummer 1 van Leland Coe, pagina 106, page 106, page 106. Hij vertolkt eerst het verplichte werk Cafeïne van Harold Noben, vervolgens Silent Woods, opus 68, nummer 5, van Antonin Dvořák, et pour terminer la sonate en si bémol majeur, opus 71, de Dmitri Kabalevski. Mesdames et messieurs, Leland Coe, accompagné au piano par Adria Yee.

0: Leland Cole, Canadees, Amerikaans-Canadese cellist, besloot zijn recital met Dmitri Kabalevski. Sonate in best groot voor cello en piano. En hij zat na afloop nog enkele seconden met gesloten ogen. En ook het publiek volgde helemaal mee in die concentratie. Daarvoor speelde hij Antonin Dvořák en hij begon met het verplicht werk Cafeïne van Harold Noben. Even kleine podiumwisseling, want de volgende kandidaat komt eraan. Michael Veermaier. En het is Stefanie Koorsten die zal aankondigen wat hij precies gaat spelen. Dat is alleszins ook Harold Noben, maar in welke volgorde allemaal, dat horen we nu.
1: Mesdames et messieurs, pour terminer cette soirée, nous entendrons le récital numéro 2 de Michael Veermaier, page 141. Pagina 141, page 141. Il interprétera tout d'abord trois strophes sur le nom de Zacher de Henri Dutilleux, ensuite l'œuvre imposée, Caféine de Harold Noben, vervolgens Rumor Images van Christian Joost, en tot slot de variaties op een thema van Paganini van Hans Bothormund. Dames en heren, Michael Veermaier aan de piano begeleid door Dina Ivanova.

0: Michael Weermaier besloot zijn recit al solo met Hans Bottermund, variaties op een thema van Paganini. En daarvoor speelde hij samen met Dina Ivanova onder meer werk van Christian Joost, Henri Dutilleux en natuurlijk het verplichte werk van Harold Noben. En dat was ook alweer een heel verhaal. Laura van der Heijden, die recitals zijn super interessant om karakter van die kandidaten te zien, te horen, te merken. De laatste kandidaat duidelijk een voorliefde voor heel recente muziek. Ja, wat vond je ervan?
1: Ja, zeker. Heel interessant, heel interessant. Allebei waren heel met hun hele lichaam in de muziek. Leland nog meer echt, hij was net als een danser bij de muziek, dacht ik. En ja, de keuze van de stukken, dat was heel interessant. Eerlijk gezegd had ik graag bij Michael nog iets simpelers gehoord. Voor mij, het was allemaal heel interessante, goede muziek. Maar ja, ik hou heel veel van een simpele melodie. En ik denk dat je ook heel veel van iemands muzikaliteit kan horen in een hele simpele melodie. Dus van mij, ja. Daar hou ik ook soms van.
0: Ja.
1: Maar heel interessant. En het stuk van Joost vond ik heel fantastisch. Echt een heel goed stuk, ja.
0: Ja, heel recent stuk. Christian Joost, 2013. Fragmenten uit zijn opera Rumor. En dit was dan een bewerking van het eerste tableau.
1: Ah,
0: ja, heel onbekend.
1: Ja.
0: Ja. Henri Dutilleux, ook niet eenvoudig.
1: Nee, en dat hoorde ik
0: Atonaal,
1: ook.
0: Ja.
1: Ja, dat hoorde ik ook van Rorik.
0: Ja, deze namiddag was het ook te horen.
1: Allebei heel goed gespeeld, met heel veel drama en gesture ook. Niet alleen allemaal goed de noten gespeeld, maar echt met karakter. Dat stukje heb ik nog nooit gespeeld, maar zou het wel graag spelen.
0: Ja, ja. Ook een voorliefde voor dergelijke recente dingen.
1: Ja.
0: Het is opmerkelijk dat in de cello-editie er inderdaad veel meer hedendaagse muziek gespeeld wordt.
1: Ja.
0: Dan wanneer je vergelijkt met piano of viool.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Oh, dat wist ik niet. Ja. Misschien is er ook... Het is minder repertoire ook voor de cello natuurlijk. Maar wel heel veel. Maar ik vind het fantastisch dat ik hierheen kom en nieuwe stukken hoor die ik nog niet kende.
0: Ja. Zullen we nog even in detail gaan? Dus je vond de stukken heel interessant. Michael Weermaier, je zei heel indrukwekkend, heel boeiend, maar het had ook een andere kant nog mogen zijn van hem.
1: Ja, voor mij was het een beetje alles een beetje hetzelfde. Maar als ik mijn ogen wel dicht deed, dan hoorde ik wel al zijn verschillende klanken in de Joost ook. Maar ja, ik had wel graag iets gehoord. Ik vond de Dvořák, Silent Woods, heel mooi van Leland.
0: Van Leland Kool.
1: Ja. En zoiets in een programma vind ik wel... Ja, je ziet gewoon meer van hoe ze kunnen zingen op het instrument. En dat vind ik heel belangrijk.
0: Dat is ook een heel belangrijk aspect bij cellisten, ja. Dimitri Kabalevski, wat vond je van die sonate?
1: Ongelooflijk. Ja, ik ken zijn celloconcerten. Ik heb het eerste al gespeeld en de tweede is ook een heel fantastisch stuk. De sonate kende ik helemaal niet. Heel veel, ja, weer drama eigenlijk. En ik had het gevoel dat Leland echt een verhaal vertelde. Hij wou ons meenemen in een andere wereld en dat deed hij ook heel goed. Ik vond ook het samenspel met de piano ongelooflijk goed. Allebei de pianisten waren echt...
0: Ja,
1: fantastisch.
0: Ze hebben een helse klus te klaren ook, hè?
1: Ja, ja, absoluut.
0: Ja.
1: Ja, ik vond het een heel interessant stuk. En ook heel veel verschillende karakter. En hij deed dat ook met 100% was hij erbij.
0: Laat het ons dan nog eens over Harold Noben hebben. Het verplichte werk. Ja. Een stuk dat jou ook heel erg aanspreekt, zei je eerder al. Caffeine, wat heb je dit keer gehoord? Weer twee andere versies?
1: Wat ik heel goed vond, was dat Leland echt in de jazz-achtig wereld meer ging. Dat zag je ook van hoe hij daar
0: de
1: zat.
0: De bewegingen erbij. Ja,
1: ja, en dat vond ik heel passend eigenlijk bij het stuk. Eerlijk gezegd, allebei waren heel goed. Misschien de versie van Leland vond ik nog beter. Ja. Ja, het is moeilijk te zeggen, want iedereen speelt zo goed.
0: Ja, het is een gigantisch niveau, hè? Ja. Zouden we bijna kunnen zeggen. Ja?
1: Ja. Wat ik heel goed vond te horen, is dat iedereen echt met veel passie dat werk speelde. En dat het niet een afterthought was. Helemaal niet. Ik dacht dat iedereen vandaag echt ook 100% erbij was.
0: Ja. Ja. Afsluitende vraag. Wie wil jij terug horen? Stel, je zou mogen kiezen. Dit is nog maar de helft van hun proef, halve finale proef. Maar op basis van wat je hoorde, wie mag er nu al mee naar de finale?
1: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Ik dacht, en het is ook eerlijk gezegd heel moeilijk, de concerto's van Kraft en Hofman te vergelijken met Kabalevski en wat we nu net hoorden. Maar ik dacht dat Leland wel echt een speciale muzici was. En ook iets anders zegt met zijn spelen. En Ettore vond ik ook heel mooi.
0: Ettore die de Kraft speelde als eerste vanavond.
1: Maar ik ben heel tevreden dat ik niet op de jury ben. Dit is echt een hele moeilijke...
0: Dit heb ik hier nogal gehoord, ja.
1: Ja, het is een moeilijke keus.
0: Oké. Jij hebt zelf een heel gevulde agenda binnenkort.
1: Ja.
0: In het najaar kunnen we jou hier in België aan het werk zien.
1: Precies,
0: samen met Antwerp Symphony Orchestra.
1: Ja, voor het eerste keer speel ik hier. In de Antwerpen. En ik speel het Bolton Concert. En dat hoorden jullie ook eerder. En ik verheug me er heel op. Het wordt een interessant concert. Want er zijn denk ik 3 celloconcerten. Of zoiets. Het is voor de Cello Biennale. We spelen het daarna in Amsterdam. En het wordt heel leuk, denk ik.
0: En je maakt je debuut bij Antwerp Symphony Orchestra daarmee.
1: Ja, precies.
0: Wel, wij kunnen komen kijken gewoon en komen luisteren.
1: Ja,
0: naar jou.
1: En dan hallo zeg daarna.
0: Dat gaan we proberen. Laura van der Rijden, heel erg bedankt dat je hier was.
1: Heel erg bedankt.
0: Het was heel erg boeiend om hier met jou van gedachten te kunnen wisselen.
1: Bedankt.
0: Dankjewel. Morgen gaan we nog verder natuurlijk, want dan is er de derde dag van deze halve finale. En dan zit Olsi Leka hier in de namiddag vanaf 3 uur bij mij in de set. En u kan hem kennen als cello-aanvoerder van Belgian National Orchestra. Dus dat wordt ook een heel boeiende namiddag. En er zijn natuurlijk opnieuw 8 halve finalisten die nog hun proef moeten afleggen hier in Studio 4 van Flagey. U kan erbij zijn via Clara, via VRT Max en morgen namiddag op Canvas. Heel graag tot dan.

0: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
1: Ah.
0: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
2: Clara Live.

0: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte.
1: Wow. Who will be joining Greece and Finland? Belgium!
0: Belgium dus. Ons land heeft zich geplaatst voor de grote finale van het Eurovisie Songfestival zaterdag in Wenen. De act van Escila, Dancing on the Ice, werd als derde genoemd. Tegen de verwachtingen in, zegt collega Gianni Palink vanuit Wenen.
2: Escila heeft de boekmakers ongelijk gegeven. Dit is een, ja, laat ons zeggen, een aangename verrassing. Ik heb hier zicht op de green room. Escila en haar delegatie, zij hebben net de zaal verlaten, maar toen ze werden afgeroepen, ja, het was een grote vreugde. Ze vielen in elkaars armen, wat toch ook aantoont dat dit een grote opluchting was, want je hoopte natuurlijk altijd wel een beetje, maar we vrezen ook wel een beetje dat het ijs van Escila misschien niet zou standhouden tussen, ja, vele sterke inzendingen, vele sterke uitvoeringen vanavond. Maar ze heeft inderdaad stand gehouden.
0: 10 landen konden hun plaatsje vanavond afdwingen voor die finale, naast ons land onder meer ook songfestivalrecordhouder Zweden, favoriet Finland en het gecontesteerde Israël. Tijdens het optreden van Israël was er boegeroep en één persoon werd ook uit de zaal gehaald. Hij had een pro-Palestijnse tekst op zijn rug geschreven. En songfestival of niet, het Israëlische leger heeft vanavond opnieuw bombardementen uitgevoerd op het zuiden van buurland Libanon, ondanks een staakt het vuren dat er officieel al een tijdje van kracht is. Libanese autoriteiten melden zeker 13 doden, waarbij opnieuw 2 hulpverleners. De 2 Belgen die op het Nederlandse cruiseschip zaten waar het hantavirus was uitgebroken, zijn niet besmet. Ze hebben negatief getest. Dat meldt Volksgezondheid. De 2 Belgen zijn sinds zondagavond weer in het land, maar moesten in quarantaine in het UZ Antwerpen. Ze mogen nu naar huis, daar moeten ze wel nog 6 weken in afzondering blijven. Het parket in Limburg is een onderzoek gestart naar mogelijke brandstichting na de natuurbrand onlangs in Leopoldsburg. Dat schrijft. En de brand in het militair domein Kamp Beverlo brak uit op 1 mei. Uiteindelijk werd zo'n 20 hectare bos en heide in de as gelegd. Er zijn aanwijzingen voor meerdere brandhaarden, zegt Marijke Teunis van het parket in Limburg.
3: De lokale politie heeft ondertussen luchtbeelden ontvangen waarop eigenlijk meerdere brandhaarden te zien zouden zijn. Zij hebben daarom dan ook een procesverbaal opgesticht voor opzettelijke brandstichting. En wij nemen op basis van die info de piste van brandstichting natuurlijk ernstig. En de exacte omstandigheden moeten nu verder worden onderzocht.
0: En we blijven in Limburg, want in het volleybal is Mazeik de nieuwe landskampioen. Het versloeg in de 4e titelwedstrijd Roeselaren vanavond met 3-1. Het verslag is van Geert Heermans.
4: 7 jaar heeft Mazeik moeten wachten op een nieuwe titel. Want voor dit seizoen was Roeselaren telkens de betere. Het seizoen begon moeizaam voor Mazeik. Nieuwe coach, veel nieuwe spelers. Maar eens de trein op het juiste spoor kwamen de prijzen in zicht. De bekerfinale ging nog net verloren. Europees werd een halve finale gehaald. Maar in de titelfinale was het dan toch 3 keer te sterk voor Roeselaren. Ook in de laatste match werd het 3-1 voor Mazeik. Met 1 grote uitblinker, de Nederlandse hoofdaanvaller Sil Meijs. Eindelijk nog eens een prijs dus voor de Limburgse volleybaltrots Mazeik.
0: En die Sil Meijs kon na afloop niet geloven dat zijn ploeg eindelijk nog eens de titel pakt.
5: Waanzinnig, ik geloof nog niet. Ik denk dat ik droom nog steeds. Het voelt heel erg onwerkelijk nog steeds. Maar ja, fantastisch, echt fantastisch. Ja, ik heb aan het begin van het seizoen gezegd. Ik hoop dat we Mazeik van vroeger weer terug mee kunnen maken. En dat hebben we denk ik al gedaan.
0: Voor Mazeik is het de 17e titel in de clubgeschiedenis en daarmee is het weer alleen recordhouder. Eerst regen vannacht, tegen de ochtend droog met opklaringen rond 5 graden. Morgen fris met veel wind en buien die soms hevig kunnen zijn, tot 14 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.